0: familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.
1: 3FM. Joeri Zuiderveld.
2: Ja, let op. Binnen nu en een kwartier raad ik iemands muzieksmaak op basis van het geboortejaar. Blijf luisteren, het is echt waar. Het gaat echt gebeuren zo meteen. En ik kan het ook.

0: stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Joeri Zuiderveld.
3: Ja, let op. Binnen nu en een kwartier raad ik iemands...

0: graden in het noorden en 24 graden in het zuiden.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Joeri Zuiderveld.
3: Ja, let op. Binnen nu en een kwartier raad ik iemands muzieksmaak op basis van het geboortejaar. Blijf luisteren, het is echt waar. Het gaat echt gebeuren zometeen. En ik kan het ook.

Oasis en Wonderwall. Op 3FM, een hele goede nacht. Jori Zijderveld hier, aangenaam. Leuk dat je erbij bent in de NPO Luister-app. Is het ook allemaal gezellig druk? App, die meldt zich, of app, mag ook. Michael, postbode Patrick, die is wakker. Of vroeg postbode Patrick voor dit tijdstip. Ronja is er, die stuurt een prachtige selfie van zichzelf met hallo jullie. Nou, hallo Ronja, je ziet er verrassend wakker uit, moet ik zeggen. En Shehan die is er ook bij, gezellig. En nou, jij bent er ook bij natuurlijk, ook als je niks van je hebt laten horen. Mag ook natuurlijk, helemaal goed, helemaal goed. Zometeen, Sabina, die is ook nog wakker, die hoor je in Yuri Geller. Ik ga de muzieksmaak raden op basis van hun geboortejaar. Ik zie hier in mijn scherm staan, geboortejaar 1982. Waar gaat iemand van houden die uit 1982 komt? Kan je zelf ook even over nadenken. Over 6 minuten hoor je het antwoord van mij. Hey,

0: Robin Hood en Martin Garrix samen met Ed Sheeran op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Normaal gesproken heet ik Jurie Zuiderveld, maar voor dit moment, dit speciale moment midden in de nacht, is mijn naam even Jurie Geller. Dat komt omdat ik net zoveel magische krachten heb als Uri Geller. Alleen kan ik geen lepels buigen, maar ik kan jouw muzieksmaak raden. Op basis van je geboortejaar. En dat doen we met Sabina uit Den Dolder deze nacht. Goeienacht.
2: Hoi.
0: Jij bent druk bezig geweest en deze afgelopen dagen met journalen. Dat doe jij toch?
2: Ja, klopt.
0: Kun je eens uitleggen wat het is, journalen?
2: Journalen is... Junk journal en art journal, dat betekent dat je met gebruikte materialen, oude enveloppen, verpakkingsmateriaal, tags van broeken, van kleding,
0: ja,
2: dat je daar mooie pagina's mee maakt in een boek.
0: In een boekje?
2: En dat boek, ja, en dat boek dat versier je zelf ook nog eens.
0: Is dat dan een beetje vergelijkbaar als een, hoe heet het, een poesiealbum van vroeger?
2: Een poesiealbum wel een klein beetje. Je knipt en plakt erin, je schildert en tekent erin.
0: En schrijf je dan ook dingen erin?
2: Ja, ja.
0: Wat voor dingen schrijf
2: Korte
0: je dan?
2: Korte teksten.
0: Korte teksten, gewoon dingen die je van het hart moet ofzo?
2: Ja.
0: En,
2: ja, vaak dan knip ik ook teksten uit tijdschriften die ik erin plak.
0: En wat voor gewoon teksten heb je dan onlangs erin gezet? Mag ik daarnaar vragen?
2: Een gedicht wat ik tegenkwam van, ja, Rumi. En ook een paar leuke uitspraken van je bent leuk, of koffietijd.
0: Ja. Oh, wat leuk. En dat helpt jou ook gewoon een beetje om je gevoelens daarin te uiten. En gewoon een soort dagboek / poesiealbum. En dat heet dan, ja, journalen dus.
2: Ja, klopt.
0: Oh, wat interessant. Wat interessant. Ja, wat ook interessant is, Sabina, is dat ik jouw muzieksmaak ga raden op basis van je geboortejaar.
2: Zit dat is heel interessant.
0: Ja, zit je ook wel eens muziek in zo'n journalboekje of helemaal niks, weinig met muziek?
2: Nou, eigenlijk vooral muziekpagina's.
0: Oké. Oh, gewoon hele pagina's.
2: Dus gewoon hele pagina's met pianomuziek, met van die noten en zo.
0: Oh, wat leuk. Nou, misschien gaat er een daadwerkelijke muziekpagina komen nu. Met een titel en een artiest van,
2: ja,
0: de liedje, wat jij wel heel leuk gaat vinden. Maar dan heb
2: dat
0: ik jouw geboortejaar nodig alleen.
2: Dat is 1982.
0: 1982, ga ik even goed nadenken, Sabina. Muzieksmaak kan zijn.

0: wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou Sabina, dit is jouw muzieksmaak. Def Rhymes en Dooku.
0: Nee, dat is niet helemaal mijn muzieksmaak. Nee.
1: Wat zeg je, Sabina? Verbinding valt heel even weg. Sabina, wat zeg je?
2: Holy guacamole, je hebt het gewoon helemaal goed geraden.
1: Oh.
2: Ik heb posters van deze artiest op mijn kamer. Wist je dat ook?
1: Oh, nee, dat wist ik dan weer niet. Posters van Def Rhymes op je kamer, Sabina.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Hoe doe ik het toch, hè? Hoe doe ik het?
0: Ongelooflijk.
1: Ik ga Def Rhymes voor je draaien op 3FM. Dooku.
0: Yes, hij is goed.
1: Zet hem lekker hard daar. Joe.

Zometeen nieuwe muziek op 3FM. Wat je echt gehoord moet hebben. Dat is een band die de wereld gaat veroveren. En hun allereerste liedje is meteen al een gigantische hit. Welke band dat is hoor je zometeen. Na Niall Horan, dit is Heaven. Op 3FM.

U2, Arctic Monkeys, Iggy Pop, Queens of Stone Age, Foo Fighters. Allemaal kregen ze een hekel eraan om te werken in de drukke stad. En door alle ruis om hun heen kwam de muzikale creativiteit moeilijk omhoog. En daarom zijn ze naar de woestijn gegaan om daar hun album dan vervolgens te maken. Dus je had dan alleen het geluid van stuivend zand om je heen. Een verdwaalde kameel, het constante geluid van krekels. Het is blijkbaar een goed recept voor hits. Ook voor Temper City, want die besloten in de buggy te stappen om gebruik te maken van dit hele recept van de woestijn. En ook bij hun is het heel goed uitgepakt. Ze zijn met z'n drieën begonnen als band en hun eerste liedje is meteen al keihard viral aan het gaan. Het is een grote hit over de hele wereld.

0: het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot morgenmiddag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis. Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Morgenmiddag 4 uur.

Jump Around hoorde je op 3FM. En voor Ron B. en Hard to Say Goodbye. Hey, ik wil je even een van de beste platen van dit moment laten horen. Het is een artiest die we al heel lang kennen eigenlijk, uit België. Hij heeft wel veel meer hits gescoord, maar dit is echt zijn allerbeste. Je kan hem kennen van die rustige, low-key vibes. Ik heb het over Lost Frequencies.

beetje rustig, een beetje low-key. Maar hij komt nu met een plaat. Het is echt een banger van je welst. Het is een uptempo zomerhit. Het is echt zijn allerbeste tot nu toe. Nieuwe muziek op 3FM van Lost Frequencies. Liedje heet Live It All.

Alice en Don't Delete the Kisses. Heerlijk liedje. Daarvoor ook al zo goed. Lost Frequencies en Live It All. Waar Rob over zegt, bijna weekend. Lekker.

0: Royce van en Rush hoorde op 3FM. Zometeen Tame Impala, The Less I Know The Better. En ook Jonas Blue en Edge of Desire op je radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden.
2: 3FM.
0: Er is nieuws, heet nieuws, vers van de pers rondom Jet van der Steen, ons 3FM-talent. Kom met nieuwe muziek, ik laat je zo horen hoe het klinkt.

0: Edge of Desire.
1: FM. Jury Zijderveld.
0: Een hele goede nacht, Jury Zijderveld. Aangenaam, aangenaam, aangenaam. Half Nederland viert op dit moment vakantie. Hey, good for them. Maar ik gok dat jij momenteel gewoon lekker aan het werk bent. Net zoals ik. En net zoals 3FM-talent Jet van der Steen. Ze werkt momenteel het klokje lekker rond deze dagen. Omdat ze werkt aan nieuwe muziek. En ze is, dat is het leuke aan haar. Ze is altijd zo enthousiast over het maakproces van nieuwe muziek. Dat ze het niet kan laten om af en toe een snippet te delen op haar socials. En zo ook vandaag. In één keer plots verscheen daar het bericht. Hey jongens, ik ben aan het werken aan een nieuw album. En ik vind het zo leuk. Hier heb je een paar posts, een paar snippets eigenlijk van het nieuwe album. Zoals dit stukje in de studio. Je hoort haar gewoon rauw een stukje van haar nieuwe muziek inzingen. Het is wel leuk om even te horen.
2: Iedereen weet meer dan ze begrijpen. Ik laat je langzaam bij mijn geheimen als ik... Ik was even de tekst kwijt.
3: Oeps. Nou, dat is helemaal goed.
0: Ze was even de tekst kwijt. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Oftewel, er komt nieuwe muziek aan van 3FM-talent Jet van der Steen. En deze is ook nog gloedje nieuw. Ze is lekker.

0: De scripten.
1: Oh, was er? Ja. Oh ja.
2: De onverwachte quiz.
3: Goedendag, gesprek met
4: What the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Het is de onverwachte quiz. Heel Nederland is ooit een keer aan de beurt. Alleen wanneer, ja, dat is maar de vraag. Dus misschien ben jij deze nacht wel aan de beurt. Dat is natuurlijk slecht nieuws in een onverwacht moment. Maar het positieve nieuws is dat je daarna nooit meer gebeld wordt. Want dan kunnen we jou weer afvinken van het lijstje van de 17 miljoen Nederlanders. Deze nacht is Shehan de kandidaat. Alleen dat weet hij zelf nog niet natuurlijk.
5: Hallo?
0: Hi, met Joeri van 3FM.
5: Hi.
0: Is Shehan?
5: Ik spreek Shehan, ja.
0: Ja, Shehan, je zit in de onverwachte quiz op 3FM.
5: Oké. Okay.
0: Ben je er klaar voor?
5: Ja, maar mijn taal is niet, kan ook, maar ik denk het.
0: Oké, okay, je taal is niet zo goed, maar dat komt helemaal goed. Ik ga rustig gaan praten. Vind je dat goed?
5: Ja, is goed.
0: Okay, we komen eruit. De eerste vraag is, de hoeveelste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag van start?
5: Hoeveel? Ik denk het. Is op de tweede dag, toch?
0: De tweede dag, zeg jij?
5: Ik denk het, ik weet het.
0: Oh, je zat wel in de buurt. Het is de derde dag, gaat vandaag.
5: Oh, de derde dag.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Okay, vraag 2. Welk soort vogel is de slimste vogel ter wereld?
5: Vogel.
0: De wat?
5: Ja.
0: Zei je de kraai?
5: Ja, die kraai.
0: Dat is helemaal goed.
5: Ja.
0: Dat is helemaal goed. De derde vraag, laatste vraag ook tevens, dan zijn we er bijna. Welke band is op dit moment 3FM Talent en heeft ook nog eens de megahit in bezit?
5: Dat ik weet niet.
0: Nee, snap ik. De band Flair is dat. Die hadden de meegeten in bezit. Het is alweer even geleden. Maar ze zijn ook 3FM Talent. En die ga je zo meteen horen op 3FM.
5: Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Doei.

Hoe ontdek jij nieuwe muziek? Kijk, dat kan via Spotify, dat kan via Apple Music, via Deezer, via 3FM natuurlijk, kan dat ook. Je hebt zoveel muziek, manieren om nieuwe muziek te ontdekken. Hoe moet dat nou eigenlijk? Kijk, ik doe het vaak door te luisteren naar de mening van andere artiesten die ik al vet vind. Dus Prince vind ik bijvoorbeeld heel vet. Hij was fan van N.E.R.D. en specifiek van het liedje She Wants to Move. Nou, dan ga je een beetje daar naartoe natuurlijk, ga je dat een beetje uitvinden. En zo ben ik ooit uitgekomen op N.E.R.D. Het is een beetje alsof je vrienden wordt met de vrienden van je vrienden. Goeie methode, toch? Goede methode als je bijvoorbeeld Pharrell Williams van N.E.R.D. wilt checken. Die houdt ook weer van andere artiesten. Nou, zo kan je de hele avond uitspitten wat jouw favoriete artiesten leuk vinden. N.E.R.D. nu op 3FM. Dit is She Wants to Move.

te knallen. Maar ik geef je wel één regel. En dat doe ik niet om je te pesten, maar om je een beetje wakker te houden zo midden in de nacht. Die ene regel waar het liedje aan moet voldoen is de vraag: wat zou jij luisteren op je

Dire Straits' Walk of Life. A Golden Earring, Another 50, 45 Miles to Go. Of gewoon een liedje wat, wat ik net zeg, een lekker wandeltempo heeft. Bijvoorbeeld deze van John Mayer. Heeft altijd een lekker wandeltempo, New Light. Mag allemaal, als het maar een beetje een linkje heeft met wandelen of wat je op je oortjes zou zetten tijdens het wandelen. Kom maar door via de NPO Luister app of bellen 0909-1336. En dan draai ik zo meteen een van die liedjes die misschien jij wel wil horen. De NPO Luister app of bellen 0909-1336.

Styles, die gisteren nog in het nieuws was. Hij kampt met gezondheidsproblemen, dus hij heeft wat optredens geannuleerd. Is nog niet bekend waarom dan gezondheidsproblemen. Dus voorlopig gaan we ervan uit dat het vanzelf ook alweer goed komt. En zo niet, dan horen we dat vanzelf. Hopen dat het gauw goed komt. Harry Styles hoorde je op 3FM met American Girls. Waar wij ondertussen alweer aangekomen zijn. Ja, bij het moment dat de zender even van jou is. Jij mag een liedje uitkiezen wat op 3FM te horen gaat zijn. En ik had alleen één eis daarbij. Het moet een beetje te maken hebben met wandelen. Met de Nijmeegse Vierdaagse, dag 3 vandaag. En of het nou een wandeltempo liedje is. Of een liedje wat met wandelen te maken heeft. Of een liedje wat je nog even opbeurt. Zodat je nog zin hebt in de laatste kilometers. Dat mag allemaal. Er komen veel opties binnen hoor. Van David bijvoorbeeld. Die zegt Rowan Hess met Blieven Loepen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, David. Adam die zegt nog Runaway van Bronski Beat. Ja, ook een hele goeie. U2 met Walk On komt binnen. Maar deze is toch wel heel goed van Bart. Hij zegt het is een echte strijdplaat. Met wandelen heeft het te maken ook nog eens. Alles zit erin. Walk On Water van 30 Seconds to Mars. Fucking goeie plaat toch. Thanks Bart. Nu op 3FM.

0: Goedemorgen, zometeen word je wakker met Daft Punk en ook Bruno Mars komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden.
2: 3FM.
0: Jasper Schrijvers. Goedemorgen. Samen worden we wakker met de muziek van 3FM. Met zometeen Teddy Swims, Daft Punk. En eerst is het Bruno Mars.

0: wanneer heb jij voor het laatst een collega verteld wat je nou echt van hem of haar vond? Niet een beleefd complimentje, maar gewoon precies wat je dacht. Ik weet niet, de meeste mensen die slikken dat gewoon liever in. Hè? En muzikanten al helemaal, die prijzen elkaar het liefst helemaal de hemel in. Nou, is niet het geval bij Willy Wartaal en Fiesse Ver van de jeugd van tegenwoordig. In een podcast, Drie Kwartjes, zijn ze best wel eerlijk over een bepaalde band.
1: De allereerste keer dat ik die videoclip zag, dacht ik dat ik naar een hele lange H&M-reclame aan het kijken was. Ik dacht, de prijzen staan er niet bij van die kleding.
2: Zijn stem klinkt als zo'n ballon waar je dan zo bij de bovenkant van het tuutje zo...
1: Oh ja, inderdaad.
0: Ophouden erbij. Ophouden erbij. Ja, over één band zei ze snoeihard. Ik moet zeggen, ik vind het wel een vette band. En je hoort ze zo bij 3FM. Naar Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Phoebe Bridgers bij 3FM en haar nieuwste Lost Boys. Goedemorgen. Mijn naam is Jasper en ik wil gelijk even een dilemma aan je voorhangen. Want vanaf wanneer mag je eigenlijk zeggen dat je een relatie hebt? Is dat na 3 dates, na een weekendje weg, of als je het officieel vraagt van... Wil je verkering met me? Ik kwam deze week een filmpje tegen op Instagram. Ik schrok er een beetje van.
1: Dit is mijn grote ergernis. Is mensen die gewoon alles doen wat lijkt op een relatie. De hele tijd daten, samen slapen, whatever. Maar als je dan zegt van, hey, hoe is het met je vriend? Dat is niet mijn vriend, hè?
2: Ja.
1: Wij daten. Mensen gaan naar Australië.
2: Ja.
1: Zijn ze aan het daten. Wel, even normaal.
2: Jaarlang op reis met elkaar.
1: Precies. Ja. Je bent er gewoon al jaren.
2: Maar of ze moeten gewoon geen seks hebben gehad.
1: Ja, maar geloof jij dat?
0: Auw. Ik voel me persoonlijk aangevallen. Even de stand van zaken, even context. Ik ben nu 10 maanden aan het daten met hetzelfde meisje. We zien elkaar 2-3 keer per week. We slapen bij elkaar. We zijn samen een weekend naar Brugge gegaan. Ik heb haar ouders ontmoet. Ik ben zelfs op de verjaardag van haar moeder geweest met een blokje kaas in mijn hand. Maar officieel, we zijn nog aan het daten. Ja. En wat mij betreft, ik vind het gewoon allemaal fijn en we doen het een beetje rustig aan. Maar ik krijg de laatste tijd echt veel opmerkingen over van vrienden en van luisteraars van 3FM. Dus, en ook dit fragment uit de podcast. Dus ik wil het even vandaag in jouw handen gaan leggen. Ik leg mijn liefdesleven in jouw handen. Mijn vraag aan jou is... Ben ik A. aan het daten of B. heb ik een relatie? Jij bepaalt mijn liefdesleven vandaag. Dus is het A. ik heb een relatie of B. ik ben nog aan het daten.

0: dit filmpje tegen.
1: Dit is mijn grote ergernis. Is mensen die gewoon alles doen wat lijkt op een relatie. De hele tijd daten, samen slapen, whatever. Maar als je dan zegt van, hey, hoe is het met je vriend? Ja, het is niet mijn vriend, hè?
2: Ja.
1: Wij daten. Mensen gaan naar Australië. Ja. Zijn ze aan het daten. Ja, dat even normaal.
2: Jaarlang op reis met elkaar.
1: Precies. Ja. Je bent er gewoon al jaren.
2: Of ze moeten gewoon geen seks hebben gehad.
1: Ja, maar geloof jij dat?
0: Het is een keiharde aanval op mijn liefdesleven. Dus ik dacht, je moet me even helpen. Jij bepaalt mijn liefdesleven. Via de NPO Luister app kan je stemmen of ik A, een relatie heb, of B, ik ben nog aan het daten. En de uitkomst is bindend. Dus pak snel even de NPO Luister app erbij en laat weten wat jij hiervan vindt. Amaryllis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jasper.
0: Goedemorgen. Ja, zeg het maar. A of B. Heb ik een relatie of ben ik aan het daten nog?
3: Ja, voor mij is er één kanttekening. Wat mij betreft ben je A, maar wel met bindingsangst.
0: Ik heb een relatie met bindingsangst.
3: Precies.
0: Okay. Het klinkt gelijk alsof ik soort bij de psycholoog ben op dit moment.
3: Ja, maar sorry Jasper, al die dingen die je omgeeft, ouders ontmoeten, naar verjaardag van de moeder, dat zijn gewoon relatiedingen.
0: Ja.
3: Dat doe je niet als je date. Dat vind ik, hè?
0: Nee, ik vraag ook om je mening, dus ik ben er ook benieuwd naar. Ja, hoe pak jij zelf zoiets aan? Want heb jij zelf lang gedate?
3: Nou, kijk, bij mij was het een beetje anders. Bij mij was mijn date na 2 maanden op de begrafenis van mijn vader. Dat was een beetje een andere situatie.
0: Dat is best
3: maar
0: lastig.
3: Maar zelfs daarna hebben we nog even gedate. En toen vond ik het na 4 maanden wel tijd om het officieel te maken.
0: 4 maanden, oké. Okay. Dat is...
3: Je wilt toch een beetje... Je wilt toch ook gewoon trots kunnen vertellen over je vriendin? Nou, en dan denk ik, als dat niet zo is, dan zit het misschien niet goed na 10 maanden.
0: Ik zat er ook vandaag aan te denken inderdaad van... wat het irritante is, jij zegt het nu over jouw vriend. Dat is best makkelijk om daarover te praten, jouw vriend. Ik zeg, mijn woord is zeg maar de hele tijd... Ja, het meisje waar ik mee aan het daten ben. Dat zijn heel veel woorden voor eigenlijk iets wat best wel makkelijk zou kunnen zijn.
3: Ja. En het zegt ook wat over hoe jij je voelt richting haar. Want het is ook gewoon een stukje bevestiging.
0: Ja.
3: En andersom.
0: Ja, precies. Nou, ik voel me er wel goed over, hoor. Dat is het niet. Dus dat wil ik even uit de lucht halen.
3: Ja, maar maak het dan officieel, joh. Waar ben je bang voor?
0: Maak het officieel, joh. Hey, gek. Ja, weet ik ook niet. Oké, okay, ik word gelijk weer helemaal ongemakkelijk van dit gesprek. Maar ja, ik vraag het ook, ik roep het ook op mezelf af natuurlijk.
3: Ja, goed. Je vraagt om mijn mening, dus dan krijg je hem.
0: Nee, daar ben ik heel blij mee. Hey, je kon stemmen via de NPO Luister app. Wat denk jij wat de uitslag is, Amaryllis? Want er is veel opgestemd.
3: Ja, lastig. Want kijk, weet je, ik snap goed dat je denkt dat jij nog aan het daten bent. Maar als je het omschrijft, klinkt en wel echt als een relatie.
0: Mm-hmm.
3: Ik denk dat afhangt van het publiek. Er zijn natuurlijk veel mensen die het zo aanpakken als jij, hè?
0: Ja, dat is waar.
3: Ja, maar ik denk dat het gros toch wel gaat voor A.
0: De stemmen zijn geteld. 17% zegt Jasper is nog aan het daten en 83% die zegt jij hebt gewoon een relatie, vriend.
3: Ja.
0: Dus bij deze, de uitslag is geaccepteerd. Ik heb een relatie. Heel blij mee.
3: Heb je dat ook al aan haar verteld?
0: Nee, dat moet ik nog wel doen.
3: Oh ja.
0: Dat is misschien wel een goed idee inderdaad, ja. Oké, Amaryllis, dankjewel en een fijne ochtend.
3: You were-

0: Awesome bij 3FM.
1: Kaartje voor een kaartje.
0: Ja, misschien ga je deze zomer wel surfen in Hawaii of ja, naar de camping in Drenthe. Wat je ook gaat doen, zorg even dat je een ansichtkaartje meepikt in de souvenirshop. Het is altijd leuk om een kaartje op te sturen naar iemand. Nou, wij dat en Jamie willen graag weten wat jij gaat doen. Stuur een kaartje op naar hun en dan kun je dus een concertkaartje winnen. Dus stuur een kaartje en win een kaartje. Alle info check je op 3fm.nl/kaartje. Of app even het woord kaartje naar de NPO Luister app.

My. Ik neem je even mee naar het allermooiste land van de wereld. België. Het is leuk natuurlijk vanwege het bier en vanwege de leuke woordjes. Hè. Vlaams klinkt gewoon super lekker. Maar het allermooiste en leukste vind ik uit België de muziek. Het is net wat dromeriger, het is wat rustiger. Om even gewoon lekker na te denken. Ik heb een nieuwe Belgische band ontdekt, ze heette Femme. Langzaamaan timmeren ze aan de weg en ik hoop jou er een beetje enthousiast over te maken. Ze hebben een heel fijn nieuw liedje uitgebracht. Perfect voor een zondagochtend met iemand van wie je heel veel houdt. Om even lekker een bakje koffie te drinken. Nieuw op 3FM. Dit is Femme. And better late than never.

zitten midden in de festivalzomer en dit weekend is geen uitzondering. De hele week zijn al de vierdaagse feesten. Dit weekend ook Amsterdamse Terrassenfestival en natuurlijk het tweede weekend van Tomorrowland. En dan zou je deze man ook vinden.

0: Goedemorgen. Zometeen hoor je muziek van Ronnie Flex, Cameron Withkamp en Disclosure.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Nederland.
2: 3FM.
0: Jasper Schrijvers. Ja, goedemorgen. Ben je klaar voor misschien wel de allerraarste combinatie van 2026? Komt eraan naar muziek van Disclosure. Dit is Tondo.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear bij 3FM. Hey, de leukste dingen ontstaan uit combinaties die totaal nergens op slaan. Bijvoorbeeld een pannenkoek met shawarma, pepernoten door je kwark of Bram Krikke die een topmodel uit New York heeft gefixt. Like, hoe dan? En er lijkt nog een bizarre combinatie aan te komen. Ronnie Flex stond namelijk op Instagram ineens met Gerard Joling. Misschien is dit gewoon een foto, maar misschien zit er ook wel een soort hele rare lijpe samenwerking in. Het zal wel vet zijn, toch? Ronnie Flex samen met Gerard Joling.

bent bij 3FM en je hoorde Somje, It's Only Love. Date nooit met iemand die je elke dag weer moet zien. Doe het niet met een collega, niet met je huisgenoot of iemand uit je vriendengroep. Want ja, als het uitgaat, dan wordt het echt heel ongemakkelijk. Fleetwood Mac kan daar over meepraten, want ja, het was een band vol met stelletjes. Maar tijdens het maken van hun album Rumours was het één grote relatieshow. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham gingen uit elkaar. John en Christine McVie gingen ook uit elkaar. En drummer Mick Fleetwood kwam er in diezelfde periode ook nog achter dat zijn vrouw vreemd ging. En ja, de sfeer in de studio, nou, zou niet heel lekker zijn geweest, kan ik me zo voorstellen. Maar ze hadden wel één probleem. Ze moesten wel elke dag weer muziek maken. Die pijn, die kun je terug horen in The Chain. Het is eigenlijk gewoon 4 minuten relatietherapie op een gitaar. En je hoort de frustratie er bijna doorheen. En het mooie is, ondanks al die ruzies en breakups, is het misschien wel een van de beste nummers die ze ooit hebben gemaakt. Dus, moraal van het verhaal? Misschien toch maar even een keertje nadenken voordat je iets begint met die collega's naast je. Het is Fleetwood Mac op 3FM. En The Chain.

Voor de vriend van Alex Warren is het eigenlijk elke dag Valentijnsdag. Hij doet constant odes aan zijn lieve vriendin op de socials, omdat zij zijn leven zou hebben gered. En nu wederom in de muziek. Binnenkomt komt er een nieuw nummer uit waarvan de release datum naar voren heeft geschoven, omdat hij gewoon niet meer kan wachten. Slijmbal. Op Instagram is al een klein stukje van de nieuwe Alex Warren te horen.

van Alex Warren. Die gaat uiteindelijk uitkomen en ga je zeker weten hier hoor op 3FM. Alex Warren hoorde je net op 3FM met Passenger. Met nu de vrouw die op de laatste avond van Lowlands de Alpha plat gaat spelen. Lord is dit bij 3FM.

0: Jason Boone, sorry, I'm here for someone else.
1: Hey, goedemorgen. Je bent bij 3FM. En langzaam starten we de dag op. Zometeen vanaf 6 uur de ochtendshow. Wijnand en Jamie. Zonder Wijnand en Jamie, maar met Mart Meijer. Zat er een fijne dag voor de boeg. Oké, misschien eerst even werken. Oké, dat is even taai. Maar goed, daarna leuke dingen hoor. Er wordt vandaag namelijk weer gevoetbald. Ajax speelt een wedstrijd tegen... Dan moet ik even mijn best doen. Vojvodina. Dat is een Servische club. En mijn eigen clubje FC Twente. Kom op Twente en Enschede dan. Die spelen om 8 uur de wedstrijd tegen Ferencvaros. En dat zeg ik waarschijnlijk verkeerd. Lekker voetbal kijken vanavond dus. Mocht je vandaag vrij zijn, kun je ook de trein pakken naar Tilburg. Want de Tilburgse kermis is in volle gang. En vandaag natuurlijk ook gewoon de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Als je aan het luisteren bent en je bent al onderweg, heel veel succes. Hopelijk haal je een beetje steun uit de muziek. En ik wil eigenlijk speciaal voor jou ook even een lekker loopplaatje draaien. Wat is nou echt een lekker liedje om op te lopen? Dus het moet even een niet te snelle beat zijn, want dan ben je weer aan het rennen. Maar ook niet te langzaam, want je moet ook op tijd komen. Oftewel, ik wil even van je weten, wat is jouw favoriete loopplaat? Ga ik hem zo voor je draaien? Vraag hem nu aan via de NPO Luister-app.

0: dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot morgenmiddag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Morgenmiddag 4 uur, 3FM.

Nexta, New Religion. Het is vandaag de derde dag van de Vierdaagse. Heel veel succes als je meedoet. En om je een beetje steun te geven, heeft Sebastian een fijn liedje voor je aangevraagd. En hier ga je wel lekker op lopen. De Foo Fighters Walk hoor je nu bij 3FM.

0: Olivia Rodrigo.
1: Goedemorgen, je bent bij 3FM en er staat weer een mooie nieuwe dag voor de boeg. Trap je zo meteen af bij Mart in de ochtend. En als je rond dit onchristelijke tijdstip wakker bent, behoor je tot de voorhoede. Jij bent al lekker vroeg op pad, dus je bent onderdeel van de club. Laat alvast even van je horen dat je wakker bent in de NPO Luister-app. Krijg je zo meteen muziek van Turnstile. En eerst is dit Clean Bandit bij 3FM.

0: op een ijsmachine en hoor je Martin Garrix bij Mart in de ochtend.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident

0: Het was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. 3FM.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: 3FM.
14: Hallo NCRV.
13: Mark Meijer.
15: En heel goedemorgen. Het is 6:05. En met ruim over de helft van de week. Dit is de ochtendshow voor de donderdag van 3FM. Met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is

0: ochtend na 6 uur op de donderdag van 3FM. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. Mijn naam is Bart en ik ben deze zomer de invaljuf op de plek van Wijnand en Jamie. Dat is de komende 4 weken. Daarvan zit week 1 er alweer bijna op. Fijn als je je present meldt via de NPO Luister-app. Een berichtje van voorhoede-lid nummer 76. Bart, die erbij is. Goedemorgen, Bart. En Barry, die meldt zich ook present. Voorhoede-lid nummer 38.
1: Hey, we zijn weer lekker op weg naar het werk. Zometeen eerst eventjes lekker sporten. En daarna weer gaan we lekker dingetjes doen. Hey, fijne uitzending nog. Doei.
0: Lekker dingetjes doen. Geniet van lekker dingetjes doen vandaag, Barry. Dat klinkt alsof het allemaal relaxed en ontspannen is vanmorgen. Dat gun ik je van harte. Appie van Lisa ook via de NPO Luister. Die zegt, goeiemorgen, lijkt wel herfst vandaag. Ik heb een extra trui meegenomen. Zal ik het even meteen open knakken voor je? Als ik het weerbericht opzoek, dan krijg ik het wel alleen voor Hilversum. Want voor Hilversummers draait het hele leven alleen maar om Hilversum. Nou, trui in plaats van een shirt is niet eens zo raar eigenlijk. Ik heb mijn jas meegenomen en een t-shirt. Dat is ook een goede combi. 21 graden wordt het vandaag. Ja, medium. Succes erbij vandaag, Lisa. En Jacco die heeft gisteren iets te lang serie zitten bingen. Nu spijt, want moe. Ja, dat is hoe heel veel mensen die, weet ik veel, sport of B&B vol liefde of wat dan ook volgen zich deze weken voelen als je er vroeg uit moet. Is gewoon ook in de zomer een hoop te zien s'avonds op tv. Ik heb zelfs het gevoel in de zomer meer dan... Niet in de zomer, dan op de normale tijden. Ik heb het er volgens mij bijna iedere ochtend over gehad. Maar belangrijk darttoernooi is op dit moment bezig. Het WK is natuurlijk net afgelopen. Nou, B&B vol liefde dus bezig. En dan kunnen we meteen eventjes door naar...
2: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Die komt namelijk van Simon. En die refereert even aan... aan het voetbal dat vandaag weer begint. Ik wil even mijn liefde en mijn respect uitspreken naar iedereen die helemaal niks met voetbal heeft. En een partner die wel veel met voetbal heeft. Nou, dit zijn geen leuke tijden. Het WK zit er net op. Er zijn 104 wedstrijden geweest dit WK. Dus er was elke dag minimaal 1, maar meestal 3 wedstrijden te kijken. Dan is dat net afgelopen zondag. En dan komt vandaag het voetbal er alweer bij. Het Europese voetbal. Simon die stelt dus de voorhoede vraag van vandaag. Die zegt, Mark, ben je al opgeroepen voor Ajax? Nou, voor de weinige mensen die meekijken via de NPO Luister, ben niet ik. Maar ik ben ook niet heel fit. Ik heb 2 dagen geleden 2,5 kilometer hard gelopen. Nou, daar heb ik nu nog steeds spierpijn van. Dus ik denk zomaar dat het misschien wel eventjes goed is. Ik denk wel dat er andere rollen zijn die ik zou kunnen spelen. Als ik dan toch bij het voetbal zou moeten zijn. Ik zou wel een keer, maar dat heeft een soort van make-a-wish-achtig gevoel. En daar kom ik totaal niet van aanmerken. Maar een keertje stadionspeaker willen zijn, dat moet ik altijd terugdenken aan... Vorig jaar toen was de legendarische Feyenoord-stadionspeaker Peter Houtman. Die doet dat echt al jaren. Voor de duidelijkheid, de stadionspeaker, dat is degene die de doelpunten en de wissels omroept in het stadion, die het publiek een beetje opzweept. Die legendarische Feyenoord-stadionspeaker, die was er niet. Die was denk ik ziek of zo. En toen

hadden ze niet, want het was er gewoon een voetbaljournalist van een voetbalplatform, die vaak bij Feyenoord kwam en ook wel vooruit kwam dat hij een Feyenoord-liefhebber was. Hadden ze gezegd, ja, we hebben echt niemand, zou jij het willen doen? En toen stond hij daar ineens langs het veld, stond hij de opstellingen voor te lezen en het publiek op te zwepen. Zou wel mijn grote droom zijn, en anders mocht er toevallig iemand met een hoge positie bij de NOS luisteren. Martijn Middel, onze nieuwslezer, looking at you. Commentaar geven zou ik ook echt geweldig goed vinden. Dan doe ik in principe wat ik nu al doe, maar dan hoef ik alleen maar echt te vertellen wat er gebeurt. Voelt als nog makkelijker, is waarschijnlijk veel moeilijker dan het werk dat ik nu doe. Voor het voetballen zelf zou ik niet opgeroepen worden, maar om even het verhaal weer rond te maken, dat gaat voor veel mensen waarschijnlijk weer een taaie ochtend worden morgen, want vanavond speelt Ajax dus de eerste wedstrijd in de Conference League voorronde. En FC Twente komt ook vanavond in actie, dus in het westen en in het oosten van het land zitten veel mensen morgen misschien een beetje gaar als ze lid van de voorhoede zijn.

0: Passion hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Het is op de seconde af 10 minuten voor 6:30. Good morning. Er komt een berichtje binnen van Erik. Die zegt, we zijn net vertrokken voor onze vakantie naar Italië. We zitten in de auto te luisteren samen met mijn zoontje. Nou weet ik alleen niet of... Kijk, Erik weet nu dat het over hem gaat. Eventuele partner van Erik misschien ook. Maar ik zag toevallig gisteren een filmpje op TikTok voorbij komen. Het hangt een beetje vanaf hoe oud je zoontje is, Erik. Of jouw zoontje ook door heeft dat het over jullie gaat. Want ik zag een filmpje op TikTok van een meisje van 3. En ze was met haar ouders aan het picknicken. En toen zei die, ik vond het zo'n mooi filmpje. Toen zei die vader, weet je eigenlijk wel hoe ik heet? Weet je wel wat de naam van papa is? Dus dat meisje van 3 zei, nee, ik heb geen flauw idee. En toen werd die vader, die werd er helemaal soort van ongemakkelijk onzeker van. Want die moest dus aan zijn dochter gaan uitleggen dat papa ook een naam had. Papa heette Tom. En toen zei het meisje, Tom? Tom, dat is echt een heel rare naam. Ik wil toch even checken bij regisseur Hans. Regisseur Hans heeft een dochter van 2. Hans, weet jouw dochter van 2 hoe je heet?
1: Nou, toevallig zegt ze gisteren tegen mij, zei ze, papa Hans.
0: Echt?
1: En, nee, sorry, ze zei Hans. En toen zei ik, nee, ik heet papa. Want ik vond het heel raar dat ze mij ineens Hans ging noemen. Het is echt heel toevallig dat het gisteren was. Maar,
0: ja, is er een soort coming out naar je kind? Dat er een moment is dat je zegt, ja, weet je eigenlijk wel dat papa naam heeft? Die moeten we wel even uitleggen.
1: Ja, ik denk dat zij dat gisteren gewoon ergens had opgepikt of zo. En dat en ineens dacht van, ik ga dat eens even testen.
0: Dus ja, ik neem aan dat je vrouw misschien soms je naam gebruikt of zo.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja, die doet mij schatje.
0: Oh, dat zal inderdaad wel, ja. Nou, hij is 10 en hij moet heel hard lachen, stuurt Erik. Oké, nou, als je zo'n 10 is, dan weet hij misschien wel dat je Erik heet. Erik, Liam en de rest van de auto. Heel veel plezier op vakantie in Italië, want daar ging het uiteindelijk om. Je bent lid van de voorhoede als je tussen 6 en 7 wakker bent op de werkdagenochtenden. En al helemaal trouwens in het weekend, dan ben je helemaal een strijder. Als je lid bent van de voorhoede, dan krijg je kleine extraatjes van ons, zoals een kaartje op je verjaardag. Extra informatie tussen 6 en 7 die andere luisteraars niet krijgen. Een soort van voorsprongetje als er belangrijke dingen gaande zijn. En natuurlijk ook gewoon even een felicitatie op de radio op je verjaardag. Zo is Margriet vandaag jarig. Ze is restaurantmanager en wordt vandaag 64. En ik weet wel dat in de horeca er niet echt veel vrije dagen bestaan. Dus Margriet, van harte gefeliciteerd met je 64ste verjaardag. En succes vandaag op je werk. En Debbie Huibrechts is vandaag ook jarig. Voorhoede lid 247. 43 jaar oud geworden. Debbie, ook

liedje waarvan ik eigenlijk nooit wil dat het ophoudt. Ik ga hem even helemaal laten gaan. Het wordt alleen wel steeds zachter. Dat is moeilijk. Texas Sun hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Wat een ontzettend fijn liedje om mee wakker te worden om 6:58. Dat betekent dat je zometeen een nieuwsupdate krijgt. Martijn Middels gaat zo aan met het nieuws van NOS op 3. Eerst nieuwe muziek van Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: muziek van Topic en Becky G. Oh, ik dacht, ik laat het nieuws bij Martijn alvast even horen. God, 's ochtends vroeg is al die knopjes drukken, is ook een hartstikke moeilijke taak. Let op, nu ga ik op deze drukken, dan komt er vet geluid zo. Topic en Becky G en Sorry Papi hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Over een paar minuten spelen we Laatste Letter. Dat is het spelletje waarin je een ijsmachine kan winnen. Waarmee je thuis roomijs kan maken. Alles wat je lekker vindt kan je erin douwen. En niemand die je veroordeelt. Wil je kans maken op die ijsmachine? Dan stuur je nu even je naam in. Dat doe je met een gratis berichtje via de NPO Luister.
1: NOS op 3.
0: Oké, dan is het 1 minuut over 6:30. En mag je nu echt? Martijn Middel met het nieuws.
2: Ja, goedemorgen. De man die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd vlakbij het terrein van de Vierdaagse Feesten een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten. De politie heeft nog niemand anders opgepakt. Een groep watlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. En ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Ja, in mei ging de groep van 32 watlopers door de Waddenzee op weg naar Ameland.
3: En dat ging eigenlijk hartstikke goed.
2: Maar uiteindelijk kwamen ze in de problemen bij een dieper stuk water. Er raakten mensen onderkoeld en er moest een reddingsactie worden opgezet. De organisator van de tocht moet nu een boete betalen als het nog eens gebeurt. Ja, dan naar de Rotterdamse wijk De S. Voor wie het niet kent.
4: Nou, het is een prachtige wijk hier in Rotterdam. En het ligt ook direct aan het water. En je hebt hier echt prachtig uitzicht. Mensen komen hier graag om langs de kade te wandelen. Er zit ook een prachtig natuurgebied bij. Dus ja, echt een prachtig gebied.
2: Ja, het klinkt ideaal, zou je zeggen. Maar vanaf vanavond geldt er 's nachts een gebiedsverbod. Er is namelijk veel overlast.
4: Nee, het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's. Mensen die paraderen met hun auto.
2: Ja, en die overlast gaat zo ver dat de burgemeester dus een gebiedsverbod heeft ingesteld. Vanaf 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends mag je straks niet meer in de wijk zijn. Tenzij je er woont of werkt of op bezoek gaat bij vrienden of familie. Anders krijg je een bekeuring. Het is voor zover we weten de eerste keer dat er voor een hele wijk in Nederland zo'n gebiedsverbod geldt. Het weer, het is bewolkt vandaag, maar in de loop van de dag komt de zon toch steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot maximaal 24 graden in Limburg.
0: Dankjewel Martijn. Yo. Nou, ochtendspits is er zowaar al begonnen deze donderdag, maar het stelt niet zoveel voor. Twee files. De eerste staat op de A15 tussen Rotterdam en Europort. Vanaf knooppunt Rozenburg heb je 5 minuten extra reistijd. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug vanwege de werkzaamheden daar een rijstrook minder en een kwartiertje vertraging.

0: in de ochtendshow van 3FM.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Achter half 7, goedemorgen. Mart op de plek van Wijnand en Jamie, maar we spelen wel gewoon laatste letter deze zomer. Normaaliter win je een airfryer in laatste letter. Deze zomer win je een ijsmachine als je de highscore van de week weet te zetten. Die staat op dit moment op 5. Die heeft Pancho gisteren gezet. 5 zou te doen kunnen zijn. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nog 2 dagen, dan is het zover. Waar gaat de vakantie heen?
2: We hebben eigenlijk nog niks gepland.
0: Maar dat klinkt alsof je wel van plan bent nog iets te plannen. Ga je dan last minute boeken? Pak je de auto?
2: Nou, ik denk dat we de machine auto pakken of iets dergelijks. Het ligt een beetje aan het weer. We zien wel wat er gebeurt.
0: Wat goed, wat lekker relaxed om zo je zomer in te gaan. Jij werkt in de staalindustrie. Zijn jullie ook verbonden aan op vakantie gaan tijdens de bouwvak? Of dat niet per se?
2: Nou, wij hebben wel bouwvak. Alleen, we gaan niet met onze eigen regio mee. Maar we zitten eigenlijk altijd met de middelste regio van de drie vakantie, van de drie bouwvakken, zeg maar.
0: Ja, Hellendoorn is ook een beetje randje natuurlijk. Hè? Als in, Midden-Noord-Nederland zit een beetje tussenin.
2: Ja, het wordt eigenlijk wel bij Noord. Het midden is wel iets lager nog.
0: Wij gaan de laatste letter spelen. Ja, klinkt wel als een man die gewoon steady, rustig dit spelletje ingaat en veel zelfvertrouwen heeft. Ik leg nog even snel uit hoe het werkt. Je hebt een beginletter gekozen. Dan krijg je van mij zo meteen de categorie om een woord bij te verzinnen. En als je je antwoord goed hebt, is de laatste letter van jouw antwoord de eerste letter van jouw volgende antwoord. En in 30 seconden willen we dan zoveel mogelijk goede antwoorden horen. Welke letter wil je mee beginnen, Erik?
2: De S van Simon.
0: De S van Simon. Dan gaan wij nu beginnen aan jouw 30 seconden. Een huisdier.
2: Een slang.
0: Een muziekinstrument.
2: Een gitaar.
0: Een snack.
2: Een snack. Ja, loop even vast.
0: Ja, ik zat te denken aan zo'n aardappeldingetje. Dat een snack, ja. Weet ik ook niet. Ik dacht aan een rusty, maar ik weet niet of het per se een snack is. Die was niet makkelijk. En bij die eerste 2 antwoorden dacht ik nog, goh, ik hoop dat ik genoeg vragen op mijn papiertje heb staan. Maar die derde, dat was een kleine vastloper. Dus helaas, je bent tot 2 gekomen. Een rijstwafel of zo had misschien ook nog wel gekund. Dat is ook nog wel een snack voor mensen die heel graag willen afvallen. Ja. Hey Erik, oké, dan geen ijsmachine gerollen deze week, maar wel 3 weken vakantie. En die pakt niemand je meer af. Heel fijne vakantie gewenst alvast.
2: Heel bedankt.

0: een liedje waarvoor je in jouw geval de radio of je oortjes, in mijn geval mijn koptelefoon, gewoon net te hard zet. Dat ik de hele tijd zit te laveren tussen, oeh, doet een beetje pijn aan mijn oren, maar zo'n goed liedje, moet je ook een beetje hard luisteren. Nooit hard luisteren is slecht voor je oren, maar bij deze mag het dan voor een keertje. David Guetta, Kelly Rowland bij 3FM en When Love Takes Over.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, er zijn van die momenten dat ik even vergeet wat voor werk ik ook weer doe. En dat ik nog steeds een beetje starstruck kan zijn als ik sommige mensen tegenkom. Zo liep ik onlangs hier gewoon voor het pand naar binnen op mijn werk bij de radio waar ik werk. En toen kwam naar buiten gelopen ons 3FM talent Joshua Peter. Die was hier ergens te gast geweest. Die had ergens een optreden gegeven hier op het grote Mediapark. En toen was ik helemaal starstruck van het feit dat ik Joshua Peter tegenkwam. Toen ging ik helemaal een beetje stamelen, was ik een beetje ongemakkelijk met hem. Terwijl hij de meest heerlijke, rustige energie ooit heeft. Hele kalme gast. Toen liep ik na een heel ongemakkelijk stamelend gesprek met Joshua Peter, liep ik weer terug naar binnen. Toen dacht ik, ik ben toch het non jullie gewoon de DJ die hem het predicaat 3FM talent heeft opgespeld eerder dit jaar. Waarom doe ik hier nou weer zo moeilijk over? Maar het is iets aan deze man wat hem zo indrukwekkend maakt. Hij is een lange verschijning. Het is een heel rustige, kalme man met een heel fijne energie. Hij is een tikje ingetogen, maar op zijn muziek is hij dan weer zo expressief. Er is iets wat mij gewoon altijd een beetje betovert aan deze man. En om je te laten horen wat dat is, wil ik je graag zijn liedje Inside My Mind laten horen.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hoi, ik ben Joshua Peter en ik ben 3FM talent.

ochtendshow van 3FM. Je hoort de Purple Disco Machine en Kungs and Substitution. Als je net als ik bent en ieder allerkleinste leed aanpakt om te zeggen, nou, weet je, ik vind het wel genoeg vandaag. Koken, dat ga ik niet ook nog doen. Gewoon, ik kan meteen stoten. Ik kan een verkeerde blik van iemand op straat gekregen hebben en dan denken, nou, weet je wat, ik vind het wel even goed voor vandaag. Ik ga even bestellen.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: FM aan staat op de radio. En hier hoor je zometeen Maneskin met The Loneliest. En ook Shakira. 1:07, het nieuws met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger Iran aangevallen. NOS op 3. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran dan weer Amerikaanse doelen in de regio onder vuur genomen. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saudi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar de bemanningsleden hebben die aanval overleefd. In Peru zijn 10 familieleden omgekomen bij een brand in een huis, onder wie 5 kinderen. Volgens lokale media werd het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. De afperser is nog niet opgepakt. Ali B. gaat vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Deze week werd duidelijk dat hij door het evenement was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Die aankondiging leidde tot ophef en gedoe, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat die veroordeling nog niet vaststaat, mocht Ali B. dit wel doen. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel en heeft in overleg het bezoek van Ali B. gecanceld. En de wereldbeker is pas net uitgereikt en het clubvoetbal gaat alweer beginnen. FC Twente moet vanavond aan de bak in de 2e voorronde van de Europa League. Ze nemen het op tegen het Hongaarse Ferencváros. Zijn rookie staat in de basis, net als de nieuwste aanwinst, Wout Weghorst. Hij is fit genoeg, zegt trainer John van der Brom.
2: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
1: Ajax komt ook in actie. Ze spelen een voorronde voor een ticket in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. Heb ik nog het weer? Het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
0: 3 verkeer dan van de ANWB. Er staan 3 files. We pakken ze allemaal gewoon even mee. 2 zijn vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Dat zorgt op de A16 tussen Breda en Rotterdam voor die brug voor 20 minuten vertraging. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder voor 20. En dan nog een file op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord problemen met het wegdek. Daardoor heb je 1 rijstrook minder en een kwartiertje vertraging. 3FM.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: opwarmen en genieten maar.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: 3FM.
4: Hallo NCRV.
3: Mark Meijer.
5: Heel goedemorgen, de zomervakantieochtendshow met invaljuf Mart. Dat ben ik, hallo. Goed nieuws, iedereen die wel eens thuisbezorgen bestelt. Je zou nog wel eens wat geld kunnen terugkrijgen. En we het zo meteen over naar Maneskin en The Loneliest.
6: A part of me that will never be.

0: show van 3FM met Maneskin en The Loneliest.
1: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Donderdagmorgen, 23 juli. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Die genieten van hun heerlijke zomervakantie. Jamie doet dat op dit moment in Spanje. En daar zit ze wel lekker. Want als je in de zomervakantie dan een beetje zon wil, dan moet je wel daar zijn. Want we krijgen vandaag in Nederland een dag met vrij veel bewolking. Kan een klein zonnetje doorheen piepen in de loop van de dag. 19 tot 24 graden. De Consumentenbond die wil compensatie van thuisbezorgd zien. Als je eten bestelt via thuisbezorgd, dan krijg je vaak onverwachte kosten die vlak voor het betalen ineens nog op je rekening erbij komen. Op het moment dat je eigenlijk al niet meer helemaal scherp bent en denkt, nou, laat me afrekenen, want ik wil mijn pizzaatje hebben. Consumentenbond wil dat daarmee gestopt gaat worden. Bijvoorbeeld servicekosten gaat het dan over. En dat je gecompenseerd wordt als je die ooit betaald hebt. En ik denk dat dat een universele ervaring is. Ik heb ook best wel regelmatig gedacht, nou, wel iets bestellen, maar niet te duur, een beetje krappe kas, einde van de maand, zeg maar, rond dit moment dat er voor 2 dagen het salaris komt. En dat je dan denkt, nou, weet je wat, ik doe dit pizzaatje, is 12 euro, prima. En dan kijk je volgens op je afschrift, staat er toch 15,5 euro. Denk je, waar komt die 3,5 dan ineens vandaan? Nou, de Consumentenbond vroeg zich dat ook af. En die willen nu dat je gecompenseerd wordt als je dat ooit betaald hebt. En bizar nieuws, veel toeristen die naar Italië gingen zijn opgelicht omdat ze naar een amfitheater gingen. 40 euro per persoon betaalden voor toegang. En dat vervolgens bleek dat het amfitheater helemaal niet echt was. Het werd jarenlang gepresenteerd als een...

0: 3FM met Maneskin en The Lonely Earth. 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Donderdagmorgen, 23 juli. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Die genieten van hun heerlijke zomervakantie. Jamie doet dat op dit moment in Spanje. En daar zit ze wel lekker. Want als je in de zomervakantie dan een beetje zon wil, dan moet je wel daar zijn. Want we krijgen

die genieten van een heerlijke zomervakantie. Jamie doet dat op dit moment in Spanje. En daar zit ze wel lekker, want als je in de zomervakantie dan een beetje zon wil, dan moet je wel daar zijn, want we krijgen vandaag in Nederland een dag met vrij veel bewolking. Kan een klein zonnetje doorheen piepen in de loop van de dag, 19 tot 24 graden. De Consumentenbond die wil compensatie van thuisbezorgd zien. Als je eten bestelt via thuisbezorgd, dan krijg je vaak onverwachte kosten die vlak voor het betalen ineens nog op je rekening erbij komen. Op het moment dat je eigenlijk al niet meer helemaal scherp bent en denkt, nou, laat me afrekenen, want ik wil mijn pizzaatje hebben. Consumentenbond wil dat daarmee gestopt gaat worden. Bijvoorbeeld servicekosten gaat het dan over. En dat je gecompenseerd wordt als je die ooit betaald hebt. En ik denk dat dat een universele ervaring is. Ik heb ook best wel regelmatig gedacht, nou, wel iets bestellen, maar niet te duur, een beetje krappe kas, einde van de maand, zeg maar, rond dit moment dat er voor 2 dagen het salaris komt. En dat je dan denkt, nou weet je wat, ik doe dit pizzaatje, is 12 euro, prima. En dan kijk je volgens op je afschrift, staat er toch 15,5 euro. Denk je, waar komt die 3,5 dan ineens vandaan? Nou, de Consumentenbond vroeg zich dat ook af. En die willen nu dat je gecompenseerd wordt als je dat ooit betaald hebt. En bizar nieuws, veel toeristen die naar Italië gingen zijn opgelicht omdat ze naar een amfitheater gingen. 40 euro per persoon betaalden voor toegang. En dat vervolgens bleek dat het amfitheater helemaal niet echt was. Het werd jarenlang gepresenteerd als een archeologische parel die op een heel bijzondere manier ontdekt was bij opgravingen die op een unieke manier goed bewaard is gebleven, schitterend. Maar het was dus helemaal geen echt amfitheater. Het is gemaakt met moderne materialen, het is een paar jaar geleden aangelegd en dan bewerkt om er oud uit te zien. Zijn heel veel mensen in deze scam getrapt. Het is 10 jaar geleden aan het licht gekomen. Toen hebben ze onderzoekers er naartoe gestuurd en die zeiden, ja, we vinden helemaal geen oude materialen. Het is allemaal gewoon bouwmateriaal van een jaartje of 10, 15 geleden. Dus die maker is nu veroordeeld tot 2 jaar cel en een geldboete. Ik heb, het mag niet, ik weet het. Het is illegaal, het is zielig voor al die mensen die er geweest zijn. Maar iets in mij denkt ook, het is ook wel knap toch? Zo innovatief. Je kunt ook gaan zitten zakkenrollen op straat. Maar als je dan denkt, weet je wat ik doe? Hij heeft een heel stuk beschermd natuurgebied heeft hij er ook voor gekapt, deze gozer, om dit te maken. Het ondernemerschap, daar moet je toch in bepaalde mate ook een klein beetje respect voor hebben. Ook al mag het niet. Wow.

Vandaag is de finale dag van 3FM Trending Talent. We begonnen de race met 10 verschillende jonge Nederlandse artiesten die graag een podium willen krijgen op 3FM. Daarvoor is 3FM Trending Talent eigenlijk het springplankje. En vandaag is dan de finale dag. Er zijn nog 2 kandidaten over. Jij kan bepalen wie de winnaar van 3FM Trending Talent wordt. En een tussenstandje

0: Jones en Ray, You Don't Know Me, in de ochtendshow van 3FM.
1: 3FM Trending Talent, Election Day.
0: De afgelopen weken waren buitengewoon spannend voor 10 Nederlandse artiesten. Want zij waren met z'n tienen in de race om 3FM Trending Talent te worden. Via social media kan je jezelf zichtbaar maken om bij 3FM op de radar te komen. En uiteindelijk kiest een zeer strenge jury 10 artiesten, 10 Nederlandse jonge artiesten met grote ambities. Die hopen een plekje op de 3FM-playlist te kunnen bemachtigen en zich zichtbaar te maken aan de hele rest van Nederland. Dat doen we graag bij 3FM. En afgelopen weken kon je stemmen op die 10 kandidaten. Gisteravond, in de vroege avondshow met Andres Oudijk, is er bekend geworden wie de 2 artiesten zijn die doorgingen naar de finale dag. En dat is vandaag, Election Day. En nu is het aan jou om te bepalen welk van die 2 artiesten 3FM Trending Talent wordt. Vanavond sluiten de stembussen. Stemmen doe je via de poll in de NPO Luister-app. Je kiest even voor de optie om een berichtje te sturen naar de studio en dan verschijnt de poll vanzelf in je scherm. Ja, de artiest die jij het leukst vindt, die jij het liefst op 3FM zou willen horen, die jij het liefst vaker voorbij zou willen zien horen en komen. Ik ga je de tussenstand geven, hoe het er op dit moment voor staat. Je hebt nu nog de kans om die tussenstand te beïnvloeden. Op dit moment, de minst gestemde artiest is Vin.

Remus daarmee. En zij gaat op dit moment aan kop in de stemmen voor 3FM Trending Talent. Maar je kan nog de hele dag tot aan vanavond om ongeveer 8 uur kan je stemmen wie jij vindt dat die Trending Talent titel moet pakken. Is dat Vin, die aan het begin hoorde, die iets meer een pop-country-achtige stijl heeft? Of is dat singer-songwriter Mus daarmee, die als tweede hoorde? Zij staat op dit moment dus bovenaan in de stemmen. Stemmen voor 3FM Trending Talent doe je via de NPO-luisterapp. Je kiest daarvoor de optie om een berichtje te sturen. Dan verschijnt de poll in je scherm. En dan kan jij bepalen wie van deze twee artiesten er vanavond nog vandoor gaat met de titel 3FM Trending Talent.

0: Smith en Niall Horan in Drive Safe. Hoorde je op 3FM? Het is 7:30 geweest en dat betekent dat we zometeen een nieuwe brandende vraag gaan beantwoorden. Deze zomer iedere dag net iets na 7:30. Een vraag waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten, maar wat wel echt heel leuk is om te weten. Ik weet niet of je een beetje Tour de France volger bent. Ik totaal niet, maar ik vond deze vraag echt perfect. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het kan dat de gele trui en de bolletjes trui altijd meteen bij het uitreiken helemaal de juiste sponsoren en zo van de juiste renner erop hebben staan? Je zou denken, voordat ze over de finish komen, hoe hebben ze dat zo snel gefixt?
1: NOS op 3.
0: Nou, dat antwoord krijg je zometeen van niemand minder dan oud-wielrenster en veelvoudig kampioen Annemiek van Vleuten. Eerst gaan we naar het nieuws, krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk dat je blij mag zijn dat je niet in Frankrijk een radioprogramma maakt, want dan was het een beetje ongevoelig geweest om die brandende vraag te doen met de bosbranden daar.
0: Oh, uiteraard.
2: Ja, er is in Frankrijk weer een bosbrand uitgebroken in de buurt van Bordeaux dit keer. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd en het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In het westen en zuidwesten van Frankrijk blijft er de rest van de week een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer heeft er zijn handen vol aan. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm waar 10.000 Nederlanders last van hebben. Bij die ziekte krijg je eerst een beetje buikpijn, maar uiteindelijk leidt het tot diarree, afvallen, een ijzergebrek en vermoeidheid. Dat begint meestal tussen je 15e en 35e. Onderzoekers willen de ziekte nu stoppen voordat mensen klachten krijgen.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
2: Voor het onderzoek worden 1500 mensen gezocht die willen meedoen. Ja, en je kent wellicht de uitspraak: doe elke dag één ding waar je bang voor bent. Nou, dat komt vandaag wel goed voor de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Zij zei in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze ging afzeilen van de Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat bleek het geval. Dus mag Schouten haar enorme hoogtevrees op de proef gaan stellen, maar...
4: Dat doe ik met liefde, want het is belangrijk dat we zoveel de opkomst echt hoger zouden krijgen ook dan 4 jaar geleden. En ik hoorde ook nog overigens dat premier...
5: Rob Jetten,
4: ja. Ja, premier. Premier Rob Jetten, dat hij ook inderdaad meegaat. Dus hij is van harte welkom in Rotterdam.
5: Kijkt er naar uit.
4: Zeker.
2: Ja, premier Jetten zou er dus ook bij zijn, maar die heeft blijkbaar een goede smoes gevonden. Zijn agenda laat het vandaag niet toe, maar hij gaat op een later moment alsnog afzeilen van de Euromast.
0: Je weet nooit wat er in iemands privéleven speelt natuurlijk, maar als premier zeg maar, agenda laat het niet toe terwijl het zomerreces is. Is het zomerreces eigenlijk al? Ja, wordt er nog gedebatteerd in de Tweede Kamer?
2: Als iedereen vakantie heeft, dan...
0: Neem ik ook aan,
2: ik
0: ja.
2: Ik heb al een tijdje geen debat meer gezien.
0: Nee, daarom. Oh, sorry, nee. Druk. Er is gewoon zomervakantie.
2: Ja, misschien zit hij ergens op een strand, inderdaad. Dan laat zijn agenda het ook niet toe, nee. Natuurlijk.
0: Nee. Sorry, ik moet om 3:30 weer bij de bar zijn voor een biertje. Ja.
2: Het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Niet zo warm vandaag, hoor. 19 graden in Friesland tot 24 graden in Limburg vanmiddag.
0: Merci, Martijn. Yo. Dan nog even 3FM verkeer. Ja, spits is niet echt sprake van. Een paar files en de langste pikken we er even uit. Allereerst op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug heb je voor die brug op dit moment 20 minuten vertraging. Daardoor ook op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht beknopen Klaverpolder een kwartiertje. En problemen met het wegdek op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Zorgen bij Apeldoorn Noord voor een kwartiertje vertraging.

0: Bauza en Magnetic om 11 minuten over half 8. Deze zomervakantieochtendshow, elke dag rond deze tijd.
1: Brandende vragen.
0: Vragen waarvan je niet wist dat je het antwoord erop wilde weten. Vragen die je misschien wel nog nooit hebt afgesteld. Maar als je ze eenmaal, afgevraagd. Of vragen die je zelf nooit hebt gesteld. Maar als je ze eenmaal hoort, dan wil je het antwoord ook weten. Brandende vragen. Je eigen brandende vraag is welkom via de NPO Luister-app. Die van vandaag komt van Charlotte.
2: Hey Mart, ik heb ook een brandende vraag. Tijdens de tour worden de gele en de bolletjestrui meteen uitgereikt. En dan staat de goede sponsor al meteen op het shirt. Hoe doen ze dat eigenlijk?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet de grootste wielrenkenner. Er gaat een moment in mijn leven komen dat ik het ga kijken. Want ik kijk bijna alle soorten sport, alleen naar wielrennen ben ik nog niet toegekomen. Maar goed, ik kan nog zoveel kijken. Zoveel als Annemiek van Vleuten ga ik nooit weten. Annemiek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Twee keer wereldkampioen tijdrijden, twee keer wereldkampioen op de weg, Olympisch goud, meerdere keren de Giro en de Tour de France Femme gewonnen. Dus jij weet wel iets van het spelletje, hè?
3: Ja, wel eens een beetje.
0: Jij bent op dit moment ook in Frankrijk voor de Tour de France, dus laten we meteen naar die vraag toe gaan. Hoe doen ze dat in hemelsnaam? Dat meteen de goede gele trui met de juiste sponsor van de winnende renner klaar ligt, of bolletjestrui?
3: Ja, vooraf wordt de teams gevraagd om hun logo met sponsoren, dus wat erop staat, om dat aan te leveren. En dan hebben ze een soort van drukpersmachine. En je ziet ook dat die trui heeft vaak een leeg vlak. En daar wordt dat in geperst, dus erop geperst. En dat wordt ter plaatse gedaan, dat zijn machines die meegaan. Ze hebben dus die trui in alle kleuren, in alle maten hebben ze klaar liggen. Vaak mag je even passen en dan krijg je de goede maat.
0: Wat absurd dat al zo razendsnel gaat daar bij die finish. Hoeveel tijd zit er tussen het moment dat je over de finish komt en het moment dat je even voor de foto moet poseren in dat shirt of in de trui?
3: Ja, nou goed, dan gokken ze inderdaad een beetje de maat. Maar al die ruimers zijn natuurlijk allemaal heel erg klein dus, en niet zo groot, dus dat gaat goed. Ja, dat opperste, dat is echt een kwestie van een seconde.
0: Okay.
3: Dus als ze dat logo klaar hebben liggen in die soort van machine, dan wordt dat er gewoon opgeperst en klaar.
0: Ik vroeg me sowieso af hoe die fase is nadat je of een etappe of de hele Tour of Giro of wat dan ook gewonnen hebt. Want je wil eigenlijk, denk ik, dat moment even voelen, toch? Dat je gewonnen hebt. Je hebt keihard gepresteerd, maar je komt denk ik ook meteen inderdaad in zo'n molen met sponsors, met pers, met naar een podium toe komen. Jij kan wat vertellen. Hoe is die fase?
3: Ja, ik vond het best wel moeilijk. Ik kan me daarbij herinneren dat ik de Tour de France Femme heb gewonnen, de eerste editie. En toen won ik de etappe en daarmee het geel. Maar het moest nog een dag. Je komt over de finish. Nou, dat is even een euforisch gevoel. Echt super lekker. Ik kan je met niks vergelijken als je gewoon winnend solo over de finish komt. Maar goed, daarna moet je naar het podium. Eerst naar de pers. Dan zit je daar nog in je zweetkleren, zit je voor de pers. Nog helemaal gewoon niet. Geen eens een waslandje bijna over je gezicht gehad. Maar ook wel weer mooi, want het is direct na de finish. Dan kan je even verkleden, ga je het podium op. Dan van het podium ga je door naar de dopencontrole. Als je heel veel pech hebt, dan zitten nog een aantal mensen voor je te wachten. Oh. Dus dan zit je er ook nog te wachten. Dan krijg je meestal van je verzorger in ieder geval een bakje met eten aangereikt. Want ja, het herstel moet ook gelijk beginnen. Dus dan zit je bij die dopencontrole.
0: Zit je daar een rappie weg te beuken of zo, terwijl ze ook je plas aan het controleren zijn?
3: Ja, en mijn vriend was er toen ook, maar die heb ik bijvoorbeeld helemaal die dag niet kunnen spreken. Die heb ik geen eens gezien. Ik wist dat hij er was, maar ik werd zo geleefd. En bovendien sta je gelijk ook al in de focus van, oké, morgen moet ik weer. Ik moet die Tour gaan winnen. Dus, ga nog even uitfietsen trouwens. Dat doe je ook nog tussendoor voordat je de doopcontrole gaat.
0: Het echte harde werken is eigenlijk pas na de finish.
3: Ja, en ik vind dat zo zonde. Dat ik als ik er nu aan terugdenk, denk ik, heb ik helemaal niet zo. Ik heb een grandioze prestatie toen neergezet, maar ik heb er niet echt van kunnen genieten.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, jij bent nu aanwezig namens de NOS bij de Tour de France. Dus jij kan het nu eventjes vanaf de andere kant gaan bekijken. Ik denk dat jij ook weer snel verder moet, hè, want je weet het, de Tour wacht op niemand.
3: Ja, we gaan zo weer vertrekken naar de finishplaats van vandaag.
0: Heel goed. Mag ik je daar heel veel plezier wensen en heel veel dank, Annemiek, voor je antwoord op onze brandende vraag. Het antwoord is dus gele trui en bolletjestrui worden meteen gedrukt na de finish. Dus er liggen er niet nog 100 te wachten. Gelukkig maar ook zo zielig als je dan je eigen trui ziet liggen die je uiteindelijk nooit gewonnen hebt. 3FM met Sommer. Yeah.

0: komen. Dit hoor je hier onder andere Harry Styles, American Girls. 3FM.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De prijsfavorieten van Albert.

0: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: 3FM.
15: Precies 8 uur, zometeen maak je kans op een ijsmachine in de ochtendshow. En ook Harry Styles in een paar minuten. Daar maak je geen kans op, je gaat gewoon zijn liedje horen. Eerst gaan we naar het nieuws, krijg je voor Martijn Middel.
16: Ja, goedemorgen, zometeen vertel ik je alles over de kittenpiek.
17: NOS op 3.
16: Eerst, het is gordroog in ons land en ook in de rest van Europa. En dat heeft alles te maken met klimaatverandering, zeggen onderzoekers in een nieuw rapport. Job is onderzoeker bij het KNMI en werkte ook mee aan het droogterapport. Hij legt uit waarom het zo droog is.
18: Wereldwijd warmt de aarde op. Europa is een continent wat nog wat sneller opwarmt dan wereldwijd gemiddeld. Maar ja, en hogere temperaturen leiden simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, ja, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt.
16: Daardoor droogt de bodem sneller uit. Door de droogte staan rivieren als de Rijn en de Donau extreem laag en staan sommige poelen in Nederlandse natuurgebieden zelfs helemaal droog. Het Amsterdamse Kwakkoe-festival stopt volgend jaar. Komt volgens het festival door de stijgende kosten en strenge vergunningsregels van de gemeente. Kwakkoe ontstond ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi, speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een groot evenement met live optredens, workshops en lezingen. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of het festival daarna helemaal verdwijnt of terugkomt in een andere vorm is nog niet duidelijk. En het is loeidruk bij de dierenbescherming. Er worden de laatste tijd veel jonge kleine katjes bij hen gedumpt. Veel opvangplekken kunnen geen kittens meer kwijt, zeggen ze bij Hart van Nederland.
19: Er zijn nu al 400 kittens meer binnengekomen dan vorig jaar. Mensen die ze ook zomaar achterlaten. Ik maak me wel zorgen over hoe mensen soms met dieren omgaan.
16: Soms worden er ook kittens naar het asiel gebracht die last hebben van schimmels. Omdat de kleine katjes veel verzorging nodig hebben, worden ze vaak doorgestuurd naar gastgezinnen. Maar ook daar is het goed zoeken naar een opvangplek. En nog het weer op deze donderdag. Het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt uiteindelijk 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg. Drie van verkeer dan van de ANWB. Drie iets langere files op dit moment. Allemaal relatief gezien, want het is zomervakantie, dus van een spits is niet echt sprake. Vooral problemen vanwege de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Dat zorgt op de A16 tussen Breda en Rotterdam voor die brug voor 20 minuten vertraging. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder voor een kwartiertje. En dan nog een file op de A50 tussen Zwolle en Arnhem. Vanwege problemen met het wegdek ter hoogte van Apeldoorn heb je daar 20 minuten vertraging.
5: 3FM.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
24: Oh, weer een muis.
23: En samen spelen.
24: Kom maar. Ja. Au.
23: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Daar zijn we weer. Carpetright
26: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
23: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
15: 3 FM. Hallo NCRV. Mark Meijer. Heel goedemorgen. Bizar nieuws uit de zorg. Er studeren heel veel mensen af zonder op hun stage ook maar een patiënt te zien. Hoe dat zit leg ik je zo meteen uit naar Harry Styles en American Girls.

0: FM met Harry Styles en American Girls. Wil jij, kost je letterlijk 0 euro en 0 cent, een ijsmachine winnen waarmee je thuis alle soorten ijs kan maken? Echt alles wat je hartje begeert? Stuur dan nu even je naam in met een berichtje in de NPO Luister.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Wie weet doe je zo meteen wel mee aan laatste letter en maak je kans op die ijsmachine. Good morning, 8 minuten na 8 uur op donderdagochtend 23 juli. 3FM vakantierooster, Mart hier in de ochtend. Verder hoor je bijvoorbeeld Obi Rijmakers zometeen met tijdloze tracks. En Sebastiaan Okhuizen tijdens de middagshow, want Barend en Benner zijn ook op vakantie. Wel leuk, vanmiddag Jesse Hoefnagels te gast. Jesse is echt een gigantisch fenomeen al online en is als artiest keihard aan de weg aan het timmeren. En komt vanmiddag zijn nieuwe liedje primeuren bij Sebastiaan in de middagshow. Dat het nieuws van vandaag. Er is grote zorg om fraude met zorgstages op het mbo. Er worden heel veel uren afgetekend voor zorgstudenten op zogenaamde neppe stages. Er zijn plekken waar je stage kan lopen die doen alsof ze bewoners of patiënten hebben, maar waar in werkelijkheid niemand te vinden is. Het zijn gewoon een soort malafide bedrijven die jou de kans geven om te doen alsof je stage hebt gelopen, maar dan heb je vervolgens geen patiënt of wie dan ook gezien. Daardoor worden er heel veel zorgdiploma's behaald zonder dat er daadwerkelijk ook zorghandelingen zijn uitgevoerd. Echt een bizar feit dat er dus mensen zijn die een heel bedrijf oprichten, dat blijkbaar dan ook wordt aangemeld als stagebedrijf. Want je moet wel gewoon zo'n vinkje hebben, zeg maar, dat je stagebedrijf mag zijn. Die vangen daar dan waarschijnlijk ook subsidies voor en dat soort dingen. En dat je zelf in de zorg gaat studeren en dan denkt, maar stage lopen en daadwerkelijke praktijkervaring opdoen, dat hoeft voor mij helemaal niet zo nodig, joh. Waarom zou ik precies weten wat ik doe en wat welke handelingen zijn? Dat lijkt me ook een heel oprettig idee dat er zoveel van dit soort mensen rondlopen die gewoon geen enkele praktijkervaring hebben opgedaan en alleen maar in de boeken hebben gezeten. Als je je ouders of zo naar een verzorgingstehuis brengt, lopen dat soort mensen daar rond. Echt een absurd gegeven. Maar mensen verzinnen alles om vervolgens geen

ochtend, 23 juli, 3FM vakantierooster. Mart hier in de ochtend. Verder hoor je bijvoorbeeld Obi Rijmakers zometeen met tijdloze tracks. En Sebastiaan Okhuizen tijdens de middagshow. Want Barend en Benner zijn ook op vakantie. Wel leuk, heffenmiddag Jesse Hoefnagels te gast. Jesse is echt een gigantisch fenomeen al online. En is als artiest keihard aan de weg aan het timmeren. En komt vanmiddag zijn nieuwe liedje primeuren bij Sebastiaan in de middagshow. Dat het nieuws van vandaag. Er is grote zorg om fraude met zorgstages op het mbo. Er worden heel veel uren afgetekend voor zorgstudenten op zogenaamde nepstages. Er zijn plekken waar je stage kan lopen die doen alsof ze bewoners of patiënten hebben, maar waar in werkelijkheid niemand te vinden is. Het zijn gewoon een soort malafide bedrijven die jou de kans geven om te doen alsof je stage hebt gelopen, maar dan heb je vervolgens geen patiënt of wie dan ook gezien. Daardoor worden er heel veel zorgdiploma's behaald zonder dat er daadwerkelijk ook zorghandelingen zijn uitgevoerd. Echt een bizar feit dat er dus mensen zijn die een heel bedrijf oprichten, dat blijkbaar dan ook wordt aangemeld als stagebedrijf. Want je moet wel gewoon zo'n vinkje hebben, zeg maar, dat je stagebedrijf mag zijn. Die vangen daar dan waarschijnlijk ook subsidies voor en dat soort dingen. En dat je zelf in de zorg gaat studeren en dan denkt, maar stage lopen en daadwerkelijke praktijkervaring opdoen, dat hoeft voor mij helemaal niet zo nodig. Joh. Waarom zou ik precies weten wat ik doe en wat welke handelingen zijn? Dat lijkt me ook een heel oprechtig idee dat er zoveel van dit soort mensen rondlopen die gewoon geen enkele praktijkervaring hebben opgedaan en alleen maar in de boeken hebben gezeten. Als je je ouders of zo naar verzorgingstehuis brengt, lopen dat soort mensen daar rond. Echt een absurd gegeven. Maar mensen verzinnen alles om vervolgens geen poot

studeren. En dan denkt maar stage lopen en daadwerkelijke praktijkervaring opdoen. Dat hoeft voor mij helemaal niet zo nodig. Joh. Waarom zou ik precies weten wat ik doe en wat welke handelingen zijn? Dat lijkt me ook een heel oprechtig idee dat er zoveel van dit soort mensen rondlopen. Die gewoon geen enkele praktijkervaring hebben opgedaan en alleen maar in de boeken hebben gezeten. Als je je ouders of zo naar een verzorgingstehuis brengt, dan lopen dat soort mensen daar rond. Echt een absurd gegeven. Maar mensen verzinnen alles om vervolgens geen poot.

0: Seven Talent, de recente toevoeging aan het lijstje met artiesten waarvan wij zeggen moet je gehoord hebben, want gaan nog ontzettend ver komen. Zij heette Flair en dit was hun liedje Door het Oog van de Dag. Het is tijd om te kijken of de ijsmachine dan misschien naar Lotte gaat. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent in Frankrijk op vakantie geweest, dus je hebt daar vast wel een lekker... hoe noem je het ook weer? Glas? Een ijsje?
1: Een glas.
0: Ja?
1: Oui, oui.
0: Hoe bevielen ze daar?
1: Ja, altijd lekker.
0: Oké, dus jij zegt thuis een ijsje maken, dat zou me ook wel bevallen.
1: Dat zou mij heel erg... Ja, ik ben echt best wel een beetje ijsverslaafd, dus dat zou wel top zijn.
0: Oké, wanneer is de laatste keer dat je een ijsje gegeten hebt?
1: Eergisteren.
0: Oké, nou, dat vind ik inderdaad wel vrij recent, want het is niet lekker weer deze week. Nou, het zou zomaar kunnen dat jij die ijsmachine gaat winnen. Je doet bij je laatste letter. Het spelletje werkt als volgt. Je hebt een beginletter gekozen. Wat is je beginletter?
1: De S van Simon.
0: De S van Simon. Met die beginletter moet je zometeen een woord maken in de categorie die ik je geef. En als je antwoord klopt, is de laatste letter van je antwoord meteen de eerste letter van je eerstvolgende antwoord. In 30 seconden heb je een highscore van 5 te verbreken. Ben je er klaar voor?
1: Ik ga ontzettend mijn best doen.
0: Ja, een wijs man zei ooit, ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? We gaan het wel proberen. 30 seconden gaan nu in met de S. Broodbeleg.
1: Smeerworst.
0: Een voertuig.
1: Een trein.
0: Een beroep.
1: Een nachtverpleegkundige.
0: Een bekende popster.
1: Met een E.
0: Ja, met een E.
1: Ed Sheeran.
0: Oh, goeie. Sport.
1: Netbal.
0: Oeh, netbal kan ik nog goed rekenen, want het was binnen de tijd. En dat betekent dat je ook 5 hebt.
1: Oeh.
0: Dan moet ik heel even mijn brein gebruiken. Dat betekent dat als morgen niemand meer over jouw score heen gaat, dan denk ik dat we een shootout krijgen tussen jou en Pancho. Want die heeft gisteren de score op 5 gezet. Dus je staat met z'n tweetjes op pole position. Gedeelde eerste plaats.
1: Oh, lekker.
0: Nou, okay. Dat is spannend. Je hoort dus morgen of je die ijsmachine gewonnen hebt. En daarnaast krijg je natuurlijk ook het Wijnand en Jamie in de ochtend laatste letter kaartspel thuisgestuurd.
1: Ja, nou, dat is alleen al te gek.
0: Werk ze vandaag en dankjewel voor het meedoen.
1: Dankjewel.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Iedere donderdag sowieso, als Wijnand en Jamie wel op een plek zijn en niet even lekker zomervakantie vieren, hoor je hier in de ochtendshow de bijzonderste dateverhalen van luisteraars in Geswiped en Gesneuveld. Mocht je zelf nog een heel goed verhaal hebben wat je graag vertelt op feesten waar mensen stijl van achterover slaan, dan kan je het altijd laten weten via de NPO Luister-app. Krijg je een dinerbon in ruil voor je verhaal. En deze zomer blikken we iedere dag even terug op de mooiste verhalen van een jaar Geswiped en Gesneuveld. Vandaag een verhaal over de date van Merel, die uiteindelijk met iets meer bleek te zijn dan één.
1: NOS op 3.
0: Of 2, als je de date erbij meerekent. Dat verhaal hoor je hier zo meteen. Het is bij de volgende piep exact 8:30. Piep. En dan gaat Martijn Middel het nieuws lezen. Goedemorgen, Martijn. Jij moet even een knopje indrukken, denk ik, op je paneel. Ja, daar ben je.
2: Er staat weer een knopje ingedrukt.
0: Hallo Martijn.
2: Ja, er werken hier andere mensen tussendoor natuurlijk. Ik zit hier een half uur niet en dan...
0: Martijn zit in de studio op een werkplek die ook door andere mensen gebruikt wordt. Die drukken dan wat knopjes in en dan doet de microfoon.
2: Ja, leuk idee, die flexplekken, maar soms...
0: Ja, voor radiostudio is een flexplek niet zo handig. Maar hij doet het nieuws, Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De Erasmusbrug in Rotterdam is weer open voor verkeer. De brug was gisteren de hele dag gesloten nadat twee trams tegen elkaar op waren gebotst. Maar nu zijn de trams weggetakeld en rijden er dus weer auto's en trams. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, waarvan één iemand zwaar gewond. Hoe het met diegene gaat, of hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De man die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd vlakbij het terrein van de Vierdaagse Feesten een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten. De politie heeft nog niemand anders opgepakt. In Italië kunnen moeders en kinderen van maffiafamilies uit de criminele wereld stappen als ze dat willen. Daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
3: Ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
2: Soms komen kinderen al op hun 14e of 15e in aanraking met justitie. Ze worden ingeschakeld door hun vader of oom om criminele klusjes op te knappen, om zo vast aan dat leven te wennen. Italië wil met deze nieuwe aanpak die keten doorbreken. En Gian van Veen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Matchplay in Blackpool. Darts is het natuurlijk. In een heel spannende partij won hij met 14-12 van een andere Nederlander, Wessel Nijman. Van Veen wist zelfs 148 uit te gooien, horen bij Viaplay. En daar reageerde Nijman zo op.
4: Ja, wat een lul.
5: Ja.
4: Nee, wat dit? Nee, ja,
5: maar
4: dat
5: ook
4: zeg
5: knap
4: ik,
5: van hem natuurlijk.
4: Ja, door dat soort momenten kan ik dus nu ook gewoon zeggen van hij heeft terecht gewonnen van mij. En het is heel zuur voor mij. En ik moet nu een vlucht gaan boeken om morgen naar huis te gaan. Maar dat soort finishes maken wel dat hij nummer 3 van de wereld staat. En maken wel dat hij nu bij de laatste af staat.
2: Ja, Nijman dus naar huis. Van Veen is door. En met het behalen van de kwartfinale is de Giant verzekerd van zeker 35.000 pond. Het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt een graadje over 19 in Friesland vandaag. Maximum temperatuur in Limburg, 24 graden.
0: Dankjewel Martijn. Yo. Nog even situatie op de weg doornemen. Ja, de hele ochtend al ontzettend rustig. Alleen wat problemen rondom de Moerdijkbrug. Onder andere op de A16 tussen Breda en Rotterdam voor die brug. Vanwege de werkzaamheden daar een kwartiertje. En op de aansluitende A17 tussen Roosendaal en Dordrecht beknopt het Klaverpolder op dit moment 20. Dat is problemen met het wegdek op de A50. Tussen Zwolle en Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord heb je één rijstrook minder en 20 minuten vertraging.

0: en Jamie.
1: Donderdag. Hallo, het is donderdag.
0: Het is donderdag. Donderdag. Ja, en dat betekent dus ook dat er tijd is voor geswiped en gesneuveld. Oftewel, de meest mislukte dateverhalen die je ooit in je leven gaat tegenkomen. Wat we nu niet alleen op donderdag eigenlijk doen, maar elke dag. Dus dat wil ik toch even tegen je zeggen. Elke dag ga je een verhaal krijgen om je vingers bij af te likken. Ja, en vandaag hebben we ook weer iemand aan de lijn hangen.
1: Ja, met een goed verhaal. Merel is erbij. Merel, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Jouw date. Neem ons mee vanaf het begin.
1: Ja, heerlijk.
2: Ik denk een maandje of twee geleden ongeveer. Toen was ik met iemand gematcht op Tinder. Gewoon normale jongen van 23. Eigenlijk niks op aan of af te merken. Okay. Dus ik dacht, weet je wat, ik vertrouw dit wel. Wij gaan gewoon gezellig op date. Ah. Terrasje, Rotterdam, helemaal gezellig.
1: Veilig terrein. Daar.
2: Ja, en na een uurtje maakt hij de opmerking, mijn vrouw komt ook zo. En...
1: Sorry, jij zegt net tegen mij dat je met een gozer van 23 had afgesproken.
2: Ik dacht ook van deze gast maakt een of andere rare grap of zo. Ja. Ik denk ja, nou, dat zal wel niet.
0: Dus hoe ging jij daarop in dan, dat hij dat zei? Want jij dacht, het is een grap?
2: Nou, ik lachte een beetje. Ik heb er eigenlijk verder niet op gereageerd. Want ik dacht, ja, het zal wel niet. Weet je, het gaat mij niet gebeuren dat er nu echt een vrouw aan komt lopen.
0: Ja.
2: Alleen 10 minuten later komt er een vrouw aangelopen.
1: Nee.
2: En die komt ernaast zitten.
1: Nee!
2: Hallo, ik ben de vrouw van...
0: Nee!
1: Dit meen je niet.
2: Ja, nou, je had mijn gezicht moeten zien. Ik wist echt niet meer wat ik moest doen.
1: Holy fuck, wat gebeurde er in je hoofd met je hartslag en met je lichaamstemperatuur?
2: Nou, ik bevroor gewoon een beetje. Ik keek er echt aan van... Maar wat denk jij wel niet? Wat gebeurt hier?
1: Maar,
0: meer gewoon omdat ik denk, die gozer waar je mee ging daten... Die had van tevoren dan gezegd gewoon dat hij vrijgezel was of zo. Wat is de situatie?
2: Ja, nou... Op zijn profiel, er stond gewoon niks wat ik kon bedenken van... jij hebt gewoon een vrouwtje thuis op de bank.
0: Okay.
2: Echt helemaal niks.
0: Die vrouw die komt aanlopen.
2: Ja.
0: En die zegt, ik ben de vrouw van... Hoe reageer je?
2: Nou, op dat moment, ik heb gewoon mijn jas aangedaan. Ik ben opgestaan. Ik ben weggelopen en ik heb... geen doei gezegd, ik heb niet omgekeken. Ik heb hem gelijk overal geblokkeerd, omdat ik dacht... Ja, nee, wow. Dit ga ik gewoon niet doen.
1: Heel goed.
0: Maar daardoor weet je dan ook niet wat er nou eigenlijk aan de hand was.
1: Oh, je kan toch rekenen?
2: Ja, nou, ik heb een weekje geleden heb ik dit pas aan mijn vrienden verteld.
0: Yeah.
2: En die vroeg ook hoe het zat. Dus toen heb ik hem gedeblokkeerd en heb ik gevraagd hoe dat nou eigenlijk zat. Blijkbaar vonden ze me gewoon een hele leuke meid. En dachten ze van, nou, jij past er perfect bij. Ons kind vindt jou vast leuk. En ja...
1: Merel, heb jij het idee dat zij met jou een soort van gezinnetje wilde vormen ook?
2: Nou, daar was ik wel een beetje bang voor.
0: Hey, kijk, ieder zijn ding, hè? Ik bedoel, als je nou op zoek bent, is het natuurlijk helemaal oké.
1: Okay. Nee, heel kinky.
0: Maar dit is wel iets wat je natuurlijk dan even met iemand moet bespreken... Ja. In plaats van iemand ambushen daarin.
2: Ja, ik dacht echt, wat gebeurt me hier nou weer? Ik ga nooit een date, schaak een keer. Een vrouw erbij, kind erbij, nou.
0: Ik vind het een interessant iets wat er is gebeurd. Ik heb het ook nog nooit eerder gehoord, moet ik eerlijk zeggen.
1: Deze ken ik nog niet.
0: Nee.
1: Fantastisch.
2: Nee, het was voor mij ook... een verrassing, laat ik het zo zeggen.
0: Maar ik vond het wel super dat je dit verhaal met ons wilde delen.
2: Zeker.
0: En als grote dank daarvoor krijg jij van ons een dinertje voor twee... om hopelijk dat met een toch iets kleiner gezelschap te kunnen vieren.
2: Oh, wat lief. Dank je wel.
1: Geniet ervan. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel. Doeg.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur swipe via de mbo-luister-app.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposites. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

met alle respect naar andere artiesten en zo hoor. Maar we mogen toch eigenlijk helemaal niet mopperen over de muzikale periode waar wij toch al zeker een jaar of twee in zitten. Gewoon Olivia Dean en Ray en Somber en Royal Otis die opstaan als nieuwe artiesten. De opposites die terugkomen en gewoon echt een banger maken. Ik bedoel, er zijn tijden geweest dat we, ja, weet ik niet, dat we het moesten doen met de Far East Movement, die voor de 16e keer hetzelfde liedje uitbrachten. Dat ik dacht, nou, er komt ook nog eens een keertje wat leuks uit. We mogen echt niet klagen. Zeker ook niet over het debuutalbum van deze vrouw. Ook zo goed. Sienna Spyro op 3.

0: liedjes die nooit kapot gaan. Met onder andere mijn persoonlijke hoogtepunt van Pinkpop van dit jaar. 3FM.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 1 minuut over 9. Zometeen de tijdloze tracks. Met onder andere de Cure en ook Armin van Buuren komt eraan. Eerste laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
7: Goedemorgen. Bij nieuwe natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd.
8: NOS op 3.
7: Een gebied van 2000 hectare in de buurt van Bordeaux staat in brand. Honderden brandweermensen zijn bezig met blussen. Volgens de autoriteiten in het departement Gironde zijn zo'n 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Die waren vakantie aan het vieren op een van de 6 campings in het gebied. Hier krijgt een van de campinggasten van de brandweer te horen dat hij snel moet vertrekken.
9: Vous prenez votre véhicule tout seul et vous évacuez le camping, d'accord? Vous êtes surpris là.
10: Ben oui, mais bon, s'il faut, il faut.
7: Ja, wat moet, dat moet, zegt hij. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens het bedrijf bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen. In India is een tunnel ingestort door een explosie. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. Waarschijnlijk is er gas vrijgekomen in de tunnel, waardoor de explosie ontstond. Reddingswerkers hebben het ook moeilijk in de Indiase tunnel door de giftige gassen en flinke rookwolken. En dan naar de Rotterdamse wijk, de S. Voor wie het niet kent.
11: Nou, het is een prachtige wijk hier in Rotterdam. En het ligt ook direct aan het water. En je hebt hier echt prachtig uitzicht. En mensen komen hier graag om langs de kade te wandelen. Er zit ook een prachtig natuurgebied bij. Dus ja, echt een prachtig gebied.
7: Nou, klinkt ideaal, zou je zeggen. Maar vanaf vanavond geldt er 's nachts een gebiedsverbod. Er is namelijk veel overlast.
12: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgas. Gebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
13: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat!
7: De overlast daar gaat zo ver dat de burgemeester dus een gebiedsverbod heeft ingesteld. Vanaf 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends mag je straks niet meer in de Rotterdamse wijk zijn. Tenzij je er woont of werkt of op bezoek gaat bij vrienden. Anders krijg je een bekeuring. Het is voor zover we weten de eerste keer dat er voor een hele wijk in Nederland zo'n gebiedsverbod geldt. Het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Maximum temperaturen 19 graden in Friesland tot maximaal 24 graden in Limburg.
6: Alright, thanks Martijn.
12: Yo.
6: ANWB verkeersinformatie. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op deze wegen heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden zorgen daar voor 10 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Vanwege de eerdere wegwerkzaamheden op de A16. Daar een kwartier vertraging. En de laatste op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daar heb je vanwege een slecht wegdek een kwartier vertraging. 3FM.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament... en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

The Cure en Friday, I'm in Love bij 3FM. Goedemorgen, Obi hier met de tijdloze tracks. Dat is alleen maar muziek die zichzelf eigenlijk blijft bewijzen. Die je herkent aan de eerste seconde. En ook gekoppeld staat aan herinneringen. In dit geval, ja, weet ik het goed, fietsen naar de middelbare school. En dan denken dat dat heel ver is, terwijl je een kwartiertje op de fiets zit. Zo'n enorme pot gele gel in je haar die eruit loopt bij de minst of geringste regenbui. En dan oortjes in die alleen maar naar één kant kunnen buigen om stereo te krijgen. En dan hoorde ik deze.

Jackson, Midnight Sun, hoorde je bij 3FM. Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:50 en je luistert naar de tijdloze tracks. Dank je wel daarvoor. Het tovert een enorme glimlach op mijn gezicht vanochtend. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Ik heb alleen maar liedjes voor je uitgekozen die eeuwigheidswaarde hebben. Die je eigenlijk voor eeuwig kan blijven draaien zonder dat iemand je ooit een keer tegenhoudt. Dat is de belofte die je krijgt tussen 9 uur en de lunch op 3FM. Elke werkdag alleen maar tijdloze tracks. Denk aan zometeen Vanessa Carlton. Ik ga John Mayer draaien met Perfectly Lonely. Fucking goed liedje. De Cranberries komen eraan. Goed, je snapt een beetje waar ik heen wil, toch? Het is een mooie dag vandaag. De zon schijnt. Het leven lacht je weer toe. Ik zag in ieder geval de komende week alweer 30 graden verschijnen in mijn weerapp. Hoe lekker. We kunnen de korte broek weer aan. Het was even wikkelen deze twee weken. Ik heb gisteravond trouwens echt de ballen uit mijn broek gelachen om een nieuwe TikTok-trend. Ik weet niet of je die al voorbij hebt zien komen. Maar er is iets nieuws gaande waarbij mensen proberen om de schreeuw uit James Brown met I Feel Good te doen. En dat is toch blijkbaar best wel een moeilijke. Dit is hoe sommige mensen het ervan afbrengen. Luister goed. Het is, ja, hij zit er niet ver naast ook. Ik moest vooral lachen om de comment... dit is een professionele bovenbuurman. Ik doe het nog één keer voor.

0: maken in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu

Ze zit inmiddels op dag nummer 3. Als ik de kenners mag geloven, mijn beste vriend Job, die heeft hem echt al 20 keer gelopen. Vandaag is dan de koninginnenetappe, zo wordt hij genoemd. 590 hoogtemeters. Dat is een pittige uitdaging, man. Veel succes aan iedereen die hem loopt en 3FM aan heeft staan. We krijgen deze week sowieso veel berichten van lopers. En hoe toepasselijk dan eigenlijk ook om voor de koninginnenetappe de koningin van de Zero's te draaien. Vanessa Carlton hoor je nu op 3FM met 1000 miles.

0: De zomer. Daarvoor Vanessa Carlton en 1000 Miles. Belangrijke dag vandaag.
1: 3FM Trending Talent Election Day.
0: Twee artiesten in Nederland hebben een bijzonder spannende ochtend. Ze zijn namelijk in de race om het nieuwe 3FM Trending Talent te worden. Zoals eigen talentenjacht op het wereldwijde web. Er is getokt, geswiped, getapt, geliked en vooral ook gekrabbeld. RNR's back. De hoofdprijs is een royal treatment van 3FM. Je krijgt je eigen optreden in de 3FM Livebox. En je liedje komt op de radio. Vanavond is de finale bij mijn lieve collega Andres Odijk en de 3FM Avondshow. Het is election day, betekent dat de exit polls langzaam binnenstromen. Jouw stem telt nog. Ga stemmen, maak gebruik van je democratisch recht. Pak de NPO Luister-app erbij. Het is niet te missen daar. Dit zijn de kanshebbers. Must daarmee.

0: Twee Nederlandse artiesten die de kans krijgen om hun droom waar te maken.
1: 3FM Trending Talent Election Day.
0: En ik heb zojuist de nieuwste tussenstand binnengekregen. Tijd voor een key race alert op Election Day. Hoe staat het met de stemmen? Ja, Finn liep deze ochtend toch een beetje achter. We zagen Musta Mee de meeste stemmen binnenkrijgen. Ondertussen begint dat behoorlijk naar elkaar toe te trekken. Finn staat nog wel net eronder. Dus als je denkt, ik vind dat team meer kans moet maken, meer terecht is om te winnen in 3FM Trending Talent, zorg ervoor dat je de NPO luisterapp erbij pakt. En ga stemmen. Op bus daarmee of op Finn. Het is niet te missen in de NPO luisterapp. De hele dag door hoor je alles over Election Day voor 3FM Trending Talent. En vanavond dus, in de avondshow vanaf 7 uur, is die grote finale. Goed, door met de tijdloze tracks. Cranberries komen er zo meteen aan. Zombie, Craig David en Rewind. Eerst Mr. John Mayer. Dit is Perfectly Lonely op 3FM.

Craig David, Artful Dodger, Rewind hoorde je bij 3FM in de tijdloze tracks. Hey, een cheque van 1 miljoen dollar. Ik zou daar best een hoop voor doen. Heel eerlijk, als het me werd aangeboden. De band die je nu hoort, die heeft het gewoon weggewuifd. Die zeiden, die 1 miljoen, we hoeven dat niet te hebben. De Cranberries heb ik het over, hadden Zombie gemaakt. En dat platenlabel vond die plaat zo controversieel dat ze er alles aan deden om ervoor te zorgen dat ze dat niet gingen uitbrengen. Zoveel dat het label op een gegeven moment de Cranberries $1 miljoen had aangeboden. Als ze maar dat liedje op de plank lieten liggen. Echt een bold move wel om dan nee te zeggen. En met terugwerkende kracht ook nog eens een financieel slimme zet. Want die 1 miljoen nu verdienen ze volgens mij nu per jaar met dit liedje. Je hoort de Cranberries nu op 3FM in de tijdloze tracks. Dit is Zombie.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: Goedemorgen, Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Straks vertel ik je wie het FIFA Dream Team hebben gehaald.
2: NOS op 3.
1: Eerst iets anders. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Die zijn verplicht binnen de zorgopleidingen, maar ze zien steeds vaker nepzorgbedrijven. Studenten doen dan alsof ze daar stage lopen.
3: Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart en kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen. Op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, ja, dan worden dingen in scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet, dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen, ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier aan de hand? Ja, dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt.
1: Hoe vaak het precies voorkomt is nog niet duidelijk. De MBO-raad heeft een soort rechercheur aangesteld die dat gaat onderzoeken. Vanavond komen FC Twente en Ajax in actie. Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen de Hongaren van Ferencvaros. Ajax speelt de voorronde voor een ticket voor de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander van de Amsterdammers. De aap die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit zijn verblijf in Beekse Bergen is terecht. Het 4-jarige mannetje werd gevonden in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie die al weken bezig was. Het dier bleef rustig en is meteen medisch onderzocht, zegt Beekse Bergen. De kuif Manga B is terug in het park en verblijft de komende 30 dagen in quarantaine. Daarna gaat hij naar een Duitse dierentuin.
2: Het WK voetbal.
1: De FIFA heeft het dreamteam van het WK bekendgemaakt. Fans konden stemmen op de beste spelers van het toernooi. Natuurlijk eindigden de sterren als Messi, Haaland en Mbappé tussen de beste 11. Maar opvallend, de man die door de FIFA werd uitgeroepen tot keeper van het toernooi, Spanje-doelman Unai Simon, heeft het afgelegd tegen een outsider. Na het tellen van de stemmen bleek Kaapverdië-keeper Fosinha populairder. Kaapverdië deed voor het eerst mee, maar haalde meteen de 16e finale. En het was nooit gelukt zonder al die reddingen van Fosinha. Bijvoorbeeld tegen Spanje, waar het 0-0 bleef.
4: Back into the middle. Ferratore, save Fosinha. It comes off the crossbar. The follow-up is saved. Header, a touch there from Fosinha. It's going to come into the middle and Fosinha was right in the right place at the right time.
1: Het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot een graadje of 24 in Limburg.
0: Och, lekker!
5: Yo, ik ga naar Limburg.
0: Lekker toch?
5: Ja.
0: Dave Martijn, ANWB Verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Die A16 zorgt er dan ook weer voor dat het een beetje vast staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. 20 minuten omdat het wegdek een slechte toestand is. En de laatste op de A76 Geleen richting Aken tussen Knoop het Kundenberg en de Duitse grens. Daar een kwartier.
2: 3FM.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.

Snow Patrol, Just Say Yes bij 3FM. Je bent bij de tijdloze tracks. Eigenlijk wat ik tussen 9 en 12 doe op 3FM is een stukje voorspellen. Kijk, sommige liedjes hebben al bewezen dat ze eeuwig meegaan. Sommige zijn splinternieuw. Daarvan durf ik dan wel weer de weddenschap aan. Oud, nieuw, het maakt geen reet uit. Als het blijft hangen en het zijn tijdloze tracks, dan hoor je ze tot aan de lunch bij 3FM. Hey, en vanmiddag een nieuwe editie van de 3FM Middagshow met Sebastiaan Okhuizen. Het gerucht gaat dat hij een hele middagshow onder invloed van een Rasti Rostelli hypnose gaat presenteren. Kan niet anders dan een legendarische middagshow worden. Just say, vanaf 4 uur, radio aan. Ariana, hoor je nu?

Teddy Swims bij 3FM. Je luistert tijdloze tracks waar je alleen maar platen hoort zonder houdbaarheidsdatum. Die blijven voor altijd goed. En soms zitten daar dan ook platen tussen die je misschien bent vergeten, maar daardoor des te lekkerder zijn om weer eens een keertje te horen. Zoals deze. Die klinkt als een Olympische kroegprestatie. Dat je dit 's morgens hoort lopend over straat, wetende dat je vanavond gewoon weer een PR gaat neerzetten. 1 million beers! Blur, dit is Country House op 3FM.

verwacht op kantoor is dat de koffie super ranzig is. Daar doen wij met liefde even een kleine oplossing voor in de aanbieding. Je maakt kans op het felbegeerde bakkiebreuk tegen echte 3FM koffieblend voor op kantoor om lekker te delen met je collega's. Super simpel, ik heb twee tijdloze tracks in Breukjes Blender gegooid. En aan jou de taak om even uit te vogelen welke twee tracks je dan hoort. Ben je er klaar voor? Dit zijn ze.

0: Say Something Loving, hoorde je. Lekker. Elke werkdag rond een uur of half elf hoor je twee tijdloze tracks door elkaar gemash-up. En de vraag is, welke twee liedjes hoorde je? Als je dat goed hebt, dan maak je kans op het Bakkiebreuk. De enige echte 3FM koffieblend die veel lekkerder is dan alle kantoorkoffie. Anouk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen met Obi. Ik wilde even bij jou checken. Ben je wel aan het werk vandaag of heb je vakantie?
1: Ik ben aan het werk.
0: Kijk, jij bent net als ik een echte strijder. Wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik zit lekker op kantoor.
0: Ja, maar wat voor werk doe je? Dat is een beetje mijn vraag.
1: Ja, ik werk voor een vastgoedonderhoudsbedrijf. Dus al mijn collega's zijn vrij, maar ik ben als enigste nog aan het werk.
0: Oh, en hoe bevalt dat?
1: Ja, het is echt super saai, maar...
0: Ja, van mijn ver zie je dat natuurlijk aankomen. Maar is het dan ook zo'n werkdag waarop je eigenlijk niet al te veel aan het doen bent? Gaan een beetje voor je uitstaren. Misschien een beetje jezelf op Funda kijken, je weet het wel.
1: Ja, nou, het is een beetje de laatste dingetjes afronden. En beetje 3FM luisteren.
0: Heel goed, zo horen we het graag. Hey, Anouk, welke twee liedjes hoorde jij net in Breukjes Blend?
1: All Summer Long van Kid Rock. Ja. En Misery van Maroon 5.
0: Dat is helemaal goed.
1: Yes.
0: Keurig gedaan. Betekent dat het bakkie breuk jouw kant op komt. We gaan ervoor zorgen dat je ultiem lekker koffie kan drinken op kantoor.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Nou, goed zo. Werk ze vandaag, Anouk.
1: Jij ook.
0: Hoi, hoi. 3FM staat aan de tijdloze tracks. Timbaland komt eraan. The Way I Are. Na Somjo en Multi.

0: nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: NOS op 3. Goedemorgen, Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Burgemeester Schouten van Rotterdam staat waarschijnlijk al te trillen op haar benen. Je hoort zo waarom. NOS op 3. Eerst naar geld zorgen. Want nog steeds zijn er zo'n 500.000 gezinnen in Nederland die hun energierekening niet kunnen betalen. Volgens het CBS is het aantal huishoudens met geldzorgen afgelopen jaar niet gedaald. Huishoudens die geld tekort komen door de hoge energieprijzen hebben het zelfs nog lastiger dan een jaar geleden. Vaak wonen ze in huizen die slecht geïsoleerd zijn, waardoor de energierekening veel hoger uitvalt dan bij anderen. Frankrijk blijft gebukt gaan onder natuurbranden. Nu is het weer raak in de buurt van Bordeaux. Zeker 12.000 mensen zijn in dat gebied nu geëvacueerd. Veel van hen stonden op de camping daar. De Action profiteert van het hete zomerweer. De Nederlandse winkelketen verkocht de afgelopen maanden veel ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. Daardoor steeg de omzet in het afgelopen half jaar met 14% tot 8,3 miljard euro. De spanning is om te snijden voor burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Ze zei in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze ging afzeilen van de euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Nou, dat bleek het geval. En dus mag Schouten zo haar enorme hoogtevrees op de proef gaan stellen.
2: Dat doe ik met liefde. Want het is belangrijk dat we zoveel de opkomst echt hoger zouden krijgen ook dan 4 jaar geleden. En ik hoorde ook nog overigens dat premier...
3: Rob Jetten, hè?
2: Ja, premier Rob Jetten, dat hij ook inderdaad meegaat. Dus hij is van harte welkom in Rotterdam.
3: Kijkt er naar uit.
2: Zeker.
1: Ja, premier Jetten zou er dus ook bij zijn. Maar die heeft blijkbaar een goede smoes gevonden. Zijn agenda laat het vandaag niet toe. Maar hij gaat op een later moment alsnog abseilen van de euromast.
4: Yeah, right.
1: Ja.
4: Theater met
1: de muziek weer. Ja, doen we het weer nog even, toch? Bewolkt vandaag, vanmiddag wel steeds vaker zon. 19 graden in Friesland, 24 in Limburg.
4: Alright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie dan. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten op dit moment. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En de A50 Zolle richting Apeldoorn tussen Epen en Apeldoorn Noord. Daar een kwartier, omdat het wegdek een slechte toestand is. 3FM.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

Joe, End of Beginning bij 3FM. Nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Ik weet het. Het is een beetje grijzig en bewolkt buiten, in ieder geval waar ik ben. Ik hoop dat het bij jou ondertussen al zonnig is geworden. Maar de zon komt er sowieso aan in heel Nederland. En nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Waar ga je voor? Ga je een bammetje met kaas doen? Of wat dacht je van hummus, zongedroogd tomaatje? Vind ik helemaal niet gek. Nee.

Joe, End of Beginning met 3FM. Nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Ik weet het. Het is een beetje grijzig en bewolkt buiten, in ieder geval waar ik ben. Ik hoop dat het bij jou ondertussen al zonnig is geworden. Maar de zon komt er sowieso aan in heel Nederland. En nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Waar ga je voor? Ga je een bammetje met kaas doen? Of wat dacht je van hummus, zongedroogd tomaatje? Vind ik helemaal niet gek. Nee.

lunch. Ik weet het, ik weet het. Het is een beetje grijzig en bewolkt buiten, in ieder geval waar ik ben. Ik hoop dat het bij jou ondertussen al zonnig is geworden. Maar de zon komt er sowieso aan in heel Nederland. En nog iets minder dan een uurtje tot de lunch. Waar ga je voor? Ga je een bammetje met kaas doen? Of wat dacht je van hummus, zongedroogd tomaatje? Dat vind ik helemaal niet gek. Nee.

Vance Joy en tijdloze tracks Riptide hoorde je bij 3FM. Good morning. Zometeen wordt er een nieuwe editie gedaan van het Request Roulette Wiel. Komt het balletje terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie. Zou bijvoorbeeld nummer 7 kunnen worden, Serious Request Anthem. Nummer 10, een overleden artiest. Of nummer 23, Guilty Pleasures. Welke het wordt, hoor je zometeen.

0: wat je zegt. Vrouwtje RS10, tijdloze tracks, hart in brand hoorde je. Het is 11:30, tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. De 3FM Request Roulette. Super simpel, er wordt een zwier gegeven aan het Request Roulette wiel. Het balletje komt terecht op een nummer, staat gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is, stuur een liedje in die categorie via de NPO Luister mijn kant op. Tegenover mij zit groepier Jan-Willem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben jou ooit gevonden onder de tafel bij het Holland Casino. Sindsdien zit je hier voor een enorm salaris een beetje aan de Request Roulette te draaien.
1: Klopt.
0: Geen woord aan gelogen.
1: Nee.
0: En dat ga je ook nu weer doen. Ik zou toch willen vragen, zou je alvorens te draaien eventjes op die balletjes willen blazen? Ja, dat is niet gek. Dat is een vraag die hiervoor de commissie van Rijn
2: toch wel eens zou komen.
0: Even op een balletje blazen.
1: Daar gaan we.
0: Ja, oké. Okay. Pure focus.
1: Vienna van Plu.
0: Vienna van Plu. Ik hoor witte rook.
1: Er is zeker witte rook. Nou, en dit is wel echt hartstikke leuk.
0: Nou.
1: Het is namelijk geworden nummer 20. De draai ik beter alleen onder de doucheplaat.
0: Vind ik een leuke categorie.
1: Hele leuke categorie.
0: Ben jij een doucheluisteraar?
1: Ik mag wel graag iets luisteren onder de douche.
0: Ik mag dat ook altijd graag wel doen.
1: Voornamelijk podcasts, maar dat er zijn.
0: Ja, dat is echt gelul. Dat kan niet anders. Nee. Draai ik beter alleen onder de doucheplaat? Ik moet gelijk denken, maar dat is natuurlijk associatie. Becky G met Shower.
1: Ja.
0: Vind ik een goed doucheliedje.
1: Dat is een goed doucheliedje, ja. Inderdaad. Die komt ook verder uit het meest binnen altijd.
0: Echt waar?
1: Ja, nee, Dat is wel de eerste associatie.
0: Maar wat draai jij dan onder de douche? Wat je alleen eigenlijk beter alleen onder de douche kan draaien?
1: Omdat ik dat gewoon meezing altijd. Ja. Ja, Robbie Williams. Ja. In principe gewoon zijn hele repertoire.
0: Let me entertain you.
1: Dat.
0: Oh, dat is wel goed, hè?
1: Angels.
0: Angels.
1: Ja,
0: nou,
1: allemaal goed.
0: Feel.
1: Veel hits heeft
0: hij. Ja.

0: Tom Odell, Another Love bij 3FM. De request roulette is zojuist gevallen op de categorie kan je beter alleen maar onder de douche draaien liedjes. Ik werd een beetje raar aangekeken binnen het bedrijf. Liedenwij, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik werd raar aangekeken omdat het ging om liedjes onder de douche luisteren. Ik doe dus veel meer onder de douche dan alleen douchen en liedjes luisteren. Ik mag ook graag een bakje koffie drinken onder de douche. En ik eet nog wel eens een sinaasappel onder de douche. En ik vertelde dus ook dat ik het leuk vind om een bakje yoghurt 's morgens alvast onder de douche te eten. Dan kun je er even een momentje van maken. Vind jij dat ook vreemd of doe jij ook wel eens andere activiteiten?
1: Liever niet.
0: Nou, ik word aan alle kanten vinden mensen mij weer raar. Oké, prima.
1: Ik heb wel eens iemand gehoord die zei ik eet chips onder de douche. En dat ik ook altijd kijk van wat is dit nou.
0: Dat vind ik raar. Ik vind chips eten onder de douche vind ik heel vreemd. Daar trek ik de lijn. Goed, Liedenwij, het ging in ieder geval om zingen onder de douche. Welk liedje wilde jij insturen voor de request roulette? Welke kan ik voor je draaien?
1: Nou, ik dacht douchen een beetje sexy-achtig. Dus ik zat aan Trumpets van Jason Derulo te denken.
0: Machtig goed liedje, tijdloze track. Dankjewel Liedenwij, gaan we draaien op 3FM.
1: Heel goed, leuk. Fijne zin.

erbij. Dankjewel voor het insturen voor de request roulette. Jason Derulo hoorde je en Trumpets. Dit zijn de tijdloze tracks. Binnen nu en een paar tellen somber. Homewrecker is de Fugees. Dit is Ready or Not. Ready.

0: Het is bijna 12 uur, betekent tijd voor Anan Verboom op 3FM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen ook weer eens een nieuwe 3 over 12, de 3 belangrijkste tracks van vandaag. Wat staat er te gebeuren?
1: Nou, we moeten het even hebben over Harry Styles, want die heeft last minute, echt een paar uur tevoren, laatste concert afgezegd.
0: Hè?
1: Door gezondheidsredenen.
0: Oh.
1: En vandaag moet hij weer op

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Aan de halve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, goedemiddag. Wat is er aan de hand met Harry Styles? Hoor je zometeen in de 3 over 12. En eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van Stef. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. In de buurt van Bordeaux zijn duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd.
6: NOS op 3.
5: Dat is uit voorzorg gebeurd, want in de buurt van die Franse stad woedt een natuurbrand. Het is de zoveelste in korte tijd, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Frankrijk heeft dit seizoen al behoorlijk wat natuurbranden achter de rug. Maar dit zou volgens Franse media gaan om een ongekend hevige brand. Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde, ten noorden van het kustgebied bij Arcachon. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in allerijl moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
5: Bij die natuurbrand bij Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De 27 Europese lidstaten zijn het ondertussen eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. En dat is vooral gericht tegen Russische boten en banken. Het wordt voor Russen die in het leger hebben gezeten ook lastiger om naar Europese landen te reizen. Dat sanctiepakket zou er eigenlijk gisteren al komen, maar toen lag Griekenland dwars, zegt mijn Brussel-collega Roemer.
8: De Grieken waren niet blij met een voorstel dat bedrijven in de EU verbiedt om Russische LNG, vloeibaar gas, door te voeren naar landen buiten de EU. En laat die Grieken nou net een scheepvaarttycoon hebben die heel veel geld verdient met het vervoeren van het Russische gas. En onder druk van die tycoon, van die reder, hebben de Grieken heel lang voet bij stuk gehouden en geëist dat dat verbod zou worden geschrapt.
5: En er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. En Griekenland krijgt daarmee zijn zin. En de ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen is weer terecht. Deze expert vertelt dat er een dikke maand is gezocht naar het beest.
9: Ja, dat was wel een heel proces, want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
5: Ja, de kuifmangabee was ontsnapt door over een gracht te zwemmen. En de dierentuin dachten dat het aapje dat helemaal niet kon. Nou, de aap werd na zijn ontsnapping wel een paar keer gespot in de buurt van Beekse Bergen, maar het is nu pas gevangen. Het weer is bewolkt, maar vanmiddag is er ook steeds vaker zon bij 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
4: Dankjewel. Heb ik nog de 3 verkeersinformatie voor je van de ANWB. Een paar files gemeld, langer dan een kwartier. De A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid. Doe je 15 minuten langer over. De A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Zevenaar, 14 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Moerdijkbrug. Er zijn werkzaamheden, 7 minuten doe je er langer over. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord doe je 20 minuten langer over. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht. Sterkte.
6: 3FM.

0: De ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Hey, goedemiddag. De belangrijkste tracks van vandaag hoor je in de 3 over 12 met Harry Styles, die dinsdag nog zijn concert een paar uur tevoren moest afzeggen door gezondheidsproblemen, maar vandaag weer beter is en op het podium staat. En daarom op nummer 3, Harry Styles, As It Was.

heeft hem te pakken, de nummer 2. 3 over 12. Micha, je hoorde Believer bij 3FM. Hij speelt namelijk vanavond in de Stevenskerk in Nijmegen. Dat is wel mooi, de Vierdaagse feesten zijn daar voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat is natuurlijk best wel druk, best wel een chaos. En hij gaat dan een heel intiem concert geven zometeen. Ja, ik vind het toch mooi dat hij dat gewoon doet. En zijn stem, je hebt het gehoord, hij kan dat als geen ander. En daarom op nummer 2 in de 3 over 12 de belangrijkste tracks van vandaag. En daarvoor nog Harry Styles, die gezondheidsproblemen had. Dinsdag nog zijn show moest afzeggen. Vandaag gaat het beter en morgen staat hij dan weer op het podium fris en fruitige show te geven. Dus dat komt ook hartstikke goed. Hey, welkom bij 3FM. Het is de middag. Ik sleep je er lekker doorheen door je werkdag. Mijn naam is Anan en Oasis ga je zo meteen horen. Maar eerst nog die nummer 1 van de 3 over 12. Die is voor Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, heel eerlijk, ik had verwacht. Het WK is klaar. Nederland is er best wel vroeg uitgegaan. Het houdt gewoon een beetje op met dat liedje. Maar nee, niks is minder waar. Het gaat zo ontzettend goed. Het is de nummer 1 meest gestreamde track wereldwijd. En het doet het ook nog eens hartstikke goed in de verlanglijst. Oftewel, een plaat die lekker vaak gedraaid mag worden.

dat komt ook hartstikke goed. Hey, welkom bij 3FM. Het is de middag. Ik sleep je er lekker doorheen door je werkdag. Mijn naam is Anan en Oasis ga je zo meteen horen. Maar eerst nog die nummer 1 van de 3 over 12. Die is voor Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, heel eerlijk, ik had verwacht. Het WK is klaar. Nederland is er best wel vroeg uitgegaan. Het houdt gewoon een beetje op met dat liedje. Maar nee, niks is minder waar. Het gaat zo ontzettend goed. Het is de nummer 1 meest gestreamde track wereldwijd. En het doet het ook nog eens hartstikke goed in de verlanglijst.

vandaag is voor Shakira en Burna Boy. Die Die, de meest gestreamde track van dit moment. En stijgt ook nog lekker door in de verlanglijsten. Kan jij bijdragen? 3fm.nl kan je ervoor stemmen. En dan gaat hij misschien wel nog hoger in die lijst komen.

Gewoon en de enige bij 3FM. Hey, hoeveel aandacht besteed jij aan je haar? Het kan zijn dat je daar een heel ritueel voor hebt. Hè? Dat je altijd een gelletje doet of een crèmetje. Misschien doe jij wel helemaal niks, net als ik. Ik moet zeggen, als ik dat doe, dan... Ik weet niet, het wordt alleen maar vettig en het gaat juist niet zitten. Ik ben er ook niet zo goed in. Ik heb van die stevige krullen, dus ga daar maar eens een model in krijgen. Dat valt gewoon zoals het valt. Dat gaat eigenlijk niet. Maar nou hoorde ik dus dat Bibi Rexha... Nou, dat is bizar wat zij allemaal met haar haar doet. Dat is bijna een soort obsessie aan het worden volgens mij. Zij vindt het zo belangrijk dat ze er goed uitziet met haar haar. Zij wast het elke dag. Ze hydrateert het ook elke dag. Meermaals per dag zelfs als het kan. Doet ze allemaal spul in haar haar en zo. En als ze geen droog shampoo heeft, dan gaat ze zover dat ze babypoeder in haar haren stopt. En om het nog even erger te maken. De natuurlijke haarkleur is zo donker

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

Trending Talent-wedstrijd. Misschien heb je het meegekregen, misschien ook niet. Ik praat je er even doorheen. We zijn op zoek naar het talent online. Dus op TikTok bijvoorbeeld, daar zie je vaak mensen zingen. En dan denk je soms wel eens, nou, dat is eigenlijk echt wel heel erg goed. Naar die mensen zijn we op zoek gegaan. We zijn inmiddels aanbeland bij de Election Day. Vandaag is de dag dat er twee mensen tegenover elkaar staan. Die strijden tegen elkaar. Jij kan daarbij bepalend zijn. Hoe dat allemaal zit, leg ik je zo meteen uit. Maar, ja, het is vandaag de finale dag. En jij hebt er invloed op. Dus dit is eigenlijk het moment waarop ik wil zeggen... je mag eventjes gewoon geoorloofd lekker scrollen op TikTok... en eventjes nieuwe talenten ontdekken. Hoe lekker is dat? Neem eventjes een momentje, ga even naar ons TikTok-account... @NPO3FM en check daar even hoe ongelooflijk getalenteerd deze twee mensen zijn. Hoor je er zometeen alles over, want eentje daarvan is hier. 3, 2, 1...

0: 3FM met Hero en Family of the Year. Waar het voor jou misschien een lekkere werkdag is. Misschien heb je vakantie en kan je lekker relaxen. Is het een spannende dag hier in de studio?
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: We zijn bij 3FM op zoek naar het talent van dit jaar. En online zie je behoorlijk wat voorbij komen, hè? Op TikTok. Misschien zie je het ook wel eens van die filmpjes dat je denkt, nou, daar zit wel echt talent in. Nou, die mensen zijn wij op zoek de afgelopen tijd al. En vandaag is de Election Day. Twee mensen staan nu tegenover elkaar. Die hoor je bij 3FM. Ja, en dan is het aan jou om vervolgens een keuze te gaan maken. Nou,

0: Dankjewel.
1: Hey, wat leuk dat je er bent. En een spannende dag, want er staat nogal wat op het spel. Een optreden in de livebox bij 3FM. En dat is vanavond al.
0: Ja, spannend. Echt heel spannend.
1: En jij bent een van de twee finalisten.
0: Yes.
1: Wat ging er door jou heen op het moment dat jij dacht... of dat jij hoorde... ja, ik ben een van die twee.
0: Nou, ik moest wel even gillen. Ik zat ook midden in een café lekker biertje te drinken met een vriendin. En het hele café wist daarna wel dat ik had gewonnen.
1: Oh, wat goed. Wie heb je het eerst gebeld of geappt?
0: Mijn vader.
1: Ja?
0: Gewoon even de familie op de hoogte gesteld. En daarna natuurlijk iedereen vertelt dat ze moeten stemmen voor de nieuwe poll. Maar ja, gewoon zo snel mogelijk het gezin.
1: Ja, wat leuk. Ja, jij doet mee met het liedje Dat Je Mij Vindt. Waar gaat dat liedje over?
0: Het liedje gaat over een vriendschap die eigenlijk uit elkaar is gegroeid. En de hoop dat je elkaar later in het leven weer tegenkomt. En elkaar weer vindt zoals je elkaar in het begin hebt gevonden. Maar ik merk ook wel dat op social media mensen het nu heel erg interpreteren. Als een soort break-up song. Of juist als een song die helpt bij het rouwen van iemand die is overleden. Dus het krijgt ook wel echt zijn eigen betekenis nu.
1: En waar komt dat bij jou echt vandaan?
0: Het onderwerp?
1: Ja.
0: Uit gewoon ervaring. Dus voor mij is het een waar gebeurd verhaal. En eigenlijk al mijn liedjes zijn waar gebeurde verhalen die ik naar buiten breng. Dus het gaat over mijn eigen leven.
1: Ook best wel kwetsbaar.
0: Ja, heel. Ja.
1: Hoe vind je dat? Om dat zo te delen allemaal in je muziek?
0: Nou, ik vind het wel heel fijn. Want het heeft altijd wel in mij gezeten om gewoon een open boek te zijn. En om eerlijk te zijn over mijn gevoel. En het voelt daardoor ook niet heel gek of zo om dat in muziek te stoppen. Want dat is nou eenmaal wat ik doe. Maar ik moet zeggen, de eerste die echt heel dicht bij me stond en ik ging uitbrengen was Dromaar. En toen zat ik ook nog midden in die situatie. En als je het dan uitbrengt, dan voel je je toch wel even extra kwetsbaar. Maar ja, je krijgt er zoveel voor terug.
1: En dan zie je al die lieve reacties.
0: Ja, en mensen herkennen zich erin. Mensen voelen zich gezien en gehoord. En ik denk dat dat me zoveel doet. Omdat dat is ook wat ik natuurlijk wil. Dat is wat ieder mens het liefste heeft. Dus dat doet enorm veel, ja.
1: Hey, en jij zingt dus liedjes. Je schrijft ook veel liedjes. Maar je hebt ooit gezegd, je bent eigenlijk een beetje meer songwriter dan zanger. Hoe moet ik dat voor me zien?
0: Nou, ik schrijf heel graag liedjes. En ik ben eigenlijk begonnen als songwriter. Ook omdat ik gewoon niet echt in mezelf geloofde, denk ik.
1: Nee?
0: Nee, niet per se. En wel op het vlak van wat ik dan schrijf. Maar gewoon op het hele deel van artiest zijn. Dat was zo wennen. En ik moest daar zo in groeien de afgelopen jaren. Dat ik gewoon dacht, ik begin gewoon veilig en voorzichtig als songwriter. Maar ik wist ook, van je moet dingen wel naar buiten brengen. Zodat mensen weten wat je maakt en hoe je schrijft.
1: Ja.
0: Dus zo is eigenlijk mijn eigen carrière van de grond gekomen. Dat ik eigenlijk voor alle andere artiesten ging laten zien wat ik maak. Maar dat werd opgepakt ook gewoon door het Nederlandse publiek. En door andere mensen. Waardoor je nu toch een soort artiestencarrière aan het bouwen bent.
1: Nou ja, en dat is dan toch een beetje onzekerheid geweest. Want ja, nu sta je hier, nu zit je in de finale van de 3FM Trending Talent.
0: Ja.
1: Waar is dat omgeslagen bij jou? Waar is die zekerheid gekomen?
0: Nou, als ik heel eerlijk ben, zit die onzekerheid er nog steeds. Maar ik denk dat je er gewoon in groeit. En het was wel gewoon een kinderdroom om eigen muziek uit te brengen. En ik hoop dan dat ik door kan gaan op dat kinderstemmetje in mij die dat nog steeds wil. En dat ik me niet te veel gek laat maken door meningen om me heen. Of door alles wat ik om me heen hoor. Gewoon lekker knallen en voorbij die angst, denk ik.
1: Nou, daarover gesproken. Er staat, wat ik zei, er staat wat op het spel. De optreden zometeen al in de avondshow. Ik hoop dat je al een beetje voorbereid daarop.
0: Nou, 100%.
1: Maar dan ben ik ook benieuwd. Heb je al een beetje podiumervaring eigenlijk? Hebben we je al kunnen zien ergens? Of gaat dat er nog aankomen? Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik stond dus een paar maanden geleden stond ik in Ahoy. Dat was echt
1: dat is niet de minste.
0: Normaal. Nee, dat is dus ook niet de minste. En nou ja, dan sta je voor een zaal van 16.000 mensen. Toen mocht ik het voorprogramma doen van De Beste Zangers Live. Dat was insane.
1: Ja.
0: En toen dacht ik ook echt van, oh mijn god, dit wil ik elke dag doen. Maar dat is dus ook hoe je erin groeit. Want dat is een ervaring. En daar leer ik dan weer van oké, ik zit op het goede pad en we gaan hierop door. En 2 weken geleden stond ik op mijn eerste festival. Toen stond ik op Wish Outdoor op de mainstage. Dat was ook echt heel vet. Dus op zich, er zit wel nu langzaam komt er meer ervaring in. En 4 september geef ik mijn eerste headline show. Die komt eraan. Dus dat is allemaal heel leuk.
1: Podiumervaring genoeg hoor ik al. Dat voelt helemaal goed. Hey, dan ben ik heel benieuwd. Voor de mensen die jou nog niet kennen. Musdame, dat is je naam. Je doet mee aan 3FM Trending Talent. Je zit in de finale.
0: Yes.
1: Voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je? Waarom moeten we op jou stemmen via de NPO Luisterapp in het polletje? En brand los. Vertel even over jezelf.
0: Nou, mijn naam is Mista Mee en ik maak Nederlandstalige pop-folkmuziek. En ik maak eigenlijk liedjes die vooral gaan over mijn eigen leven en wat ik meemaak. En de laatste tijd gaat het voornamelijk over een break-up. Dus mocht je nu door een break-up gaan of je even wat eenzamer voelen, dan denk ik dat ik de juiste liedjes heb voor jou om daar door die periode heen te komen. En ik hoop onwijs dat jullie op mij gaan stemmen, zodat ik straks in de livebox mag staan.
1: Je kan dat doen via de 3FM-app, via de NPO Luister-app kan je stemmen. Doe dat in het polletje. De meeste stemmen gelden, zo simpel is het. Het is een eerlijke wedstrijd. En de andere kandidaat hoor je trouwens vanmiddag bij Mark van der Molen. Dankjewel en heel veel succes. En wie weet, tot zometeen in de avondshow. Ja.

0: bizar. Hey, heb je dat ook wel eens? Zo'n dag dat je toch een beetje chagrijnig voelt. Dat je denkt, nou, ik zit er gewoon echt even niet in. En ik wil even dat niemand tegen me praat. En toch komen er dan de hele tijd collega's naar je toe op de werkvloer. En die komen dan van alles tegen je zeggen. Of die gaan heel vrolijk tegen je kletsen. Dat is irritant, hè? De manier om daar vanaf te komen, zometeen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Anan.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Je krijgt de meeste muziek in je werkdag. Martin Garrix zometeen samen met Ed Sheeran. Ga je horen. En het laatste nieuws krijg je van Stef. Goedemiddag.
1: Hey, en dan een goedemiddag. Er ging een politicus van de Euromast af. NOS op 3. Ja, wie het is hoor je zo meteen. Eerst dit. In Spijkenisse is een nepagent van 13 jaar opgepakt. De politie zegt dat hij een pinpas en ruim 20.000 euro aan sieraden heeft gestolen. Of de jongen van 13 alleen handelde of door iemand werd aangestuurd, wordt nog onderzocht. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Eleonore is de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. En of ze ook in Utrecht gaat wonen, is nog niet bekend. En er komt een einde aan het Kwakkelfestival in Amsterdam. In ruim 50 jaar groeide het uit tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland. Met allerlei eetkamers, sport, dans en muziek. Maar de organisatie krijgt het door alle regels financieel niet meer rond.
2: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons hoor. Dat geldt voor alle andere festivals. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
1: Ja, daarmee bedoelt ze duur waarschijnlijk. En ze willen die oplopende kosten niet doorberekenen aan de bezoekers. En daarom stopt Kwakkoe Festival na dit jaar. En of het nog terugkomt in een andere vorm is nog niet duidelijk. En burgemeester Carole Schouten van Rotterdam heeft vanochtend haar hoogtevrees overwonnen. Ze kwam haar verkiezingsbelofte na en ging afzeilen van de Euromast. Ja, het eerste wat ze dacht toen ze daar boven stond.
3: Toen dacht ik wel, waarom had ik het eigenlijk toegezegd? Maar als je wat belooft, dan moet je het nakomen. En ik heb gelukkig hele goede mensen had ik daarboven die mij hielpen om echt stap voor stap inderdaad over die rand heen te komen.
1: Ja, het moeilijkste stukje was inderdaad over de rand gaan, want ze had zich nog zo voorgenomen om niet naar beneden te kijken.
3: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken, zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
1: Ja, Carole Schouten zei afgelopen maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze zou gaan afzeilen van de Euromast dus, als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Nou, dat bleek het geval. En vanochtend was dus dat moment van de waarheid. Het is bewolkt nu, maar vanmiddag komt de zon er steeds vaker tussendoor. Het is 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
0: Lekker hoor, 24 graden daar, heerlijk. Krijg je nog de 3 verkeersinformatie van de AWB. 5 files gemeld, langer dan een kwartier. De A1 Hengelo, Duitse grens bij Oldenzaal Zuid, kwartier. A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Zevenaar, een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Een kwartier door de werkzaamheden daar, de rechterrijstrook is dicht. A17 Roosendaal, Dordrecht, Moerdijk, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder moet ik zeggen. Werkwerkzaamheden op de A16 en daardoor zijn er 15 minuten vertraging. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Je raadt het niet, een kwartier door slecht wegdek. 3FM.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tip-top bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel

goedemiddag. Hoe hou je mensen op afstand als je chagrijnig bent en je wil niet dat je de hele tijd wordt lastiggevallen? De truc van Afrojack binnen 7 minuten naar Martin Garrix. Dit is Repeat It.

Action and Last bij 3FM. De manier om mensen op afstand te houden als je je chagrijnig voelt. Heeft Afrojack voor je. Ik zou echt willen dat ik hier gisteren achter kwam. Herken je misschien ook wel. Ik had echt zo'n dag. Ik was bloedchagrijnig gisteren. Maar echt, ken je dat? Dat je eigenlijk het liefst wil dat even niemand bij je in de buurt komt. Dat niemand tegen je praat. En alsnog word je dan de hele tijd lastiggevallen, weet je wel. Dat slecht geslapen of zo, ik weet het niet. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar echt bloedchagrijnig. Ik kwam er ook in de supermarkt. Kwam er iemand naar me toe. Ja, zak je aardappel is kapot. Ik had een blauw shirt aan. Dacht hij dat ik bij de Albert Heijn werkte, weet je. Ik werd gek in mijn hoofd. Ik kon het echt niet hebben. Afrojack, ja, die wordt ook continu overal herkend, hè, waar die ook is. Maar stel even, hij voelt zich wat minder lekker in zijn vel. Hij is even een beetje nerveus voor de show die nog komen gaat. En hij wil even niet gestoord worden. Dat gaat bijna niet als je een wereldster bent, want overal over de wereld is hij bekend. Wat heeft hij nou bedacht? De zonnebrilmethode. Als hij het gevoel heeft dat er niet 100% zekerheid is over de show die hij gaat geven, dat hij voelt zich er niet helemaal comfortabel bij, dan zet hij een zonnebril op. En dan zie je dus van afstand al, die is gespannen, die voelt zich even niet zo goed, even met rust laten. En heeft hij dus niks op, dan is hij vrolijk en dan kan je dus lekker met hem op de foto. En dan krijg je ook een hele strakke DJ-set zo meteen bij zijn show. Dus is het leuk om te kijken bij zijn optreden, als je hem ooit een keer te zien krijgt. En een goede tip voor thuis, weet je, voor in je relatie, even met rust laten. Sayana Sparrow, hoor je nu.

bijna niet als je een wereldster bent. Want overal over de wereld is hij bekend. Wat heeft hij nou bedacht? De zonnebrilmethode. Als hij het gevoel heeft dat er niet 100% zekerheid is over de show die hij gaat geven, dat hij voelt zich er niet helemaal comfortabel bij, dan zet hij een zonnebril op. En dan zie je dus van afstand al, die is gespannen. Die voelt zich even niet zo goed. Even met rust laten. En heeft hij dus niks op, dan is hij vrolijk. En dan kan je dus lekker met hem op de foto. En dan krijg je ook een hele strakke DJ-set zo meteen bij zijn show. Dus is het leuk om te kijken bij zijn optreden, als je hem ooit een keer te zien krijgt. En een goede tip voor thuis, weet je, voor je relatie. Even met rust laten. Sayana Sparrow, hoor je nu.

0: Jack en je 3FM werkdag met In My World.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Ik ben Anand op de plek van Mars deze zomer om je lekker de werkdag door te slepen met muziek die je kent. Van Calvin Harris bijvoorbeeld zometeen. En Avril Lavigne ga ik voor je draaien. Maar ik heb ook nieuwe muziek voor je van echt een ontzettend getalenteerde man. Ik denk dat hij echt ieder muziekinstrument speelt. Dat vind ik knap. Kijk, ik heb heel lang gedrumd, 10 jaar gedaan. Deze man kan drummen, maar die kan ook gitaar spelen, piano en alle instrumenten waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Stopt hij ook allemaal weer in deze track. Nieuw bij 3FM. Dit is Buzzin'.

0: Avril Lavigne bij 3FM en Complicated hoorde je.
1: 3FM vakantieklacht.
0: Hey, goedemiddag. Mijn naam is Anan. Op de plek van Mart deze zomer. Hem hoor je in de ochtendshow bij 3FM tussen 6 en 9. Daar kan je lekker mee wakker worden. En we zitten allemaal een beetje gehusteld wat dat betreft. Maar nog steeds gewoon met je vertrouwde recept. De meeste muziek hoor je bij 3FM. Dat komt nog steeds helemaal goed. Hey, en je bent natuurlijk druk aan het werk nu. Denk ik zomaar eens even. Misschien heb je wel lekker vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je misschien wel dingen die je aan het doen bent. Ik wil je even lekker ondersteunen. Als zijnde de 3FM vakantiekracht. Ik wil een plaatje voor je draaien. Voor jou die nu keihard bezig is. Die alles aan het afronden is wat er nog moet gebeuren. Misschien volle bak vooruit aan het knallen is op dit moment. Al je energie aan het inzetten bent. Ik wil je even helpen daarbij. Ik wil een plaatje voor jou draaien en jou de titel De 3FM Vakantiekracht geven. Maar dan ben ik wel benieuwd, wat kan ik voor jou draaien? Wat jij vroeger tijdens jouw vakantiebaantje altijd hebt geluisterd. Misschien was dat toen je in de supermarkt werkte en hoorde je 80 keer hetzelfde liedje, weet je. Dan stond je bij die emballageband met die stinkende flessen en de fruitvliegjes altijd. En dan hoorde je toch elke keer weer dat ene nummer op de radio voorbij komen. Misschien heb jij in de afwas gestaan in de keuken en hoorde je daar altijd een favoriet liedje voorbij komen. Of je ging vroeger naar de free record shop toe. Kan natuurlijk ook, hè. Wat is nou zo'n liedje dat jij veel hoorde in de tijd dat je een vakantiebaantje had of een bijbaantje had in de zomervakantie, terwijl al je vrienden lekker op vakantie waren? Daar ben ik naar op zoek. Heb jij nou zo'n liedje? Stuur hem in via de NPO Luisterapp. Word jij misschien wel de 3FM vakantiekracht van vandaag en hoor je dat nummer zometeen voorbij komen. Ook Calvin Harris ga je horen naar Bente. En 3, 2, 1.

0: week is voor Sef en de laatste zomer.
1: 3FM Vakantieklacht.
0: Hey, wat ben je ongelooflijk lekker bezig dat jij ook nu in de vakantieperiode alsnog gewoon lekker aan het werk bent. Wat goed bezig. Ik zie al mooie appjes verschijnen in de NPO Luisterapp van verschillende werkplekken. Ik zie wat foto's voorbij komen. Mag je altijd insturen als je het leuk vindt om dingen te delen. Je bent welkom. Ik ben heel benieuwd. Ik lees alles. Dus ik vind het alleen maar gezellig om het daarover te hebben. En ondertussen wil ik jou ook even centraal zetten als het gaat om muzikaal vlak. Waar heb jij nou heel veel zin in om je nu even te motiveren? En wat had jij vroeger altijd opstaan? In je oortjes of door de speakers van jouw werkplek toen jij een vakantiebaantje had. Denk als we daar even zo samen aan terugdenken. Simone, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ging even helemaal mis, hè, toen jij jouw bijbaantje had bij de bloemenkwekerij. Alles ging fout.
2: Ja, ik had niet echt een talent daarvoor, nee.
0: Wat gebeurde er?
2: Ja, je moest die bloemen dan plukken, maar die moesten dan precies goed... Ja, ik noem maar even rijp zijn of zo, of volgroeid. En ik plukte iedere keer gewoon die bloemen die dan nog niet goed waren. Of die al te ver waren. Of ja, het ging helemaal mis.
0: Oh, wat was de schade?
2: Nou, financieel weet ik het niet. Maar de schade was wel dat ik na 2 maanden weer kon vertrekken.
0: Oh, wat sneu. En dat voor je vakantiebaantje. Wel mooie tijd als je er zo op terugkijkt.
2: Ja, dat was hartstikke leuk en gezellig.
0: Nou, mooi zo. En in jouw oordopjes had jij 1 liedje staan. En dat vroeg je aan voor de vakantiekracht. Het liedje om jou even een beetje te motiveren. Ook deze vakantieperiode weer. Wat had je altijd aanstaan toen?
2: Ja, Rihanna met Please Don't Stop the Music.

0: op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot morgenmiddag.
1: Attention!
0: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
1: Are you ready?
2: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Morgenmiddag 4 uur, 3FM.

Inside My Mind hoorde je bij 3FM zo midden op je werkdag. Donderdag 10 voor 2 en Joshua is 3FM talent. We hebben hem benoemd tot die titel. Ja, omdat hij gewoon ontzettend getalenteerd is volgens ons. Je gaat hem nog op heel veel plekken zien. Maar nog los daarvan, er is ook zoveel talent op TikTok. Misschien heb je dat ook wel eens een keer gezien, dat je zat te scrollen en dan kom je allemaal van die domme memes tegen en domme filmpjes. Dat is een beetje mijn algoritme. Maar dan kom je ook van die opkomende talenten tegen waarvan je denkt, nou, die zijn eigenlijk wel hartstikke goed in het maken van muziek. Nou, daarvan hebben we de beste 10 verzameld. Daarvan hebben we inmiddels een selectie gemaakt van 2. En die staan vandaag tegenover elkaar. Wie is de allerbeste? Jij kan het zeggen, want diegene wordt namelijk het 3FM Trending Talent van dit jaar. Het is vandaag Election Day. Je kan stemmen via de NPO Luister-app. En net sprak ik al even Musda mee, een van de finalisten. Zometeen bij Mark van den Molen hoor je de ander, Vin. En daar staat hij dus tegenover. En ja, jij kan het dan zeggen. Waar heb jij meer vertrouwen in? Wie vind jij eigenlijk beter klinken? Je kan het allemaal checken op ons TikTok-account, @NPO3FM. En dus even naar die NPO Luister-app gaan om jouw stem uit te brengen. Doe dat, want jouw stem telt en diegene wint namelijk een live optreden in de Livebox. Zometeen dus. Mark van den Molen, daar hoor je Vin, de andere finalist. En dan hoor je er dus alles over. En dit is de Bausa Magnetic bij 3.

0: werkdag bij 3FM. Met zometeen Mark van der Molen. En die gaat onder andere die grote hit van Cameron Whitcomb voor je draaien. Kingdom of Fear.
1: 3FM.
2: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: 3FM. Goedemiddag, de hoofdtelefoon zit helemaal correct, stevig. Links zit links, rechts zit rechts, het snoer zit erin. Fijn hoor. Haunted News zometeen, Forget Me, hun allernieuwste. En die hele lekkere van Cameron Wickham, Kingdom of Fear. Eerst gaan we naar het nieuws met Stef. Hallo Stef.
4: Hey Mark, goedemiddag. Opnieuw gedoe rondom Sophie Straat.
5: NOS op 3.
4: En dit keer in België praat ik hier zo meteen over mij. Ik begin ook in België, want de Europese Commissie heeft Google 2 gigantische boetes gegeven van in totaal bijna 900 miljoen euro. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor, vertelt mijn collega Roemer.
6: Als je daar bijvoorbeeld zoekt naar een hotel in Antwerpen of nieuwe voetbalschoenen of een vlucht naar Mallorca, dan krijg je allemaal opties aangeboden door Google zelf. En als je voor een van die opties kiest, krijgt Google daar ook geld voor. Nu is dat op zichzelf geen probleem, dat mag Google doen. Maar, zegt de Europese Commissie vandaag, het is wel een probleem dat je die opties van Google zelf veel prominenter te zien krijgt dan de alternatieven van andere aanbieders. Ja, en dat mag niet, want daarmee misbruikt Google de macht die het heeft doordat die zoekmachine zo ontzettend populair is.
4: Daarnaast krijgt Google een boete omdat het app-ontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Door de droogte komt ook de natuur steeds meer in de problemen. Poelen bijvoorbeeld op de Veluwe raken steeds leger, waar wilde dieren uitdrinken. En om ze te helpen komen boeren nu in actie. Ze halen met hun trekkers opgevangen regenwater uit een opslagplaats en brengen het vervolgens naar die droge poeltjes toe op de Veluwe. Onze verslaggever Mark Robin Visser ging mee met zo'n boer.
7: Ga je gang, Vincent. Op de trekker, ja, en dan kan hij gaan pompen, hè. 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
8: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
4: En ook de planten en bomen op de Veluwe hebben het super zwaar door die droogte. Bomen komen zelfs al in de herfststand en laten bladeren los. En een Vlaams discriminatiebureau doet onderzoek naar Sophie Straat. De Nederlandse zangeres zei op een festival in Gent dat alle witte mannen naar achteren moesten en ruimte moesten maken voor vrouwen en queer personen. De deze era ook op het festival Best Kept Secret en kreeg vervolgens te maken met veel online haat en doodsbedreigingen. Nou, ondanks dat er applaus klonk naar haar oproep van Sophie Straat op dat Belgische festival, zijn er volgens het Vlaamse discriminatiebureau wel tientallen meldingen binnengekomen. Het weer op steeds meer plekken breekt vanmiddag de zon door. Het is maximaal 24 graden. Morgen droog met nog meer zon. Het wordt ook iets warmer.
3: Dankjewel, daar gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Dat allemaal op 3FM. Vanwege de vakantie staan er eigenlijk weinig files. Op deze weg heb je dan wel weer vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Wegwerkzaamheden, daar ook een kwartier. Wederom een kwartier. Leuk. A17 Roosendaal richting Dordrecht en Moerdijk en Klaverpolder. Daar wegwerkzaamheden op de A16. Dus dat zorgt daarvoor file. En nog een keertje, gewoon weer een kwartiertje. A50, eensgezind Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Daar is het wegdek in slechte toestand. Goed opletten, de rechte rijstrook is daar dicht.
9: 3FM.
10: Ster. Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10:00 bij de NTR op NPO 3.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: 3FM. Mark van der Molen. Ongekend spannend moment zometeen overdag op 3FM. Er komt namelijk iemand in de studio iets vertellen. Haunted Youth, Forget Me, kom je zo meteen naar Years and Years, dit is King.

Erg jammer. Oh, ze zijn op het station, zijn zijn telefoon weer tegen de muur, zijn ze de TikTok-dansje opnemen. Dames, welke track is het? Oh, Cameron Witcom. Dat kom je niet vaak tegen, het is vaak iets van K-pop of zo. Maar hij gaat wel viral op TikTok, omdat dan het is zo'n track die gaat over angsten en over onzeker voelen en vertrouwen vinden in jezelf. En dan zie je dus van die lyrics die dan zo heel fel in beeld komen. En dat doet het echt een beetje denken aan van die, ja, dat is ook een soort van trend, 2016 millennial optimism. Een beetje van die Lumineers, Mumford & Sons-achtige muziek, toen de wereld in ieder geval nog een stuk goedkoper was. Cameron Witcom, Kingdom of Fear. Dit is 3FM op de donderdagmiddag. Mark op de plek van Sophie. En ja, dan moet ik ook zorgen dat als Sophie hier niet zit en ik zit hier, dan moet ik het compenseren met heel veel goede muziek. Extra goede muziek. Dat krijg je zo meteen. Robert Miles and Children, Maan, Golband en Stiekem. En eerst is hier de nieuwe track van de Belgische Sensatie. Mag ik? Ik zeg niet vaak het woord sensatie. Ik ga het nog een keer doen. Sensatie. Niet sensation, hè? Ho, ho. Je kan gewoon kleuren aan met je kleren. De Belgische sensatie, The Haunted Youth. Op Rock Werchter kregen ze alle handen op elkaar. Er werd zelfs in de Belgische kranten werd er gezegd... kippenvel en vakmanschap, routine en talent. Geen spel tussen te krijgen, geen misstap begaan. En ook de Nederlandse pers toen ze op Pinkpop stonden was alomlovend. Nou hoor ik niet bij de pers. Van een simpele DJ op donderdagmiddag. Maar ik vind het hele goede muziek, ik vind het hele fijne muziek. Heel veel goede dingen komen uit België. Friet, het Atomium, Samson en Gert en The Haunted Youth. Dit is Forget.

Children. En altijd even kijken, is die tweede single, is die nou toen destijds terecht geflopt, of is het stiekem een juweeltje? En een van de artiesten die me altijd is bijgebleven, die eigenlijk gewoon na Children nog een hele goede single maakte, was Robert Miles. Want hoor dit even dan. Ik zie mezelf wel zweven door de wolkenkrabbers van Tokio met een snelle planga op. Met deze muziek om oren. Dit is Fable, mocht je dat een keer willen luisteren, van Robert Miles. Opposite en hun legendarische comeback nu eigenlijk al, durf ik gewoon te zeggen. Hand in het vuur, auw. Feestje op mijn graf, de Opposites komt naar Imagine Dragons and Thunder. En dit is Maan Goldband, stiekem. 3FM, goedemiddag. Dus

Robert Miles and Children. Dit is 3FM. Ik moest een klein beetje... Ik ging kijken naar de... Is er nog nieuws over Robert Miles? Nou, dat is er natuurlijk niet, want die is al 9 jaar overleden. Dat was ik even een klein beetje vergeten. Maar de man is wel heen gegaan op volgens mij zijn allerfavorietste plek van de wereld. Namelijk Ibiza, moet je zeggen. Ibiza. En ik heb ooit op de radio een onderdeel... Een item, zeggen we ook wel heel cool tegen elkaar soms. Binnen vier muren. Een onderdeel gehad waarin ik de tweede single draaide van de One Hit Wonder. En Robert Miles kan je heel veel positieve dingen over zeggen, maar de man is natuurlijk wel een beetje een One Hit Wonder met

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

wel weer lekker met een spreekwoordelijke veer onder spreekwoordelijke kont te kietelen, deze opperzit. Feestje op een grafje hoorde hun allernieuwste, speelde afgelopen weekend op de Zwarte Cross. En dat was, voor zover ik dus kan zien, hun laatst aangekondigde optreden voor de komende periode. 31 oktober en 1 november spelen ze nog 2 shows in de Gashouder in Amsterdam. Dat is stijf uitverkocht. Denk aan een betonnen muur, zo stijf is het uitverkocht. En tot die tijd lijkt het erop dat ze toch weer even een klein beetje gaan onderduiken. Dan hoop je maar weer dat dat natuurlijk voor nieuwe muziek is. Maar we gaan het zien. Wie er absoluut niet onderduiken zijn de finalisten van 3FM Trending Talent. Vandaag is de grote finale dag en dus doen ze er alles aan om zichzelf nog even goed in de kijker te spelen. En het gehoor, in de kijker en het gehoor te spelen. Zowel beide, ogen en oren. Ogen en oren. Ogen en oren. De biologie gehad ook. 2 HAVO. Straks heb ik hier 1 van de 2 finalisten in de studio. Ik ga met hem van het lijf vragen en natuurlijk wat van zijn muziek laten horen, zodat jij een weloverwogen keuze kan maken. Vin is hier straks. Nu eerst Just, Jack Style en John, de heilige drie-eenheid. Dit is Turn the Lights Off.

0: zicht op het terras en people watching. Oh, kijk daar. Waarschijnlijk als je nu op het terras zit, is het andersom. Dan lopen de mensen langs. Hallo, zit op het terras met 19 graden.
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: Vandaag 3FM Trending Talent 2026 Election Day. The finals. De finale van de zoektocht naar nieuw muzikaal talent via TikTok en 3FM. We bieden een podium en een springplank aan opkomende artiesten. En de winnaar krijgt van 3FM The Royal Treatment. Speelt vanavond in de avondshow van Andres. Een live sessie van 2 nummers. En in de studio is aangeschoven Vin. Ja,

0: ik ben groot fan van EIEIO. Dat vind ik een heerlijke term als dat gezongen wordt. Hey Finn, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, spannend in de studio ineens zomaar hier.
1: Heel leuk.
0: Hoe is het met je?
1: Gaat goed, gaat goed. We hebben eigenlijk al wel een leuke dag. En de zenuwen zijn er wel, maar ja, gewoon een topdag.
0: En hoe ziet deze dag eruit nu voor je? Echt, zit je de hele dag al in spanning?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk gebattled op TikTok. Ja. En daar kon je de score de hele tijd bijhouden. En dat was ook niet erg fijn. Maar nu weten we helemaal niks. En dat is eigenlijk nog veel vervelender.
0: Dat is zo raar, hè? Nu weet je hoe ze in Amerika zich voelen met de presidentsverkiezingen. En dan zit je ineens naar CNN te kijken. Dan kan je niks anders meer. Jij bent de meest versatile cowboy die je ooit gaat kennen. Jij maakt, zoals je zelf benoemt, yeehaw met inhoud. Zou je dat kunnen benoemen? Want ik ken heel veel rare muziekgenres, hè? Dark techno, banjo electro. Maar yeehaw met inhoud is nieuw voor mij. En ik wil het leren kennen.
1: Ja, nou dat is top. Yeehaw met inhoud. Ja, ik zeg dat omdat het is moderne country. Het is eigenlijk gewoon keiharde popmuziek. Het is een mix van country, pop en hiphop zit er ook doorheen.
0: Ja.
1: En ja, met inhoud, het gaat allemaal wel over een stukje mentale gezondheid. Mijn muziek gaat eigenlijk allemaal over mijn depressie. En ik probeer dat heel luchtig en laagdrempelig met popmuziek te brengen. Dus als het je niks boeit, die tekst, dan vind je het gewoon bangers. En als je luistert, dan heb je er misschien wat aan.
0: Is dat voor jou een manier dan om dingen te verwerken? Of juist met huidige dingen om te gaan?
1: Ja, het is wel, daar is het wel echt mee begonnen. Het is eigenlijk van mezelf afschrijven. Dit was eigenlijk mijn journaling, liedjes schrijven. Ja, zeker.
0: En heb je mensen die dan om je heen die dan zeggen van wauw, ik wist helemaal niet dat je daar doorheen ging? Of hey, wat mooi dat je dit zo...
1: In het begin dus wel. Ik hield het heel erg voor mezelf. Het was heel isolerend. En ik maakte ook nog geen muziek. Dus ik vond het heel eng om dat ook naar buiten te brengen.
0: Stond ik wel, ja. Ja.
1: Dus mensen wisten eigenlijk helemaal niks van mij. En dat hielp mij ook niet met hoe ik me voelde. Dus juist dit delen is voor mij de oplossing.
0: Want hoe krijg je dan zulke moeilijke thema's nu zo makkelijk uit je mond of uit je pen?
1: Ja, er zijn wel wat jaren overheen gegaan bij mij. Maar ik merk daardoor dat het voor mij ook meer een verhaal is geworden dan... Het is natuurlijk allemaal van mij, maar ik ben al een heel eind op weg met hoe ik me voel in therapie. En ik heb het wel al afgesloten, misschien zelfs deels.
0: Ja, okay.
1: En dat maakt het wel makkelijker om het te delen, ja.
0: Hey, dat zou wel hele mooie kerst op de taart zijn van al het werk dat je hebt verricht voor jezelf. Om gewoon jezelf fijner te voelen. Want ook nog eens een keer die training tellen even jouw kant op gaat manoeuvreren, zeg maar.
1: Ja.
0: Hey, even als je al gaat dagdromen, hè, je doet even je ogen dicht, je kijkt in die glazen bol. En je denkt, oh, daar zou ik zo graag willen staan. Wat is dan voor jou een droom?
1: Oh ja. Ja, droomgroot zeg ik. Pop lijkt me fantastisch.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik moet zeggen, Concert at Sea ben ik ook vaak geweest. Het is een heel lekker gemoedelijk festival. Zou ik ook heel graag willen staan. Maar ja, gewoon de grote podia. Ik vind ook dat mijn muziek... Ja, ik wil het gewoon daar brengen en echt keihard spelen.
0: Ja, ik geef jou nu nog gewoon eventjes 30 seconden de tijd... om even een goed betoog te maken, een goede oproep. Want je hebt een drukke middag voor de boeg, dus ik laat je dan ook gewoon weer gaan. En ik zou zeggen, ben je daar klaar voor?
1: Zeker.
0: Daar gaan we.
1: Mijn naam is Vin en als jij houdt van country, als je houdt van popmuziek, je hoeft het niet eens allebei leuk te vinden. Het zijn gewoon dikke bangers, stem dan op mij. Als je het stukje mentale gezondheid wil horen, ook dat. En ik ben gewoon een hele kleine artiest, stuk of 500 volgers en je kunt mij gewoon nu ontdekken. Die kans krijg je gewoon nooit meer.
0: Dan kan je zeggen, ik was erbij toen.
1: Ik was erbij.
0: Ik weet nog dat ik Queen in een schuur zag. En dat is eigenlijk met jou, hè? Ja, precies. Dames en heren, dat is Finn. En wat ik ook heel mooi vind, zijn concurrent zit hier in de studio... en die heeft niet één keer geprobeerd om het te saboteren. Hè? Wat zei je?
2: Joehoe!
0: Ja, heel goed. Hey, Finn, ongelooflijk veel succes.
1: Thanks.

Rudimental en Waiting All Night. En daarvoor hoorde je Harry Styles' American Girls. Als je net intuned en ik je balen, had ik Harry Styles kunnen horen. Ja, dat is dan toch echt je eigen schuld. Dit is 3FM op de donderdagmiddag. Mark op de plek van Sophie. Ik heb dus thuis, hè, een kat. En dat is een asielkatje, die is inmiddels zo'n 13, 14 jaar. En die heet Duster. En dat is dan toch inherent aan katten. Ik heb ook nog nooit een kat meegemaakt die dat niet heeft. Maar dat schijnt dan dus, dat heet dan de zoomies. Als je dan dus je energie op een gegeven moment kwijt, dan borrelt zich dan op. En dan ineens dan gaat er een soort van torpedo. Die gaat dan van de keuken naar de bank. En die doet dan echt van die tricks. Dat ik denk een gemiddelde skater à la Tony Hawk. Die zou hier echt zijn petje voor afnemen. Ik zie haar ollies doen tegen de muur. Het is insane. En ik vind het altijd een beetje angstaanjagend. Maar blijkbaar is dat dan toch nog wel ergens goed voor. In ieder geval, niet alleen als je een kat bent. Maar toch ook een beetje door, hoe noemde Donald Trump haar ooit? Crazy Cat Lady. Onze cat lady Taylor Swift heeft ook de zoomies. In ieder geval toen ze gevraagd werd om de soundtrack te maken van de allernieuwste Toy Story deel 5. Zij kreeg toen, zoals ze zelf zegt, de songwriting zoomies. Van links naar rechts door de keuken, ollies tegen de muur, alles deed ze. Om 11 uur in de ochtend mocht ze toen de film zien. En daar kreeg ze zoveel inspiratie van dat ze na afloop direct de studio is ingegaan met haar vaste producer. In een soort hyperfocus, in een tunnelvisie, die hele track geschreven, geproduceerd en ingezongen. En om 7 uur 's avonds waren ze klaar. 2 uur later aan het team van Pixar laten horen. En dan kan ik me voorstellen dat Pixar meteen met Taylor Swift denkt, yes, hebben. Ik weet niet hoeveel jij doorgaans gedaan krijgt op een dag. Ik ben al blij als ik een eigen bakken krijg. Maar Taylor Swift schrijft gewoon even de soundtrack van een van de grootste franchisers ter wereld. Ja hoor, doe ik even in een paar uur. Is het goed? Het is goed. Deal. Handtekening, let's go. Ik voel me al zo luister naar het werkschema van Telekijk. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift bij 3FM. I knew it, I knew you. Na het nieuws hoorde je deze. Sorry, ik sprak in de verleden tijd. Hoorde je deze? Nee, hoor je deze? Ja, in de toekomst. Flair en Dermot Kennedy komen eraan.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: 3FM.
0: Jamaica hoor je zo meteen ook. Flair door het oog van de nacht. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur. En daar is Stef. Stef, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Rotterdam kon je vanochtend de burgemeester zien bungelen.
1: NOS op 3.
13: Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ik begin met heel iets anders. Want steeds meer jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen GGZ-instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat dan om honderden vrouwen tussen de 15 en 30 die bijvoorbeeld chronisch suïcidaal zijn of een eetstoornis hebben. En een deel van hen gebruikt veel sociale media en dat is zorgelijk, vertelt mijn nieuwsuur collega Cecile.
14: Want sommige vrouwen maken van hun ziekte hun identiteit. Dat zie je ook online terug. Ze posten bijvoorbeeld video's over hun leven in de GGZ-kliniek. En op zich is daar nog niet zoveel mis mee, maar wat je op die video's ook ziet is dat deze vrouwen zichzelf verwonden. Je ziet ook verwondingen aan armen, ook hoofdwonden van bijvoorbeeld het bonken met je hoofd tegen een muur. En dat soort video's kunnen ook weer zorgen voor een besmettingsgevaar.
13: En die filmpjes zouden weer andere vrouwen negatief kunnen beïnvloeden en psychologen maken zich daar zorgen over. De politie heeft een wel heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij stal een pinpas in 20.000 euro aan sieraden. Of de jongen alleen handelde of door iemand werd aangestuurd, wordt nog onderzocht. Foodwatch wil dat de Efteling gaat stoppen met het geven van onbeperkt frisdrank aan kinderen. De Voedselstichting noemt de samenwerking die ze hebben met Coca-Cola niet oké, waarbij kinderen een herbruikbare beker kunnen kopen en die vervolgens op 4 plekken in de Efteling kunnen bijvullen met frisdrank dus. Foodwatch is een petitie gestart. De Efteling zegt tegen nu.nl dat ze best wel in gesprek willen gaan. Carola Schouten zegt opgelucht te zijn dat het erop zit. Vanochtend ging ze afzeilen van de Euromast. Ja, dat moeilijkste stukje was natuurlijk over de rand gaan. Carole Schout had zich nog zo voorgenomen om niet naar beneden te kijken.
12: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken. Zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
13: Schout zei afgelopen maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze zou gaan afzeilen van de Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Nou, dat bleek het geval. En vanochtend was dus het moment van de waarheid. Want weer voor je de rest van de dag blijft het droog, is er prima wat zon bij maximaal 24 graden. Morgen droog met meer zon dan vandaag, ook ietsjes warmer.
0: Dankjewel, Stef. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op deze wegen heb je dan wel weer vertraging. Voel je ook lullig, sta je daar dan. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonsheel en Dordrecht. Door wegwerkzaamheden dan een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Door die wegwerkzaamheden op de A17 dus ook een file van een kwartier. Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht. Een kwartier vertraging. En op de A73 loopt het op tot de 40 minuten. Maasbracht richting Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond Oost.
2: 3FM.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
16: Heijn. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.

0: genieten maar.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Van der Molen.
11: Het begint langzamerhand aan de horizon te verschijnen. Lowlands, een van de grootste acts, daar hoor je zo meteen. Eerst is hier Hugel in Jamaica.

0: Flair door het oog van de nacht. En de persoon die echt het beste tot zijn rechten komt, grossiert met goede muziek in de nacht, is Hugel. Je hoorde daarvoor Jamaican. En Hugel vind ik mooi. Iedere DJ heeft natuurlijk zo zijn ding waar hij trots op is na jaren in de business. En ik weet zeker dat over 30, 35, 40 jaar kijkt Hugel terug op zijn carrière. En dan zegt hij, weet je waar ik nou trots op ben? En dat heeft hij dus echt gedaan. Het is de eerste DJ die zo'n Boiler Room set heeft gedaan in een McDonald's. Ken je dat, een Boiler Room set? Dat je dan staan mensen te draaien en dan staan er andere mensen helemaal bad te gaan of goed te gaan. En dan denk je, ja, ik weet niet of ik voor 4 miljoen kijkers op YouTube zo wil staan. Maar goed, heel veel mensen blijkbaar wel. En dat vind ik dan toch knap. Een Boiler Room set in een McDonald's. Dat je denkt, ja, kou op zo'n kidnugget. Van die mensen die dan zo'n staat zijn dat ze dan een verkeerde bestelling krijgen. En zeggen, nee man, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dan neem ik gewoon een Big Tasty, joh. Ik wil dat 6 kidnuggets. Goed. Is goed man, ik hou van je. Oh, heel zoetzure saus. Nou goed, dat is dan hartstikke mooi. Hugel dus en Jamaican. Zometeen hoor je Coldplay, We Pray en Junior Jack. Maar eerst even iets heel belangrijks.
1: En dan nu een vergezochte reden om een geweldige track te draaien.
0: Ik ben recentelijk verhuisd. Sterker nog, 4 dagen geleden ben ik verhuisd. En dan zit je natuurlijk soms in een huis dat je denkt, ja, het is, we zitten er en het functioneert allemaal. We hoeven niet in een emmer te plassen. Maar er zijn ook dingen die nog zeker even moeten. En dingen die je dan een beetje onderschat hebt qua kosten. Gisteravond kregen wij echt een hartverlamming of hartverzakking of allebei. Toen we gingen kijken naar, oh ja, we hebben nu zo'n kaal vlak daar zo bij de deur. Oh, het is net te breed voor de standaardmaat. Dat moeten we op maat laten maken. Nou, je wil niet weten hoe duur een op huis gemaakte of op maat gemaakte deurmat is. We zijn ons helemaal leplazerus geschrokken. Dus mocht je een goede tip hebben voor goedkope deurmatzaken, laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. Maar dan dacht ik, ja, even voor mental support richting mijzelf en mijn vriendin. Deurmat Kennedy met Power Over Me.
1: Wowzers, klinkt.

maand. Afstreep op de kalender, dan is het zover. Lowlands. Of eigenlijk zoals het officieel nog steeds heet, A Camping Flight to Lowlands Paradise. Gaan we naar de website, daar zie je het nog steeds staan. Let's type een beetje doorheen lezen, maar daar staat het nog steeds. Ze hebben dit jaar weer alles uit de kast getrokken, waanzinnige line-up. Lord, ik heb sterk wel echt het gevoel dat dit jaar het nog meer voor echt de liefhebber is. Lord, Tyler the Creator, Parcels, IJsland, Turnstile staan echt overal. Gewoon eerst op het affiche en ik zie, ik heb er zo'n zin in. Helaas, ja, misschien dat ik langs kan gaan, maar over het algemeen ga ik gewoon wel heel veel missen dit jaar. Want het geld is gewoon op. Ja, het is heel simpel. Het geld is op. Je bent verhuisd. Geld is op. Lowlands. Geld is op. Ik ga een GoFundMe. Nee hoor. Waar ik zelf enorm naar uitkijk, omdat dat is ook wel iets wat waarschijnlijk gewoon gestreamd gaat worden. Dat is Eefje de Visser. Speelt dit jaar bijvoorbeeld in de Bravo. En dat is de op één na grootste tent van Lowlands. Die is volledig overdekt. En dat is super fijn. Want een belangrijk detail van de concerten van Eefje de Visser is het lichtontwerp van haar shows. En dat is dan toch, ja. Dat om een of andere reden, in zo'n donker hol is dat gewoon heel erg fijn. Een hele intieme, magische sfeer altijd met haar. En het grappige is, mocht je in het publiek staan, dan niet dichtbij genoeg zijn, je kunt dit jaar ook op het podium staan. Ik zag ook een oproep van haar op social media inderdaad, want voor deze show heeft Eefje de Visser bedacht dat ze een grote groep dansers op het podium wil bij haar track Vlammen.

gewoon ieder formaat, iedere leeftijd, iedere motoriek. Zelfs de motoriek van een bushok. Maar ja, zelfs dan maak je dus gewoon kans. Op haar Instagram heeft ze een video van de dans gedeeld. En als je die even oefent en dan instuurt naar haar, dan is er een kans dat je dus gewoon op Lowlands mee mag doen op het podium bij haar. Je hoeft dus niet professioneel danser te zijn of zo. Iedereen met een beetje ritmegevoel kan zich aanmelden. Mocht je denken, ja, dat is niet helemaal mijn ding, dan valt er dus nog genoeg te beleven op Lowlands.

En mijn lieve Edge of Desire, ook Somber My Body Isn't Ready, staat lekker op het hoofdpodium Lowlands. Nog eventjes. Het is donderdagmiddag. Dat is echt bij uitstek de dag waarop je rond de tijdstip misschien een klein beetje zwaar krijgt. Een beetje

verstopt is. Je hebt al een kwartier op TikTok lopen scrollen. Je bent niet van de wc af te slaan, maar blijft die toch? Gelukkig heeft Sophie daar altijd iets op bedacht. De Hocus Focus Mix. Dat is de perfecte mix die je gaat helpen om nog net even die laatste klusjes van vandaag af te ronden waar je al de hele dag tegenaan loopt te hikken. Misschien moet je een van de printer nog vervangen. Misschien moet je nog een printer kopen. Misschien moet je de cabine van je vrachtwagen nog stofzuigen. De afwas wegwerken. Misschien moet je de kattenbak nog hebben. Moet je met zo'n zeef doen alsof je naar goud aan het zoeken bent, maar dan grijs en stinkend. Laat mij even weten via de NPO Luisterapp wat voor klusje jij gaat klaren tijdens die Hocus Focus Mix. En wie weet maak ik jou dan zo blij met een goed gevulde snoeppot. Dat allemaal naar Damiano David, The First Time. En dit is Ellie Goulding en Lights.

je to-do-lijstje af te vinken vandaag in de Hocus Pocus Mix. Zoveel goede muziek. Zal ik het spoilen klein beetje? Oké, Britney Spears en Toxic zit erin. Oh. Onder andere Arie is dat van plan. Die stuurt via de NPO Luisterapp dat hij de grill van zijn café gaat schoonmaken. Ruud gaat zijn facturen opstellen en versturen. BTW-nummer niet vergeten. En Eva gaat de bakfiets uitmesten. Oké, ik weet niet wie daarin heeft gezeten, maar succes daarmee.

0: lekker achter elkaar zeggen. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Dat was de Hocus Pocus mix voor vandaag. Tracks in de mix waren Rosé, Bruno Mars, APT, Britney Spears, Toxic, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Peggy Goo, Na Na Na, Rihanna, Where Have You Been, Vrouwtje, Iedereen Gaat Vreemd en zojuist de mashup tussen CNC Music Factory, Gotta Make You Sweat en Ray, Where Is My Husband. Klusjes, klusjes zijn allemaal gedaan. Ik zie ze binnenkomen via de NPO Luisteren, van tuinklusjes tot scooterklusjes. Maar Michiel, jongen, wat heb jij je nou weer op de hals gehaald?
1: Nou ja, ik begeleid al 25 jaar kinderkampen voor kinderen die niet op vakantie kunnen. En dat doe ik met superveel plezier en passie. En vandaag mogen ze naar Slagharen. En als ze dan terugkomen, krijgen ze friet en kroketten en dat soort onzin.
0: Ah, wat leuk zeg, man. Dus jij bent gewoon nu voor 50 kinderen weer patat en kroketten aan het halen?
1: Ja, gaan we zo even regelen.
0: Hey, en dat Slaghaar, is dat nog steeds met ponies of is dat echt een verouderd beeld?
1: Nee, ja, die ponies die zijn er niet meer. Ja, of je moet wat is de Miracle Road, dat is dat in Nederland. Zo'n draaimolen, daar zitten nog wel van die paarden op.
0: Ja, precies.
1: Maar het zijn niet meer heel echte ponies.
0: Nee, maar anders kan je daar misschien even dan nog de frikandellen fixen, zeg maar. Ik heb ooit een keer zelf hetzelfde moeten doen. Ik heb ooit een keer, toen ik net bij 3FM kwam werken, toen hadden wij een soort uitje met z'n allen. En dat was op het Pampus-eiland. Ik weet niet of je dat kent, dat is vlakbij Amsterdam, is dat Muiden en zo. En toen werd er gezegd van, ja, we hebben even iemand nodig voor vanavond. Die gaat even met de boot terug en die gaat voor iedereen patat en kroketten halen. Echt exact dit. En toen zijn ik en oud-collega Jorien zijn toen op de boot gestapt. En precies op het moment dat wij naar Muiden gingen, kwam als verrassing op het eiland aan Major Lazer. Die kwam even een optreden doen. Dus ik heb even...
1: Tuurlijk, jij bent weg.
0: Ja, balen.
1: Jij zegt Jorien.
0: Ja.
1: De Lifeline.
0: Ja.
1: Ik heb met jou en Jorien meegelopen.
0: Nee.
1: We hebben friet gekregen. Samen met mijn zoon, die was toen 10 of zo. Die heeft toen dropjes uitlopen delen.
0: Hé, hey, wat leuk zeg. Nu is de cirkel weer helemaal rond.
1: Heel klein.
0: Hé, hey, succes met deze klus. En jij krijgt een prachtige 3FM snoeppot.
1: Ja, toppers.

0: Daddy Swims en Break Up in Reverse. Dat is dus, ik maak het uit, maar dan achterstevoren. Zometeen Sebastiaan Okhuizen met de middagshow. Sebastiaan, wat heb jij zometeen allemaal?
1: Sorry, wat zei je?
0: Ik zie een klein beetje de angst in je ogen. Ik vraag of je wat hebt. Je hebt wel iets voorbereid.
1: Een vuurwerkrampier.
0: Wat zeg je?
1: Ik kwam van de vensterbank, het klonk als een vuurwerkrampier.
0: Ja,
1: sorry, ik hoorde je even niet.
0: Oh jeetje.
1: Wat zei je?
0: Moet je nou een hoofdtelefoon hebben? Je hoort me toch ook gewoon zonder hoofdtelefoon?
1: Ja, maar ik wil even horen wat ik zeg. Oh. Zo, kijk eens.
0: Ja, oké. Okay. Zometeen de middagshow met Sebastiaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Yes. Wat heb je allemaal? Wat ga je doen? Of
1: we hebben sowieso om, wat zal het zijn, 6:45 de primeur van de allernieuwste track van Jesse Hoefnagels.
0: Hey.
1: Die komt hier langs in de studio om die te laten horen. En ik moet het zo meteen even met je hebben over etiketten, over aan welke kant van de weg je loopt als je wandelt op een weg zonder stoep.
0: Mag ik duit in het zakje doen?
1: Jij mag een duit in het zakje doen.
0: Je doet het aan de kant van het tegenkomend verkeer. Want dan kan je ze zien aankomen. Ja. Terwijl als je de andere kant, dan denk ik, oh, ik kan ieder moment van achter aangereden worden.
1: Ik begin hier dus langzaam over te twijfelen. Daar ga ik het zo over hebben.
2: 3FM. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
8: Hands van voordeel.
10: Aldi.

0: te duiken zometeen hier bij 3FM. Met onder andere Elton John en Dua Lipa, maar ook Temper City na het laatste nieuws. Dat kregen we van Stef. Stef, goedemiddag.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Google heeft 2 boetes op de deurmat gekregen van de Europese Commissie. NOS op 3. En het totale bedrag van die boetes, 900 miljoen euro. De Europese Commissie vindt namelijk dat de zoekmachine zijn eigen diensten voortrekt. En dat gebeurt eigenlijk heel simpel, namelijk als je iets intypt op Google, vertelt mijn collega Roemer.
2: Als je daar bijvoorbeeld zoekt naar een hotel in Antwerpen of nieuwe voetbalschoenen of een vlucht naar Mallorca, dan krijg je allemaal opties aangeboden door Google zelf. En als je voor een van die opties kiest, krijgt Google daar ook geld voor. Nu is dat op zichzelf geen probleem, dat mag Google doen. Maar, zegt de Europese Commissie vandaag, het is wel een probleem dat je die opties van Google zelf veel prominenter te zien krijgt dan de alternatieven van andere aanbieders. Ja, en dat mag niet, want daarmee misbruikt Google de macht die het heeft doordat die zoekmachine zo ontzettend populair is.
1: Ja, het bedrijf krijgt ook nog een boete omdat het app-ontwikkelaars tegenwerkt in de online winkel van Google. Die kunnen namelijk niet om Google heen als zij hun eigen klanten aankopen willen laten doen. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen opgepakt rond een drugstransport. Er werd 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Informatie over dat naderende transport kwam bij de recherche uit Den Haag vandaan. En daarop werd besloten die partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een bus zaten op het haventerrein. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's nog bijna 38%. En nu is het gedaald naar bijna 30%, zegt de Europese organisatie die die cijfers bijhoudt. En de Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Er zijn allerlei malafide leerbedrijven te vinden waar studenten certificaten kunnen kopen, zodat het lijkt alsof ze hun stage hebben afgerond.
3: Bedrijven worden opgericht als zorginstelling, zijn dat eigenlijk niet. En vervolgens gaan stagiaires daar naartoe en lopen daar dan een half jaar stage, bij wijze van spreken. Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart. En kunnen op basis daarvan dan een diploma halen.
1: En zo'n mbo-stage is een verplicht onderdeel van de zorgopleiding. De Onderwijsbond wil dat er een betere controle komt op de leerbedrijven. En nog weer voor je. Vanavond is het overal droog met nog prima wat zon. Morgen droog en dan gaan we de zon wat vaker zien dan vandaag. Het wordt ook iets warmer.
0: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. De spits is begonnen. Meerdere files worden veroorzaakt door werkzaamheden, met de meest opvallende en langste vertragingen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft een kwartier vertraging door een kapotte auto. De weg is daar wel weer vrij. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen heb je 60 minuten vertraging door bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. 3FM.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Onderschrijf je mis.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Ik word er een beetje onzeker van. Ik word er een beetje bang van. En het begon allemaal met een wandeling over het land.

Worden wij een asocialer land of ligt dit aan mij? Ik heb mezelf altijd aangeleerd, gekregen van mijn ouders vroeger. Als je op een weg loopt zonder stoep, dan loop je aan de linkerkant van de weg. Dus tegen het verkeer in. Dat heb ik vroeger geleerd, dat doe ik nog altijd. Maar volgens mij zijn we het helemaal vergeten met z'n allen. Vanochtend een rondje wandelen door de polder hier bij Hilversum. Netjes! Dacht ik dan aan de linkerkant van de weg. En ik heb geteld, van de 16 auto's die mij tegemoet zijn komen rijden, is er wel geteld 1 om mij heen gereden. De rest, daarvoor moest ik heel de tijd de berm in. Ik had beter denk ik in de Greppel kunnen gaan zwemmen, was ik eerder op mijn bestemming geweest, dan als ik niet aan de kant was gegaan. Dat was echt zo raar, maar het viel mij dus op dat dit de afgelopen tijd steeds vaker gebeurt. En daardoor denk ik van, ben ik hier de enige in? Nou, gelukkig hoorden we net al Mark van der Molen, die doet dit ook. Maar ik begin langzaam te denken dat of ik hier toch de enige in ben, of dat we dit langzaam een beetje aan het verleren zijn met z'n allen. Dat het kleine beetje fatsoen dat we nog hadden in het land, dat het aan het verdwijnen is. Dus, wat is die etiketten nou? Moeten we dat weer even rechtzetten met z'n allen? Moeten we dat weer even in ons geheugen gaan verfrissen? Of moeten we het gewoon anders gaan doen voortaan? Laat het weten via de NPO luister app. Loop je op een weg zonder stoep? Aan welke kant moet je dan lopen? Links of rechts? Kom maar door.

0: Alexa, Fateless, nieuw.
1: Hey, Sebastian!
0: Op de plek van Barend en Benner de hele zomer. Maar nou, deze zomer had voor mij vanochtend misschien wel een stuk vroeger kunnen eindigen dan ik wilde. Was even een rondje aan het lopen door de polder in Hilversum. En heb ik altijd geleerd, als je op weg loopt zonder stoep, dan loop je aan de linkerkant van de weg. Dan kun je tegen het verkeer in kijken, dan kun je uitwijken eventueel. Maar dan is het ook wel een beetje de bedoeling dat het tegenkomend verkeer uitwijkt voor jou. Is gewoon van de 16 keer 15 keer niet gebeurd. Dus ik maak me zorgen. Zijn we die regel met z'n allen vergeten? Of ben ik de enige? Kleine blik in de NPO Luisterapp stelt me wel enigszins gerust. Peggy zegt bijvoorbeeld links lopen als er geen stoep is. Zo heb ik het ook geleerd. Laila, ik loop ook tegen het verkeer in. Geleerd door mijn ouders. Lijkt toch het veiligste. Rani zegt, ik haat het als dat gebeurt. Links lopen zoveel veiliger. Waarom neemt niemand dat? Dat is het ook een beetje. Ik heb het gevoel dat we het allemaal aan het vergeten zijn met z'n allen. Monique, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoe sta jij hierin in deze casus?
2: Ja, hetzelfde, links lopen.
0: Links lopen, heb jij dat vroeger geleerd? Of als in, ja, met alle respect, je klinkt wat ouder dan dat ik ben. Is dit iets wat vroeger ook in fietsexamens en examens zat van verkeer en zo? Of moet dit echt mond op mond worden doorgegeven?
2: Dat is te lang geleden.
0: Maar goed, je zit wel een beetje in mijn kamp dus.
2: Ik heb het van mijn ouders geleerd en ik doe dat altijd. Ik heb ook heel lang getraind, zeg maar, voor de Vierdaagse van Nijmegen.
0: Oh, kijk.
2: Dat was al jaren geleden ook, maar altijd links lopen.
0: Dan krijg je er inderdaad genoeg mee te maken. En stel, jij zit dan zelf in de auto, ben je dan wel iemand die uitwijkt voor een voetganger die dan in dat geval tegen jou inloopt?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dan ben jij eigenlijk geslaagd voor deze toekomst.

0: Alexa, Fateless, nieuw.
1: Hey, Sebastian!
0: Op de plek van Barend en Bernard de hele zomer. Maar nou, deze zomer had voor mij vanochtend misschien wel een stuk vroeger kunnen eindigen dan ik wilde. Was even een rondje aan het lopen door de polder in Hilversum. En heb ik altijd geleerd, als je op een weg loopt zonder stoep, dan loop je aan de linkerkant van de weg. Dan kun je tegen het verkeer in kijken, dan kun je uitwijken eventueel. Maar dan is het ook wel een beetje de bedoeling dat het tegenkomend verkeer uitwijkt voor jou. Is gewoon van de 16 keer 15 keer niet gebeurd. Dus ik maak me zorgen. Zijn we die regel met z'n allen vergeten? Of ben ik de enige? Kleine blik in de NPO Luisterapp stelt me wel enigszins gerust. Peggy zegt bijvoorbeeld links lopen als er geen stoep is. Zo heb ik het ook geleerd. Laila, ik loop ook tegen het verkeer in. Geleerd door mijn ouders. Lijkt toch het veiligste. Rani zegt, ik haat het als dat gebeurt. Links lopen, zoveel veiliger. Waarom neemt niemand dat?

0: ben ik de enige? Kleine blik in de NPO Luisterapp. Stelt me wel enigszins gerust. Peggy zegt bijvoorbeeld links lopen als er geen stoep is. Zo heb ik het ook geleerd. Laila, ik loop ook tegen het verkeer in. Geleerd door mijn ouders. Lijkt toch het veiligste. Rani zegt, ik haat het als dat gebeurt. Links lopen zoveel veiliger. Waarom neemt niemand dat? Dat is het ook een beetje. Ik heb het gevoel dat we het allemaal aan het vergeten zijn met z'n allen. Monique, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe sta jij hierin in deze casus?
1: Hetzelfde, links lopen.
0: Links lopen. Heb jij dat vroeger geleerd? Of als in, ja, met alle respect, je klinkt wat ouder dan dat ik ben. Is dit iets wat vroeger ook in fietsexamens en examens zat van verkeer en zo? Of moet dit echt mond op mond worden doorgegeven?
1: Dat is te lang geleden.
0: Maar goed, je zit wel een beetje in mijn kamp dus.
1: Ik heb het van mijn ouders geleerd en ik doe dat altijd. Ik heb ook heel lang getraind, zeg maar, voor de Vierdaagse van Nijmegen.
0: Oh, kijk.
1: Dat was al jaren geleden ook, maar altijd links lopen.
0: Dan krijg je er inderdaad genoeg mee te maken. En stel, jij zit dan zelf in de auto. Ben je dan wel iemand die uitwijkt voor een voetganger die dan in dat geval tegen jou inloopt?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan ben jij eigenlijk geslaagd voor deze toets. Dan mag ik jou heel graag, Monique.
1: En je snelheid wat minder
0: informatie komen. Dat ook nog, nog een hoop te winnen in deze situatie, hoor ik al. Ja. Dankjewel, hè, Monique. Vincent, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel eens, wat is jouw standpunt in deze discussie?
2: Ja, ik zou ook absoluut links lopen. Er is gewoon zoveel veiliger en dan kunnen ze nog zo vies kijken. Nou, ik kap ze van de fiets af als ze niet aan de kant gaan.
0: Oh, wow.
2: Opflikkeren.
0: Maar, dus, wacht even. Wat zou jij doen als jij in de auto zit dan en iemand loopt tegen je in?
2: Uitwijken, absoluut.
0: Dat wel, maar uiteindelijk, heb je dit ooit meegemaakt of zo dat als je daar dan liep, dat het niet goed ging?
2: Ja, ik heb wel eens close call gehad, zeg maar. Bijna een spiegel tegen mijn gehad, maar. Kijk, nou, dus, ik rijd heel veel in de vrachtwagen en dan moet je wel. Rijbewijs is niet waard.
0: Nee, dat snap ik wel. En dan de close call, gaat er dan een klein middelvingertje achteraan of laat je het liggen?
2: Ja, dan is wel een keer mijn middelvinger opsteken of zo. En ons moeten stoppen, maar hè? Ja, doen ze toch niet.
0: Nee, dat bleek wel een beetje aan het gedrag. Ja, want dat kan het ook misschien een beetje zijn. Dankjewel, hè, Vincent, trouwens.
2: Ja, geen probleem.
0: Dat kan het ook op zijn. Dat is een beetje wat, even kijken. Jimmy zegt in de NPO Luisterapp. Die legde dan de schuld bij de andere partij.
3: Yo, dude. Dat is toch gewoon heel makkelijk uit te leggen. Men krijgt geen verkeerslessen meer op school.
0: Oh, oh.
3: Merendeel van de inwoners is een buitenlander.
0: Nou.
3: Oftewel of een asielzoeker of een expat.
0: Hey, Jimmy.
3: Die het allemaal niet zo weten hoe het hier werkt. Dus ja. Wat verwacht je dan, jongen?
0: Je zit in de auto, let eens op het verkeer. Huh?
3: Je mag gewoon uitkijken, voor het weet word je van je sokken gereden hier.
0: Ach, tot zover, Jimmy. Kan gebeuren, jongen. Het is 3FM met de middagshow met

0: New Radicals, you get what you give. Nog even terugkomend op het gesprek dat we net hadden met z'n allen. Links lopen op een weg waar geen stoep is, is de bedoeling. Dan loop je tegen het verkeer in, kun je het allemaal aanzien komen. En dan weet je dus een beetje hoe je moet uitwijken. Maar als het goed is, moet die auto uitwijken. Ook een beetje voor jou in zijn vaart minderen. Hebben we toch afgesproken met z'n allen? En volgens mij zijn we daar allemaal wel over eens. Alleen Jimmy, die net nog even hoorde voordat de New Radicals begonnen, die gaf natuurlijk weer de schuld aan de buiten. Sorry, aan de buitenlanders. Kan natuurlijk niet. Maar gelukkig is daar Nens in de NPO Luister-app.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook een buitenlander en ik doe dat ook altijd.
0: Kijk!
1: Maar ik dacht dat Nederlanders dat anders hadden geleerd of zo. Want omdat mensen inderdaad naar auto's zo ontzettend agressief reageren. Maar het is toch beter dat iemand jou ziet aankomen, dat je ze tegemoet loopt. Ik vind dat ook gewoon normaal. Ik ben zo ontzettend blij dat je dit gedeeld hebt. Dankjewel.
0: Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. En fijn dat het toch over het algemeen, echt bijna iedereen zei uiteindelijk links rijden. Dus nog steeds zijn we volgens mij allemaal op de hoogte van deze verkeersetiketten / regel. Behalve Hilde, die zegt, ja, ik loop toch altijd wel rechts. Ik heb Hilde geprobeerd te bellen. Dus ik denk dat het niet goed is afgelopen met hem. Helaas. Ondertussen nieuwe muziek voor je hier met 3FM. De nieuwste Phoebe Bridgers heet Lost Boys.

0: waarschijnlijk nu niet erg zijn om te blijven draaien de komende weken, maar gaat het ook nooit worden. Nu al een tijdloze track. Phoebe Bridgers, allernieuwste Lost Boys, hoorde je hier bij 3FM.
1: NOS op 3.
0: Nu het laatste nieuws. Stef Banstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 campings en in een natuuristengebied zaten. Ja, ook inwoners zijn uit hun huizen gehaald. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Ter vergelijking, dat zijn bijna 5000 voetbalvelden. En mogelijk is die brand in Frankrijk veroorzaakt bij snoeiwerkzaamheden bij een bospaadje.
0: Het is op zich wel logisch natuurlijk dat het daar veel natuurbranden zijn. Opwarming van de aarde. Het is er sowieso natuurlijk warmer in de zomer in Frankrijk en in Spanje. Mm-hmm. Maar waarom gebeurt het daar dan zo vaak? Als er... Je kan ook natuurlijk een beetje voorkomstmaatregelen treffen. En waarom hebben wij het hier zo weinig eigenlijk, relatief weinig?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Het is daar een stuk warmer natuurlijk. Ja. En ja, ze zijn er wel scherp op, maar het gebeurt daar vaker, ja.
0: Spannend hoor.
2: Het is geen oorzaak, één oorzaak aan te duiden, denk ik.
0: Dat is waar, maar ze moeten wel iets beter opletten, die Fransen. Ook in het verkeer.
2: En mensen in Europa kiezen steeds vaker voor een hybride of een elektrische auto in plaats van eentje die rijdt op diesel of benzine. Want de verkoop van het aantal niet-elektrische auto's daalde de eerste helft van dit jaar van 38% naar 30%. Nou, als je economie zegt, dan zeg je ook mijn collega Aida Brands van de economieredactie. Kom er maar in.
3: In Nederland zie je vooral dat de plug-in hybrids enorm populair zijn. En ja, die hebben een stekker. En die kunnen ook elektrisch rijden. Dus, en deels op benzine. Dus dat is voor veel mensen toch een uitkomst. En daarvan werden het afgelopen jaar bijna 42.000 wagens verkocht. Dus dat is best wel fors. Ja, en je merkt het gewoon. Hè, die hoge brandstofprijzen zijn gewoon echt de reden dat mensen nu overstappen.
2: Ja, elektrische auto's beslaan nu zo'n 21% van de totale automarkt. En dat was vorig jaar nog zo'n 15%.
4: Tour de France.
2: Ja, toch wel een bijzondere radionet bij mijn collega's van NPO Radio 1. Een uur lang werd Radio Tour de France mede gepresenteerd door een duo dat 40 jaar geleden ook al achter de microfoon zat. André van Duin en Ferry de Groot. Ja, vandaag klokken dus weer als van ouds.
5: Is dat lang geleden, mensen?
6: Een week, Dick.
5: Een week, de grootste dag. Een week, 41 jaar geleden, een week. Nou, dan gaan we speciaal uitstellen in Tour de France. We gaan beginnen met de competitie.
6: Een voorspelcompetitie.
5: Niet de voorspelcompetitie. De voorspelcompetitie. Hallo, Sebastian Timmerman.
6: Ja.
5: Je zit op de motor in Frankrijk, als het goed is. Of je staat te tanken, of whatever.
6: Zeker.
2: Een soort trip down memory lane dus op Radio 1. En eenmalig is het hoor, dat ze presenteren een uur lang dus de Radio Tour de France.
0: Ik vind het zo schitterend van André van Duin. Die doet al de dingen die hij vroeger deed natuurlijk nu niet meer. Hij doet nu andere dingen. Maar eens in de zoveel tijd doet hij toch nog een animal crackertje tussendoor.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Nu doet hij dan dit. Hij weet precies op het juiste moment af en toe weer eventjes dat nostalgische naar boven te halen. En dan doet het ook nooit te vaak. Maar je wilt toch elke keer weer meer.
2: Het zit er gewoon allemaal in nog ook.
0: Ja, ja. Het is zo ontzettend goed. Het weer nog, Stef.
2: Vanavond blijft het overal droog. Is er nog prima wat zon. Morgen een droge dag. En dan gaan we de zon vaker zien dan vandaag. En het wordt ook een tikkeltje warmer.
0: Dank u wel. Dan naar een verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Of met een bijzondere oorzaak. Die vind je op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 20 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord 20 minuutjes vertraging.

En zometeen gaan we op het eind van je dag alweer eventjes naar het buitenland. In buitenvertrouwde.com eventjes een gloednieuw vakantieadvies die net buiten Europa valt. Daar gaan we vandaag heen, je hoort het zo, naar de weekend.

0: buiten. Vertrouw de kom.
1: Iedere dag ga ik deze zomer op zoek naar een nieuwe vakantielocatie. Ik ben wel een beetje klaar met die top 3 landen waar ik toch iedere keer naartoe ga. Spanje, Italië, Frankrijk. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Dat is voor veel Nederlanders zo. Dus misschien dat jij er ook nog wel wat aan hebt. Deze week gingen we al naar Japan. We zijn in Peru geweest. En gisteren spraken we Guus. Die was in Botswana geweest. Zometeen spreek ik iemand die in het land is geweest met de langste kustlijn ter wereld. Die in het land is geweest waar Nicolien Sauerbrei ooit goud won op de reuzenslalom. En in het land waar de Formule 1 op het circuit Gilles Villeneuve rijdt.

0: Clarkson, Midnight Sun.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: Ik ga iedere dag samen met jou op zoek naar iets wat avontuurlijkere of vernieuwendere vakantielocaties dan die traditionele zomerse Europese bestemmingen als Italië, Frankrijk en Spanje. Een beetje voor mezelf, misschien ook een beetje voor jou. Jannie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij stuurde eerder deze week in de NPO Luisterapp een berichtje met dat jij ook een keer op een bijzondere vakantielocatie bent geweest. Tenminste, ten opzichte van die landen die ik net noemde. Vertel, waar ben je geweest?
2: Wij hebben met z'n tweeën 4 jaar geleden een 23-daagse rondreis in West-Canada gedaan.
0: Nou, dat is wel buiten de vertrouwde kom inderdaad.
2: Ja, zeker.
0: En wie zijn wij met z'n tweeën?
2: Dat is ik en mijn vrouw.
0: Ach, wat gezellig zeg. Een rondreis van 23 dagen. Heb je dan een grote auto gehuurd en lekker langs motels en hotels gereden?
2: Eigenlijk gewoon een mooie grote camper hadden wij gehuurd. En dan verschillende campings met zowel campings waar alles op en aan zat, tot echte natuurcampings waar je zelf de aggregaat moet aanslingeren om echt natuurlijk te kamperen.
0: En hoe heeft de relatie stand gehouden op de natuurcampings?
2: Ja, wij zijn elkaar eigenlijk nog steeds niet zat en dat zal ook altijd zo blijven.
0: Ah, kijk eens, wat goed zeg! Hey, wat trok je zo aan West-Canada dan? Wat dacht jij in de voorbereiding of in het plannen ervan van dit moeten we gaan doen? Wat was het hoogtepunt voor jou van tevoren? Wat dacht je, dit wordt het wel?
2: Nou, wij hebben heel lang zitten twijfelen van doen we Amerika of Canada? Toen hebben wij gekozen voor echt de natuur van Canada, want dat was voor ons wel een heel mooi ding. Nou, na 23 dagen zijn we eigenlijk nog steeds niet uitgekeken en is het wel ooit de bedoeling om nog een keer terug te gaan.
0: Oh, echt waar? Dus je ging gewoon echt voor die ongerepte natuur.
2: Ja.
0: En na 23 dagen dacht je, ongerept is ook daadwerkelijk ongerept. Ik kan nog wel even door.
2: Ja, zeker.
0: Want het is een belangrijke vraag die ik altijd stel in buitenvertrouwde kom. Zou je dit nog een keer doen? Want die traditionele vakantiebestemmingen binnen Europa, daar ga je toch weer ieder jaar naartoe omdat het lekker makkelijk is en omdat het zo leuk en gezellig is. Maar dit is natuurlijk wel weer een stapje buiten die vertrouwde kom nog een keer. Maar je zou het dus nog een keer doen?
2: Wij zouden dit 100% nog een keer doen.
0: Oké, wauw zeg. En wat zijn dan dingen die wij als West-Canada leken echt niet kunnen missen? Over leken gesproken, misschien wel een mooi meer daar in die regio.
2: Wij hebben verschillende natuurmeren gezien. Maar wat vooral het mooiste is als je de periode juni hebt. Er staat toch veel in het groen. Toch kom je in de sneeuw soms.
0: Beetje echt waar?
2: Ja, wij hebben vroege ochtend gemaakt. Waardoor we eigenlijk zo hoog mogelijk naar de berg zijn gegaan. Met een graad of 2 in de volle sneeuw.
0: Oh joh.
2: En diezelfde middag de camper in, weer verder gereden. En toen was het zo warm dat er korte broek aan ging. En vervolgens was het zwemmen in een lekker meertje daar.
0: Dus je moet wel met een goede hoeveelheid ruim bagage naar West-Canada trekken. Want je moet een hoop kleren meenemen, zo te horen.
2: Ja, dat is wel het advies.
0: Hey, is er een track die ik voor je kan draaien die voor jou misschien wel onlosmakelijk verbonden staat met de vakantie überhaupt? Maar misschien wel in specifiek met deze vakantie?
2: Ik denk dan toch Little Nas X met Old Town Road.
0: Weet je het zeker?
2: Ja.
0: Oké, dan ga ik die even voor je draaien. Een momentje, dan pak ik die even erbij. Old Town Road, vertel waarom.
2: Je komt daar toch nog steeds heel erg van die mooie oude steden tegen ondertussen. Dat je denkt, oh, zo is het vroeger nog gemaakt en zo wordt er ook nog gewoon geleefd.
0: Oh, wauw zeg, wat goed. Ik ga hem voor je draaien op 3FM. En ik wil jou dan nog een fijne vakantie wensen, want je gaat er nog een keer naartoe ooit, hè?
2: Ja, ga eens wel de bedoeling, ja.
0: Oké, fijne middag nog, hè?
2: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

Speciaal voor Yannick op 3FM, Lil Nas X en Billy Ray Cyrus en Old Town Road. Onlosmakelijk verbonden aan die heerlijke trip, vakantie die hij heeft gehad in West-Canada. Misschien ook wel iets voor jou. Ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast geworden erover. In plaats van Amerika gewoon naar West-Canada gaan op vakantie. Buiten de vertrouwde kom om. We gaan op zoek naar de allerbeste andere vakanties. Alternatieve vakanties deze zomer. Heb je ook een bijzondere vakantie gehad naar een ander land dan Italië, Spanje of Frankrijk? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Spreek ik jou misschien volgende week wel.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hele goedemiddag, zometeen Amy Winehouse, Nothing But Thieves, Martin Garrix en Ed Sheeran. Het telt wel op, hè? Lekker man. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van een roptrip van de Nederlandse radio, oftewel Stef Banstel.
9: Ja, was het maar zo. Wel een idool hoor, roptrip.
8: Wel, hè?
9: Ja, goedemiddag. In een bank in Duitsland is een gijzeling aan de gang. NOS op 3. Het gaat om een bank in de stad Regensburg in het zuidoosten van Duitsland, op zo'n 100 kilometer vanaf München. Hoeveel mensen er binnen zijn, is niet bekend. De gijzelnemer heeft mogelijk een mes bij zich, zegt de Duitse politie. En er zou 1 zwaargewonde zijn. Jonge vrouwen met ernstig psychische problemen komen steeds vaker in de knel in de geestelijke gezondheidszorg. Een instelling kiest er nu vaak voor om de behandeling af te bouwen, ook als niks meer lijkt te werken. Julia zit bijvoorbeeld ook in zo'n kliniek en zij vindt dat stoppen met behandelen een slechte zaak is.
10: Het kan meer een gevoel van eenzaamheid oproepen, maar ook misschien wel sombere klachten, depressieve klachten. En uiteindelijk van ja, maar ik red het zo niet alleen. Maar blijkbaar moet ik het wel alleen doen.
9: Het gaat om honderden vrouwen tussen de 15 en 30 jaar... met bijvoorbeeld chronische suicidaliteit of een eetstoornis. De Noorse voetbalbond gaat een klacht indienen bij de FIFA over het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Op het WK voetbal kreeg hij rood en werd hij geschorst voor 1 wedstrijd. Maar na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump werd die schorsing ingetrokken en mocht hij toch meespelen tegen België. De Noorse voetbalbond vindt dat dit soort bemoeienis van buitenaf de hele sport in gevaar brengt. En mijn collega Lisanne van NOS Stories was in België bij een bijzonder zomerkamp. Dat is speciaal voor kinderen met jeugdreuma. Zo'n 1 op de 1000 kinderen hebben die ziekte, waarbij de gewrichten ontstoken zijn, waardoor je vaak extreem moe bent.
10: Mijn gewrichten doen pijn, mijn spieren doen pijn. Dus ook gewoon zitten doet ook pijn, dus alles doet altijd pijn.
11: Het voelt eigenlijk een beetje alsof er een soort mes van binnenin, dus niet erin wordt gestoken, maar van binnenin dan in je gewricht wordt geduwd.
9: Ja, niet zo heel gek dus, dat je af en toe moe bent. En op dit kamp houden ze daar dus extra rekening mee.
11: Ja, je doet activiteiten die dus veel energie kosten. En je doet activiteiten die minder energie kosten.
12: Is het dan fijn als je even tussen de activiteiten kan rusten en kan slapen, zodat je daarna weer wat meer energie hebt en gewoon even je gewrichten rust kan geven?
10: Iedereen snapt elkaar hier. En er is nooit iemand die het vreemd vindt als je pijn hebt of moet rusten.
9: En de organisator zegt ook dat reumakampen steeds groter worden, omdat steeds meer jongeren behoefte hebben aan contact met lotgenoten. weer toe. Vanavond is het overal droog met nog prima wat zon. Morgen ook een droge dag. En dan gaan we de zon vaker zien. Het wordt ook een tikkeltje warmer.
8: Dankjewel, Stef. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Spits in volle gang. Grenscontroles, werkzaamheden veroorzaken allemaal de meeste vertraging. En de meeste vertragingen vind je op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost heb je dik 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 25 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten. A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid 20 minuten. Even goed lezen, sorry. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord een kwartier.
13: 3FM.
14: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
22: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
23: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
24: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
25: Cute.
24: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, je hoorde Repeated bij 3FM.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Yes, het is Sebastian hier op de plek van Barend en Benner deze zomer. Wel heel gezellig dat je erbij bent, ook via de NPO Luisterapp. Gezellige berichten die al de hele middag voorbij komen. Alsnog nog steeds de hele zomer gewoon de drie dingen van de dag die er te doen of toe deden. Je moet wel een beetje up-to-date blijven met de flow van de dag, toch? Ik zie het steeds vaker voorbij komen, ook op TikTok en op Instagram de afgelopen jaren. Dat van die zakenmannen die heel veel reizen, of gewoon goed bereisde mensen. Dat die dan op social media heel veel tips delen om ervoor te zorgen dat jij in je hotelkamer niet bespioneerd wordt. Het schijnt wel eens dat er verborgen camera's zitten achter spiegels in hotelkamers. Dat kun je checken als je je vinger tegen de spiegel houdt en hij zit zeg maar een directe verspiegeling, dat je geen spiegel ertussen ziet zitten. Dan zit er waarschijnlijk een muur of een ruimte nog achter. Dat er in lampen cameraatjes verborgen zitten, of in de brandmelder een camera verborgen zit die jou in de gaten houdt. Ja, ik zie dat wel altijd een beetje als een irrationele angst. Ik heb er nooit echt zo last van en ik denk niet dat ze mij heel graag willen zien als ik lekker naakt aan het slapen ben. Dan zet je dus al snel, denk ik, die geheime camera uit. Maar wat er bij een gezin in Ierland is gebeurd, dat is niet normaal. Ze hadden een vakantiehuisje geboekt in Wexford. Het is eigenlijk wel een graafschap, allemaal ingewikkeld hoe dat daar werkt natuurlijk. En het was gewoon echt een huisje dat ze helemaal voor zichzelf hadden. Ze komen eraan, de eigenaar zegt netjes gedag. Gaat vervolgens weg. Vervolgens gaat die familie ook weg. Komt later die avond terug na een heerlijke dag te hebben gehad. En de wasmachine staat aan. En dat hadden zij niet gedaan. Dus er was al enig wantrouwen hier en daar. En ze gingen een beetje het huis doorzoeken. En toen zagen ze achter de televisie een soort voorzetwandje eigenlijk. De muur was gewoon gestuukt en helemaal gips eromheen. Maar driekwart van die muur waren eigenlijk een soort houten platen die in die gipswand waren getimmerd. Nou, dan kun je denken, dat is op zich normaal, maar toch vertrouwden ze het totaal niet. Bleek dat de eigenaar van het huisje achter die planken een hele ruimte had gezet met een bed en een televisie, die daar dus continu alle gasten die in zijn woning waren, die hij verhuurde, daar woonde hij dus niet, altijd in de gaten hield. Nou, dood en doodeng. Dus mocht je vanavond richting de eerste overnachting gaan van je vakantie, even goed ruiken en goed om je heen kijken. En verder is er Foodwatch, organisatie die het allemaal in de gaten houdt, hoe gezond we allemaal blijven met z'n allen. Heeft de Efteling op het matje geroepen en roept op bij de Efteling om te stoppen met die onbeperkt frisdrankautomaten. Die Coca-Cola Freestyle automaten zijn dat. Je kan voor een bepaald bedrag een beker kopen en dan heb je die beker voor de rest van je leven. Ik heb ze zelf thuis ook, superbekertjes zijn het. En dan kun je nog een bedrag betalen. Dan kun je de hele dag onbeperkt frisdrank tappen. Dus dat staat door het hele park in. Ik vind dat altijd super. Tuurlijk, er zit extra suiker in allemaal. En het is heel ongezond om onbeperkt frisdrank te drinken. Maar goed, ten eerste, je bent in een pretpark. En ten tweede, die frisdrankautomaten van Coca-Cola Freestyle kunnen best wel nuttig zijn voor jou, voor mij en voor de rest van de wereld. Want daar zitten dus ook geheime cameraatjes in die ons weer een heel groot voordeel opleveren. Die kijken helemaal met AI mee hoe jij je beslissingen maakt op die automaat. Ik heb hier laatst een hele documentaire over gekeken, heel treurig. Kijk helemaal mee in met AI hoe jij je beslissingen maakt en welke combinaties van smaken jij maakt. Maak jij Fanta framboos samen met Coca-Cola sinaasappel? Dan meet hij dat. Dan slaat hij dat op in een database. En dat doen ze alle apparaten van Coca-Cola Freestyle over de hele wereld dus. En daarmee krijgen we dus vanzelf populaire smaken. Zelfgemixte smaken door ons als bevolking. En die kan Coca-Cola dan weer uitbrengen. Dus het is toch een super ding? Laat het lekker staan. En binnen nu, en een minuut of 7, een Key Race Alert.

één van jouw favorieten. Want ze zijn allebei natuurlijk gewoon steengoed. Op dit moment bovenaan in de race voor de titel Trending Talent in de laatste tussenstand. Mustamee. Je hebt nog ongeveer 3 uur om te stemmen op jouw favorieten. Dus doe dat nog snel via de NPO-luisterapp. Wordt het Mustamee?

Winehouse op 3FM. Je hoorde Rehab. Jouw stem is belangrijk. Jouw mening is belangrijk vandaag. Want welke van deze twee liedjes, deze twee artiesten, vind jij het leukst en zou jij het liefste live willen horen hier in de 3FM Livebox? Is dat Mus Damé?

0: 3FM Trending Talent. Election Day.
1: Het is vandaag D-Day. Election Day voor Vin of Mus daarmee. De afgelopen week hebben zij de meeste stemmen verzameld online via de socials van 3FM. Om vandaag misschien wel gekroond te worden met de titel 3FM Trending Talent. Wat levert het je op? Een optreden in de 3FM Livebox. Het is tijd voor een update in de tussenstand. Vanavond bij Andres hoor je wie er gaat winnen. Je kan tot 7:15 vanavond stemmen, zie ik hier in de NPO Luister-app. Want daar staat een poll voor jou klaar. Als je naar de NPO Luister-app gaat, naar de chat van 3FM, zie je onmiddellijk die poll en kun jij stemmen op

0: myself. Justin Bieber en Love Yourself hoorde je bij 3FM. Hey, zometeen kan die van iedereen in Nederland zijn in principe.
1: NOS op 3.
0: Maar dat zou niet de bedoeling zijn. 100 euro, concertengoed, gaat er zometeen uit. Hoe en wat, ga ik je vertellen na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra.
2: Goedemiddag. Drie jonge mannen die stenen en andere dingen van een viaduct afgooiden in het zuiden van Limburg onlangs, moeten een maand de gevangenis in.
0: Heel goed.
2: En ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die daarbij beschadigd zijn geraakt. De rechter noemt het een ernstige zaak waarbij er ook doden hadden kunnen vallen. In de Rotterdamse wijk De Esch gaat vanaf vanavond om 11 uur een gebiedsverbod in. Mensen mogen dan vanaf dat tijdstip zonder reden niet meer in die wijk komen. Tot 5 uur 's ochtends, vanaf 11 uur 's avonds dus. Ja, bewoners daar in die wijk De Esch hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: En dat gebiedsverbod in De Esch in Rotterdam geldt voor 3 maanden.
0: Dat is bizar. Gewoon, als je niet daar hoort, als je er niks te zoeken hebt, mag je niet naar binnen.
2: Nee, dat is het inderdaad.
0: Is dit al eens, ja, misschien een beetje een lastige vraag. Is het er eens eerder gebeurd al in Nederland?
2: In Zandvoort is er een gebiedsverbod geweest. Het gebeurt niet heel veel.
0: Oké. Nee. En wat als je dan er wel in gaat, wat gebeurt er dan?
2: Nou, het is niet dat iedereen wordt gecontroleerd, maar er worden steekproeven gedaan. Dus er is wel wat meer, er zullen wat meer agenten zijn daar op de been.
0: Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren.
2: En zangeres Jessie J heeft een hele online discussie aangezwengeld. Want mag je meezingen bij een concert als je eigenlijk helemaal niet kunt zingen? Ja, zeg maar zo slecht dat andere concertgangers er ook last van kunnen hebben. Nou, in een video die online staat, inmiddels 3 miljoen keer is bekeken, roept de zangeres tijdens een van haar concerten op het gewoon niet te doen.
4: If you know that you can't sing and there's someone filming near you, just keep your voice low. Because TikTok is the only way we are now successful. So if it's your voice and my face, I'm fucked. Excuse my language, but it's the truth, okay?
2: Jessie J bedoelde het als grap dus. Ze zegt, als jij vals zingt en mijn gezicht staat er vervolgens bij op die TikTok-video, dan ben ik de sjaak.
0: Ik hoop niet dat dit gaat backfire op haar, hoor. Want dit is juist iets waardoor filmpjes van concerten ook heel vaak super viraal gaan.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Laten we eerlijk zijn, dat kan Jessie J wel een beetje gebruiken tegenwoordig. Het weer nog.
2: Vanavond is het overal droog met nog prima wat zon. Morgen een droge dag. We gaan de zon vaker zien. Het wordt ook ietsjes warmer dan vandaag.
0: Lekker man, dankjewel Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Ik pak even de flinkste files erbij voor je. Die staan namelijk op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Voor Amsterdam Oud-Zuid, 10 minuten vertraging. Dat komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht, 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. A16, Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 25 minuten vertraging. De A17, Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging. En de A28, Zwolle richting Assen voor Assen-Zuid, 25 minuten vertraging door

0: gaan beginnen. Let's do it, do it.
1: Dacht je dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot morgenmiddag.
2: Attention!
1: Dan maak ik, Rob van de Radio, de Vrijdag Vuurwerkshow live vanaf de Tilburgse kermis.
2: Are you ready?
3: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Live vanaf de Tilburgse kermis. Morgenmiddag 4 uur, 3FM.

0: en Boulevard of Broken Dreams. Woord voor
1: woord. Woord voor woord.
0: En het zou misschien wel een donderdagmiddag of Broken Dreams kunnen worden, want het is echt heel spannend deze week. Woord voor woord, nieuw in de zomermiddagshow van 3FM. En dit is de bedoeling, zometeen leg ik het spelletje uit, dat er een tijd neer wordt gezet, dat er een woord wordt geraden. Maar dat is nog helemaal niet gebeurd deze week. Dus, Meis, hallo.
2: Hallo.
0: En Marie-José, hallo.
3: Hallo.
0: Jullie kunnen nu op eigenlijk een hele rustige manier die 100 euro concertgoed te pakken gaan krijgen. Wat is het? Stel, jullie zouden dan winnen. Waar willen jullie naartoe met die 100 euro concertgoed?
2: Ja, ik weet dat mijn moeder heel graag naar Bruno Mars wil.
0: Die is net geweest.
3: Nee joh, ja, maar wij niet.
0: Ja, ja, dat is scherp. En hij komt vast nog wel een keer, dus dat is slim. Hé, Meis, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Marie-José uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Marie-José een hint te geven. Dus zorg dat je snel associaties maakt om Marie-José uiteindelijk in de juiste richting te duwen. Het mag niet een deel van het woord zijn. Het mag ook geen vertaling zijn of een meervoudsvorm zijn. En telkens als jij een hint hebt gegeven over jouw woord, dan doet Marie-José een poging om het woord te raden. Pas als Marie-José een gok heeft gewaagd en die is fout, mag jij een volgende hint geven. Dus het is belangrijk dat jij goed naar elkaar, dat jullie goed naar elkaar luisteren, goed nadenken, snel nadenken ook. En mocht het woord niet geraden worden, dan is degene die als eerste belt met het goede antwoord zometeen de winnaar. Want woord voor woord komen Marie-José en mij zometeen dus misschien wel samen bij die 100 euro. Maar dan moeten jullie het wel raden, jongens. Zijn jullie er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Alright, dan gaan de 45 seconden nu in.
2: Dier. Olifant. Water. Eend. Diep. Walvis. Vijf. Vijf. Inktvis. Patrick. Vieser. Ja.
0: Inderdaad, het goede antwoord. Oh mijn god. Meis, ik vond deze spannend. Het was niet normaal. Ik had als eerste Patrick gezegd. Maar jongens, jullie hebben het geraden. Jullie winnen 100 euro concertengoed.
2: Joehoe!

Peter met triple Y. Of Grieks huis, zoals je het ook wil noemen. En Dance, gloednieuwe tune, helemaal nieuw bij 3FM. Werd als eerste gedraaid door Vera Simons. In het weekend van 3FM hoor je haar iedere zaterdag en zondagavond vanaf 7 uur met Vera on Track. Alle vetste muziek komt daar voorbij sowieso. Op de late weekendavond van 3FM, al zeg ik het zelf. Ik heb zo vaak ook nog een programma vanaf 10 uur op zaterdag en zondagavond. Maar de hele weekendavond bij 3FM zit bomvol nieuwe muziek. Dus mocht je een keer in de auto terugzitten van een feestje en denken van, nou, ik heb het even gehad met Rutger van Barneveld, kun je ook dan lekker 3FM aanzetten om de vetste nieuwe muziek te ontdekken. Zometeen hier Drake.

Drake en One Dance hoorde je bij 3FM. Ik ben al de hele week op zoek naar de allerbeste zomerplaten ooit gemaakt ter wereld. Er zijn alle landen al in geweest, we zijn naar Frankrijk geweest. We hebben allerlei talen al gehad. Maar waarschijnlijk nog niet jouw favoriete zomerplaten. Stuur hem nu in via de NPO Luisterapp. Ben jij misschien zometeen wel te horen in zomertijd. Hey,

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

0: genieten maar.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: is het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra.
1: Ja, goedenavond. In de Duitse stad Regensburg in de buurt van München is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. NOS op 3. Het lijkt erop dat het dodelijke slachtoffer een bankmedewerker is. Die is aangevallen met een mes. En verder, we weten nog niet zo heel veel over de situatie daar. Zo is niet duidelijk hoeveel mensen er in dat Duitse bankgebouw zitten. De politie heeft ook nog geen contact met de gijzelnemer binnen.
2: Gisteren rond eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat...
1: En dat moet niet op dit moment ingestart worden. Dat komt zo meteen. Want in ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd wegens natuurbranden. Het gaat om inwoners en toeristen die daar op campings en in een naturistengebied zaten. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare, vergelijkbaar met zo'n 5000 voetbalvelden. Deze Nederlandse vrouw, je hoorde er al even, zat daar ook op de camping waar steeds meer rook te zien was.
2: Gisteren rond eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden.
1: Honderden brandweerlieden in Frankrijk en ook een aantal blusvoertuigen zijn nu ingezet om die natuurbrand te bestrijden. En mensen in Europa kiezen steeds vaker voor een hybride of een elektrische auto in plaats van eentje die rijdt op diesel of benzine. De verkoop van het aantal niet-elektrische auto's daalde de eerste helft van dit jaar van 38% naar 30%. Nou, als je economie zegt, dan zeg je mijn collega Aida Brands, kom er maar in.
3: In Nederland zie je vooral dat de plug-in hybrids enorm populair zijn. En die hebben een stekker en die kunnen ook elektrisch rijden. Dus, en deels op benzine. Dus dat is voor veel mensen toch een uitkomst. En daarvan werden het afgelopen jaar bijna 42.000 wagens verkocht. Dus dat is best wel fors. Ja, en je merkt het gewoon. Hè, die hoge brandstofprijzen zijn gewoon echt de reden dat mensen nu overstappen.
1: Elektrische auto's beslaan nu zo'n 21% van de totale automarkt. Dat was vorig jaar nog 15%.

0: De files nemen lekker snel af. Maar de langste en onhandigste eigenlijk, die vind je nog steeds op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je 25 minuten vertraging. Sorry, dat sprak ik niet duidelijk genoeg uit. 25. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn Noord een kwartiertje vertraging. 3FM.
1: Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: 3FM. Sebastiaan Hockhuizen.
0: Oei, oei, oei. Zometeen een nieuwe editie van Zomertijd. Twee keer verloren deze week, één keer gewonnen. Kan ik het nog naar een gelijk spelletje tillen? Dat bepaal jij zometeen. Eerst David Guetta en Sia.

0: David Guetta, Sia, hoorde je allebei bij 3FM met Titanium. Het is een spannend moment voor mij. Misschien ook wel een beetje een spannend moment voor jou. Maar dat zien we zo wel.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Deze zomer zomertijd op de plek van 90's tijd. Normaal waren het Benne die met elkaar de strijd aangaan om de meeste stemmen. Nu ik tegen een van de leuke 3FM-luisteraars. Alle luisteraars van 3FM zijn leuk. Het is een disclaimer, maar enfin. En Nathalie, goedenavond.
2: Goedenavond, Sebastian.
0: Hi. Ik sta op dit moment 2-1 achter tegen het luisteraarsteam van 3FM, als het ware. Ik heb maandag en dinsdag verloren in zomertijd. Gisteren voor het eerst deze week gewonnen. Dus het is voor mij heel spannend, maar ik denk dat jij best wel zeker in je schoenen staat. Want jij bent een vervent 90's en zomertijd fan, hè?
2: Ja, en ook voorheen 80's. Dus ik vind het heel leuk om, ik vind het echt heel leuk om mee te doen. Ja,
0: dan, dan denk ik wel dat jij goed beslagen ten ijs gaat vandaag. In de NPO Luisteren. Ja, in de NPO Luisteren staat nu een poll klaar in de chat van 3FM. Dan kun je stemmen op jouw favoriete menuutje. Want ik heb menu A samengesteld. Jij hebt menu B samengesteld. Mag ik dan mezelf zo vrij achten om als eerste menuutje A even te laten horen?
2: Ja, A is de eerste in het alfabet. Helemaal goed.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Nou, ik heb voor menu aangekozen voor een track die ik vroeger op vakantie altijd heel veel luisterde. Dat zeg ik dan weer elke dag. Maar deze heb ik mijn afgelopen vakantie, ik was de afgelopen weken lekker een weekje in Zeeland, extra veel geluisterd. Omdat vroeger op de camping in Zeeland hadden we deze cd altijd daar liggen. Ik weet niet waarom. Gingen we naar de caravan van mijn opa en oma, reden we naar het strand en dan moest altijd deze cd aangezet worden met sowieso dit liedje dat voorbij moest komen. Mijn ouders werden er waarschijnlijk helemaal gek van, dus ik hoop dat ze nu niet luisteren. Menu A, Juanes, adios libido.
3: Menu.

0: vind het zelf een hele goede zomerplaat, Nathalie. Maar waar ben jij voor gegaan in menu B?
1: Ja, dat is wel een uitdagingtje. Ik ga voor Los Lobos met La Bamba. Want dat is echt de allerbeste vrolijke zomerhit. Die kun je altijd luisteren. Ging vroeger vaak uit in een hele café te La Conga. En dan gewoon een hele avond wachten totdat La Bamba kwam. En dan gewoon 3 minuten totaal uit je dak.

0: wel eens spannend gaan worden, hè, Nathalie?
1: Voel je hem? Ja, ja, absoluut. Nou, ik gun je de 2-2, maar ik wil heel graag La Bamba horen.
0: Hoe heette die kroeg waar je naartoe ging?
1: La Conga.
0: La wat?
1: La Conga.
0: La Conga, ja, dan moet je ook La Bamba laten horen natuurlijk. Of,
1: precies.
0: De twee menu's, menu A en menu B, staan klaar in de NPO Luisterapp. In de chat van 3FM zie je daar een poll. Jouw favoriet, daar kun je tot aan Sommer met Homewrecker op stemmen. Dat duurt een minuutje of 7. Dus Nathalie, blijf lekker hangen, dan spreek je de show. Hoor je wie de winnaar is.
1: Oké,
0: tot zo.
2: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: zitten op de plek van 90's tijd. Maar alsnog 2 minuutjes die de oven in gingen. Menu A en menu B. Ik koos vandaag menu A. Juanes, adios, le pido. Nathalie, waar ging jij voor in menu B?
1: Los Lobos, La Bamba.
0: Ik had niet verwacht dat het zo lang zo spannend zou blijven. Het was echt de eerste 5 minuten in deze stemronde. Was het gewoon continu precies in gelijkspel.

0: de plek van 90's tijd. Maar alsnog 2 minuutjes die de oven in gingen. Menu A en menu B. Ik koos vandaag menu A. Juanes, adios, le pido. Nathalie, waar ging jij voor in menu B?
1: Los Lobos, La Bamba.
0: Ik had niet verwacht dat het zo lang zo spannend zou blijven. Het was echt de eerste 5 minuten in deze stemronde was het gewoon continu precies in gelijkspel. Maar eigenlijk tijdens het tweede refrein van Somber pakte jij opeens een verschil met mij. Maar of het uiteindelijk een voorsprong of een achterstand is geweest, dat gaat Jack vertellen. Jack, wie heeft er gewonnen?
2: Ja, minuutje B.
0: Hoppatee!

3FM waar je naar luistert, gek hè? Ja, ik snap het ook. Los! La Bamba, menu B heeft vandaag gewonnen. Oftewel, Nathalie heeft gewonnen. Ik deze week 3-1 verloren van de luisteraars van 3FM in zomertijd. Volgende week ga ik proberen nog beter te doen. Misschien jij ook wel. Wil je meespelen in zomertijd? Wil jij het opnemen tegen mij met jouw menu? Met jouw favoriete zomerplaat? Kom even langs in de NPO luisteren. Laat daarachter jouw favoriete zomerplaat. Bellen we je even terug. Gaan we dan maar regelen voor volgende week. Cameron Whitcomb met zijn nieuwste komt er zo aan. Naar Olivia Rodrigo en Good For You.

0: De nieuwste van Sef is deze week de 3FM megaheid. De laatste zomer heet hij. Ik zeg wel deze week, hij is eigenlijk nog maar een klein half dagje megaheet. Want morgenochtend in de ochtendshow hoor je welke tune je komende week het allervaakste gaat horen hier bij 3FM. Zometeen in de studio met de primeur van zijn allernieuwste single hier.
1: NOS op 3.
0: Jesse Hoefnagels, eerst het allerlaatste nieuws kreeg je van Stef Banstra.
2: Goedenavond, het kan nog weken duren voordat duidelijk is hoe de trambotsing op de Erasmusbrug gisteren is veroorzaakt. Een rijdende tram botste daar hard op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond. 1 persoon die bekneld raakte was zwaar gewond. Uit de tram zijn inmiddels harde schijven gehaald met beeldmateriaal en andere gegevens die worden onderzocht. Gisteren zei de vervoerder RET al dat de bestuurder van die tram niet onder invloed was van drank of drugs.

0: straat, inderdaad, op een festival in Gent afgelopen maandag. De zangeres riep daar opnieuw witte mannen op een stap achteruit te doen in de moshpit. Ze moesten namelijk ruimte maken voor mensen van kleur, queer mensen en ook vrouwen. Een Belgisch discriminatiemeldpunt zegt dat er veel meldingen over zijn binnengekomen, maar dat het geen discriminatie is, omdat het valt onder artistieke vrijheid. En Sophie Straat deed vorige maand diezelfde oproep over witte mannen op Best Kept Secret. Bij het Nederlandse bureau discriminatie.nl zijn daarover honderden klachten binnengekomen. Ja, en net is bekend geworden dat dat Nederlandse meldpunt ook vindt dat er geen sprake is van discriminatie.
1: We hoorden dat een meldpunt bij Specservice ook heel erg duur was geworden. Enfin.
0: En bij de Nijmeegse Vierdaagse is een toiletbezoek natuurlijk best wel een dingetje, want je kunt als organisatie niet een rij toiletten van 50 kilometer lang gaan neerzetten. Ja, dus is wildplassen onder veel wandelaars niet onbekend. Daarom opende Rita uit Bergendal, een dorpje in de buurt, vandaag haar huis voor wandelaars met hoge nood.
2: Ja, ik moet even, ja. Ja, en ik mocht ineens mevrouw even naar het toilet. Dat is heel fijn, dan hoef ik niet in de rij te staan.
3: U moet even naar het toilet.
2: Ja. Heel nodig.
3: Ja, hoge nood.
4: Ja, dat is echt een hoge nood bij mensen. En dan durven ze het niet te vragen. Dus daarom heb ik maar een heel simpel bordje gemaakt.
3: En we dan volgend jaar een heel groot bord met plassen bij Rita.
4: Ja, dan wordt het te druk. Ja. Ik hou het liever een beetje bescheiden.
0: Ja, het is inmiddels de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En wandelaars hebben nog ongeveer een half uurtje om te finishen.
1: Met plassen of met lopen?
0: Ja, allebei denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja, vanavond overal droog met nog prima wat zon. Morgen begint wat grijs, maar later komt hij er weer bij, hoor, die zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
1: Dat zijn de getallen. Dankjewel, Stef.
5: Heel.
1: Verkeersinformatie van de ANWB op 3FM. A9 Amstelveen Alkmaar voor Beverwijk Oost 10 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht een kwartier. En de A50 Zwolle Apeldoorn voor Apeldoorn Noord 10 minuten. A76 gelegen richting Aken voor de Duitse grens een klein kwartier. Enfin.

0: gasten in de studio aangeschoven. Jesse Hoefnagel. Welkom, welkom, welkom. Jij brengt vannacht om 12 uur een gloednieuwe single uit.
1: Klopt.
0: Kapot gaat vannacht uitkomen. Die gaan we zo meteen draaien. Ik heb hem hier al in het systeem staan. Ik heb hem even kunnen luisteren. En wat dat betreft is het wel lekker dat we volgens mij Avicii met Wake Me Up even kunnen draaien. Want het draait heerlijk. Helemaal om...
1: Eigenlijk moet jij deze ook even opzetten.
0: Die bril.
1: Kijk eens.
0: Jij zit hier ook tegenover mij met zo'n crazy roze bril.
1: Ja, hier, groene bril. Helemaal die era. Ja,
0: lijkt het wel alsof we samen bij 538 werken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee, helemaal niet. Dat is paars en groen. Dit is roze.
0: We gaan het zo meteen even hebben over het hele nostalgische wat rond... ik zie helemaal niks eigenlijk.
1: Nee, oké. We zetten hem af. We doen hem zo wel op, oké?
0: Dat gaan we doen. Wat rond deze track hangt. Eerst wil ik het even met je hebben over de

0: Mijn show in Paradiso.
1: Ja.
0: Gaat best lekker. Hoe was die Pinkpop show?
1: Ja, heel vet. Was echt heel leuk.
0: Het was een gloednieuwe stage, de Sun Stage op Pinkpop. Met ja, een beetje een mix tussen DJ-sets en eigenlijk allemaal nieuwe acts door elkaar heen. Hoe was het om daar te staan?
1: Ja, was heel leuk. Ik moet zeggen, ik ben het hele weekend op Pinkpop geweest. Ik ben best wel vaak ook bij die stage geweest. Ja. Ik heb ook Ida gecheckt daar, Flair. En ja, echt super leuk om daartussen te staan, tussen die namen. En ja, ik denk dat het goed matchte. En dat het publiek van Pinkpop ook wel toe was aan iets nieuws of zo.
0: Ja.
1: Dus dat werkt eigenlijk super goed. Ik heb daar echt een hele leuke show kunnen geven. Daar is heel blij mee.
0: Eerder dit jaar dus een grote show in Paradiso gegeven, EP uitgebracht. En daarna eigenlijk heel snel weer doorgegaan met nieuwe muziek schrijven. Ja. Ik zag dat je naar Berlijn was gegaan om nieuwe muziek te maken.
1: Klopt.
0: Is het een fijne plek om daar wat creatiever te zijn? Want zelf ben je altijd al heel creatief geweest in heel veel dingen maken op hele verschillende manieren. Is het dan een stap die nodig is om naar Berlijn te gaan, om daar even verder te gaan?
1: Ja, nou, ik merkte gewoon heel erg dat ik op zoek was naar een een soort nieuwe sound. En dat nieuwe geluid hoorde ik daar meer dan hoe ik dat in Nederland hoorde. En toen heb ik eigenlijk gewoon gecheckt of er daar wat producers waren waar ik mee kon zitten. En dat heb ik gedaan en dat was echt superleuk. Heel nice, veel uitgekomen en ik ga over een paar weken weer. Dus,
0: wat lekker zeg.
1: Ja.
0: Hoe is het dan om die stap te zetten naar producers waar je nog niet eerder mee hebt gewerkt, die uit een ander land komen? Hoe werkt dat als artiest? Ga je gewoon een mailtje tikken? Is het een DM? Is het via-via? Hoe werkt dat?
1: Ja, een beetje via-via vooral. Het is de een kent weer die en die kent weer die. En dan is het van, oh, oké, laten wij dan met elkaar gaan zitten. En het is best grappig, want als je dan in de studio zit met een producer die jouw taal niet spreekt. Ja, ik moet dan soms in het Engels gaan uitleggen wat ik eigenlijk aan het zeggen ben. Maar uiteindelijk het gevoel wat je soort van samen hebt wanneer je zo'n track aan het bouwen bent, is al voldoende, zeg maar. En dat geluid, hij hoeft het ook niet allemaal te snappen, zeg maar.
0: En deze nieuwe track, is die ook uit een van die sessies komen rollen?
1: Nee, dit was eigenlijk net daarvoor. En eigenlijk met deze track ben ik naar Berlijn gegaan van, oké, jongens, deze kant wil ik op. En,
0: Dus wat we nu horen in Kapot, als in wat we zo meteen gaan horen in Kapot en vannacht gaan horen in Kapot, dat gaan we de komende tijd meer kunnen verwachten van je.
1: Ja, zeker.
0: Ah, lekker
1: ja.
0: Zeg. We gaan hem zo draaien. We gaan zo meteen even verder lullen. Eerst de nieuwste. Nee, niet de nieuwste, zeker niet. Eerst de Direct en 90's. Zometeen meer Jesse Hoefnagels.

0: mijn Face ID doe ik niet met deze bril op.
1: Nee, maar ja, dat had je toen ook nog helemaal niet.
0: Nee, dat is waar. Je hoorde direct op 3FM en 90's Kid. Aangeschoven in de studio, Jesse Hoefnagels. Jesse, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt je nieuwe single meegenomen, Kapot. En je bent hem al een tijdje aan het promoten op de socials en zo.
1: Ja.
0: Daar hebben we stukjes gehoord. Daar hoorden we al een bepaalde sound in voorkomen van we dachten, oh, het klinkt een beetje in die hoek. Maar de visuals die erbij zitten, ook de art... De cover art van de track. Die neemt mij helemaal mee naar... Ik denk dat het een beetje 2011, 12, 13 is.
1: Ja,
0: dat ouderwetse Instagram filter zit er overheen. Je hebt nu ook deze brillen meegenomen. Beschrijf even wat voor brillen het zijn.
1: Ja, dit zijn van die... hoe heet dit? Gewoon van die soort brillen waar je eigenlijk niks voor ziet. Van die,
0: er zit geen glas in. Het zijn van
1: party
0: die
1: glasses.
0: Australisch brillen.
1: Ja, het beschermt je niet echt tegen de zon.
0: Nee. Maar die waren toen natuurlijk helemaal hot. Dus volgens mij stonden ze ook nog op de cover art van... Far East Movement track of album of zo. Dat weet ik nog wel, ja. Maar goed, die hoek ga je dus een beetje in met deze track. Er zit ook een zin in, bijvoorbeeld. Vrij op woensdagmiddag. Nou, dat hadden we natuurlijk allemaal vroeger een beetje in die tijd.
1: Ja.
0: Is er iets van een verlangen in jou dat sprak tot jou om de track hierover te laten gaan? Over die nostalgie?
1: Ja, nou ja, ik denk dat het uitgangspunt van de track inderdaad heel erg dat nostalgische is. En eigenlijk een beetje dat gevoel van vroeger. Zonder dat je echt... Ja, zeg maar, toen je daar in die periode zat... Tenminste, toen ik in die periode van mijn leven zat... waarin je nog nul verplichtingen had... en alles soort van om je heen gebeurde... en je leefde maar gewoon hoe je wilde leven. Op dat moment zelf heb je helemaal niet door... hoe mooi die tijd eigenlijk is. En eigenlijk pas als je er later op terugkijkt... en denkt, wauw, dit was echt fantastisch. Waarom gaat alles kapot? En waar is die tijd gebleven, zeg maar? Dat is heel erg het uitgangspunt van deze track geweest. En ik vind ook... Visueel en ook muzikaal vind ik het een hele interessante era. Zeg maar, voor mij was die tijd 2010, 2014... Dat ik geïntroduceerd werd aan muziek. En ja, was er eigenlijk heel erg die Kesha, David Guetta... die foute synthesizers en die weet je, kapotte beats. Dat vond ik heel interessant. En toen ben ik daar gewoon mee aan de slag gegaan. Ik had zoiets van, ja, we horen dit nog steeds in de club... Maar het wordt niet echt meer gemaakt.
0: Breng het terug. Nou, daar wil ik het zo meteen verder over hebben. Want sowieso over dat terugverlangen waar je het over hebt... en je afvragen waarom het kapot is... dat doe je dan vaak alleen. Maar ik heb iets voor je klaarstaan hier... waardoor je het eventjes niet alleen hoeft te doen.
1: Oké.
2: Okay. Hey, lieve Jesse. Dit is Emma. Groetjes aan de radio. Ik wilde even vertellen dat ik heel nostalgisch word... als ik terugdenk aan de tijden dat we samen video's maakten... toen we een jaar of 10 waren... Dat ik speelfilms regisseerde, waar jij inspeelde. En dat we samen nummers playbackten en daar clips op maakten. Filmpjes maken is iets wat jij al doet, zolang ik me kan herinneren. En in de tijden van Q-movies heb ik jou zo vaak gezegd dat het echt tijd was om een andere hobby te zoeken. Omdat ik het toch best wel gênant vond wat voor challenges jij allemaal deed. Maar ik ben enorm trots dat je niet naar me hebt geluisterd en... gewoon ben doorgegaan met doen wat jij vet vindt. Ook als andere mensen dat niet vonden. Dat je gewoon altijd je hart achterna gaat en superveel mooie dingen maakt. Dat je nu ineens op bij de radio zit en op alle grote festivals speelt. Of nou ja, een paar. Ik hoop volgend jaar ook op Wilde Weide. Dat lijkt me super. Dan kom ik sowieso kijken. Ik ben zo trots op je. Heel veel liefs. Kusjes.
0: Je zus.
1: Ah, wat lief.
0: Dat is toch wel lekker, hè? Als je dan die begindagen in deze track ook naar boven haalt... dat je er samen even op kan terugblikken.
1: Dit is wel echt, dit is wel echt waar het voor mij ook begon, zeg maar. Inderdaad, waar ze het over heeft, van die filmpjes samen maken. We gingen dan gewoon, dan hoorden we een track van de jeugd van tegenwoordig... en dan gingen we gewoon een eigen videoclip daarop maken. En dan gewoon heel de middag dat aan het filmen. En dan was zij het aan het editen. En dat is wel het begin hoe het een beetje voor mij begonnen is,
0: Weet je, die mix tussen, we hebben het al vaker over gehad ook... over die mix tussen video en muziek die je eigenlijk nu heel goed voor jezelf te pakken hebt... waar je heel veel plezier in hebt gevonden.
1: Ja.
0: Die je dan ook weer op plekken brengt waar, nou daar heb je het ook over, waar je misschien nooit had verwacht te komen.
1: Ja, heel lief. Heel lief.
0: Ja.

0: ik zag het niet aankomen.
1: Ja. Met deze sound ben je dus naar Berlijn gegaan. Wie heb je uiteindelijk voor elkaar, zeg maar, want dit is dus eerst in Nederland begonnen, deze sound die op Kapot te horen is. Wie heb je daarvoor gezocht? Want dat moet iets nieuws zijn geweest toch voor je?
0: Ja, ik ben gewoon best wel een beetje gaan zoeken. En op een gegeven moment had ik een sessie met Mazoo. En deze producer had ik nog niet eerder mee gewerkt. Dat was de eerste sessie die we deden. En daar kwam eigenlijk direct deze track uit. En we hebben eigenlijk echt heel weinig nog aangepast daarna die allereerste sessie. En ik had gewoon zoiets van, ja man, dit moet het zijn. Want wat ook interessant is, wat ik heel erg merk nu ik meer van dit soort muziek aan het maken ben. Mm-hmm. Heel veel producers die komen uit die EDM-hoek. Ja. Die zijn allemaal daarmee begonnen. En hebben dat echt al meer dan 10 jaar niet aangeraakt. En een soort van, als je dat combineert met wat er verder ontwikkeld is qua muziek. En je brengt dat samen in één studio, ja, dan krijg je dit.
1: Wat vet dat we dan gewoon echt ook met, als in dat achter de schermen ook heel bewust is nagedacht over, ik wil terug naar die sound, of ik wil die sound weer aanraken eigenlijk. Moeten we ook eigenlijk een beetje ervoor zorgen dat de mensen die eraan meewerken echt meester en thuis zijn in die sound.
0: Ja.
1: Nou, het is goed gelukt. We gaan de primeur draaien op 3FM. Vannacht komt hij dus uit over een uurtje of 5 plus 10 minuten. Yes. Is hij ook van jou op Spotify en alle andere streamingplatformen. Wow, allernieuwste van Jesse Hoefnagel heet
0: Kapot!

De nieuwste Jesse Hoefnagels kapot hoor je bij 3FM. Vannacht om 12 uur is hij ook voor de rest van Nederland te horen. Jesse, dankjewel voor het langskomen en heel veel plezier met de release. En dankjewel. Alle festivals die er nog aankomen deze zomer.

0: is die belhamel nou weer? Andres Oudijk meldde in de grote studio van 3FM AUB. Sina Spyro hoorde je ondertussen met Material Lover. Is hij in de buurt of niet? Ja, Andres! Waar is die gozer nou? Het is zo'n belangrijke... Kom, kom! Het is zo'n belangrijke avond.
1: Hey, amigo.
0: We moeten crossen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hey, Sebas.
0: Het is vanavond de avond.
1: Gaan we het hebben over de sport die wij gaan
0: Wacht nou even. Ik wil eerst even de echte keys neerzetten.
1: Ja.
0: Vanavond de avond van de finale van Trending Talent. Van Trending Talent. Mus daarmee of Finn. Wie gaat er winnen? Dat gaan we vanavond horen bij jou. Hè?
1: Het is zo spannend. Het is echt zo spannend.
0: Ja.
1: Alle bands die zijn net binnengekomen. Die zijn druk aan het soundchecken. Maar ja, we weten dus nog niet wie er gewonnen heeft.
0: Het is echt een nek aan nek
1: Ik vind
0: race.
1: Het ook ergens wel een beetje lullig. Want ja, er kan maar één iemand winnen. Dus er is ook één hele band. Voor saus met een busje hier naartoe gekomen.
0: Ja, het gaat erom twee gloednieuwe artiesten die online de afgelopen weken de meeste stemmen hebben vergaard. De twee meeste stemmen die staan vandaag al de hele dag via een poll en NPO luisteren tegenover elkaar. De winnaar van de meeste stemmen, die staat uiteindelijk in de livebox.
1: Ja, en het leuke is, je kunt nog nou een uur bepalen wie er wint. Dus als je nu die NPO luisterapp nog niet hebt, gooi je de Hub-app eraf. Weet je wel, maak even ruimte op je telefoon en zet hem erop.
0: Want... He? Heb je daar een app van de Hub?
1: Ja, en ook van X-Hamster en van YouPorn.
0: NPO Luisterapp, daar zal ik even stemmen.
1: Ja, dat zou ik echt leuk vinden. En je doet het ook echt voor jouw lievelingsartiest van die twee. Voor beginnende artiesten is het echt heel spannend om zo'n groot optreden vanavond te moeten geven.
0: Ja.
1: Dan wil ik het nog even hebben over de sport die wij
0: gaan doen. Weet wel, we lopen nu echt heel ver uit, hè?
1: Oh nee, dat kan niet, want ik heb heel veel te doen vanavond. Ja,
0: daarom. Zullen we deze tot maandag bewaren dan?
1: Ja, oké. Okay.
0: Je kan hem wel weer een hintje geven.
1: Nou, ik heb helemaal gebeld met het IOC-NSF.
0: Nee, maandag hoor je welk sporttoernooi, evenement wij samen gaan bekleden ergens eind dit jaar?
1: Ik word gebeld. Ja, chef de mission. Het wordt maandag.
2: 3FM, altijd bij. Speel 3FM op je smart speaker.
3: Download de NPO Luister-app.
2: Of ga naar 3FM.nl.
3: 3FM.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: 3FM.
17: Alright, alright. Het wordt een hele spannende avondshow met de ontknoping van 3FM Trending Talent. De online talentenjacht van Nederland. Hoe die op zijn einde loopt, dat hoor je allemaal vanavond. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 1 over 7.
18: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Dat betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 3 van verkeer namens de ANWB. 3 vertragingen met langer dan een kwartier. Ik begin op de A16 Rotterdam naar Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Het is daar een kwartier aanschuiven. Heeft te maken met een kapotte auto. Er zijn op dit moment 2 rijstroken dicht. Dan de A50, dat is Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord, daar is het ook een kwartier aanschuiven. Dat komt omdat het wegdek in slechte toestand is. De rechterrijstrook is momenteel afgesloten. En dan de laatste vertraging voor nu, de A76. Dat is Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Het is daar 15 minuten aanschuiven.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 3FM. Andres Oudijk.
7: Als je de NPO-luister-app nog niet op je telefoon hebt, dan ga ik je zo meteen een hele goede reden geven om hem alsnog vanavond te downloaden. Eerst muziek van Chapel Roan.

Teddy Swims in de avondshow met Mr. Know-It-All. Ik ga je zometeen vertellen hoe je vanavond nog 50 euro kan winnen.

0: talenten die wellicht vandaag gekroond worden tot 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van 3FM. Je kan nog een uur stemmen. Doe dat via de app van NPO Luister. Want een van die talenten mag dus als prijs vanavond hier optreden. Op wie je kan stemmen, dat vertel ik je zo meteen nog wel een keer. Eerst wil ik ook zeggen dat ik het leuk vind als je er vanavond bij bent. Als je gewoon weer die goede oude radio aan hebt geslingerd. Op de 3FM avondshow. Ik hou dat bij als je je even meldt. Zet jezelf even op aanwezig. Dat doe je door je naam te sturen naar de app van NPO Luister. Ik heb hier een heel schema. En ik zie jouw naam er nog niet bij staan.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: This is my new single.
4: Op 3FM. Crossby en Clooney. Free your mind.

0: Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM.
1: Tijdloze tracks. 3FM.

En dan vanavond om 8:15, dan weet je wie er gewonnen heeft. Dus de stembussen zijn nog ongeveer, nou, laten we zeggen, 3 kwartier open. De bands die zijn bloedzenuwachtig. Ik heb ze vanmiddag even gesproken. Je gaat ze straks nog horen natuurlijk. Eerst een liedje wat smaakt naar Aperol en koude knaks op een camping. Het is de nieuwste van Jungle. Die heet...

0: Daar gaat mijn lok. Rihanna en Shut Up and Drive bij 3FM.
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: Het is zo spannend. 3FM Trending Talent, dat is de online talentenjacht van Nederland. Want besef even, hoeveel artiesten zijn er niet online doorgebroken, weet je wel? Justin Bieber is daar natuurlijk een super voorbeeld van. Maar ook Nederlands, Davina Michelle, die op YouTube covers maakte. En een van de twee finalisten die hier vanavond wint, kan wel eens in dat rijtje aansluiten. Nou, wie zijn dan die talenten? Ik ga ze zo meteen nog een keer laten horen. Niet voordat ik gezegd heb, download nou even die luister-app. Want jij kan namelijk stemmen en ik weet dat je misschien gewend bent als je stemt op de verkiezingen dat er dan niet zoveel mee wordt gedaan. Hier is dat echt zo. Dus jouw stem maakt echt het verschil. Wie gun je het meest? Wie vind je Livebox waardig? Want dat is de hoofdprijs. Vanavond optreden in de 3FM avondshow. Gun je dat bijvoorbeeld aan talent Vin?

Het is Mr. Alex Warren. Zijn tune heet Passenger. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Waar je nog 3 minuten hebt om jezelf even aanwezig te zetten bij dit radioprogramma. Stuur me even je naam via de app van NPO Luister. Of wat je hebt gegeten. Of waar je vanavond nog naartoe gaat als je de stad in gaat. Dan weet ik dat je op aanwezig staat. En maak je kans op zelfgemaakte sambal.

0: toch wel een van die tracks die je gewoon van voor tot achter mee wil schreeuwen. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Ik zeg een hele goede avond tegen Imke.
1: Goedenavond.
0: Imke, wat lekker dat je je hebt gemeld via de app van NPO Luister.
2: Andres Avondstreek.
0: Je staat op aanwezig voor vanavond. Ik zit wel even de administratie erbij te halen, Imke, maar je bent er lang niet geweest. Hoe komt dat?
1: Nee, klopt. Ik had het druk met werk. Ik heb de laatste tijd veel dat ik tot 6:30 moest werken.
0: Oh, hey, maar het is vakantieperiode. Welke banen zijn er dan nu nog zo druk?
1: De kinderopvang.
0: Ach, ja, natuurlijk. Dan willen papa en mama op een luie reet in het zonnetje liggen en dan moet jij door.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Nou ja, sowieso shout-out daarvoor. Dat vind ik keihard en ik zet je gewoon lekker op aanwezig, dus je staat er gewoon weer bij vanavond. En ik zie dat je ook hebt gestemd voor 3FM Trending Talent. Dat heb je gedaan via de NPO Luister-app.
1: Ja, klopt.
0: Hoe moeilijk vond je het om te kiezen tussen de twee talenten? Want dat is de online talentenjacht van Nederland. En vanavond wordt er één artiest gekroond tot winnaar. Hoe was het voor jou om te stemmen?
1: Ja, ik vond ze allebei wel heel goed klinken, maar ik vond dat de vrouwenstem, want ik net kreeg te horen dat die, ik vond ze net een leuker liedje had.
0: Dus jij hebt gestemd op dit liedje?
3: Is het einde dan misschien wel het begin? Ik verloor je zonder willen middenin.
0: Dat is gemaakt door Mus daarmee, maar er is natuurlijk ook nog een tegenstander waar je op kan stemmen. Dat kan je nog doen tot 8:15, dan stem je op Vin. Ja.

Dit soort muziek kun je alleen maar maken als je een vriendschap hebt die meer is dan samen naar de kroeg. Maar dat je echt elkaar soulmates bent, dat je yin-yang bent, dat je een pak boter bent met de pannenkoekenmix. Dat zijn S10 en Oscar and the Wolf, you're the safe and sound. You fancy winning 50 euros tonight? Met andere woorden, wil je vanavond 50 euro winnen, concert te goed? Dan kan je zo meteen meedoen met het spel, want ik weet hoe tering duur concerten tegenwoordig zijn. En ik vind dat je daar niet op moet bezuinigen. Als je even antwoord geeft op de volgende vraag, dan doe je wellicht straks mee. In welk appartement wonen Sherlock Holmes en Watson? Het antwoord daarop is 221B Baker Street. Als je dat nu door hebt naar de luisterapp, dan win je misschien zo meteen wel 50 euro.

0: vind het zo'n dikke tune van Russo en Luna. Ze maakte Voorbestemd. Hoe zou het voorbestemd zijn, Marije uit Den Bosch, dat je vanavond concerten goed pakt?
1: Ik hoop het.
0: We gaan ons best doen. Ik heb 5 vragen voor je liggen. Die gaan over onder andere jouw lievelingsartiesten. Wat zijn die?
1: Sommieux.
0: Sorry?
1: Sommieux.
0: Sommieux, kijk, hoppatee. Goede Nederlandse band.
1: Zeker.
0: Je werkt als marketing en communicatie medewerker bij een bibliotheek. En in je vrije tijd hou je van surdezenbrood bakken, thriften. En doe je je eigen kleding maken.
1: Yes, klopt. Dat
0: vind ik echt keihard. Wat is het laatste wat je hebt gemaakt?
1: Een tas. Van Spijkershop.
0: Wauw. Tering sick. Op Insta volg je Veggie Lenne, Julia Koopman en De Groene Muts. De spelregels zijn heel simpel, Maud, van Marije. Ik heb 5 vragen. Je moet ze allemaal goed hebben. Dan win je vanavond 50 euro. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Als je zegt nee, dan cash je uit. Als je zegt ja, dan maak je maandag kans op 100 euro. Je mag de vragen onbeperkt passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Ben jij helemaal ready en akkoord met de voorwaarden?
1: Yes, let's go.
0: Dan gaan we beginnen met een vraag over jouw lievelingsband. Dat is namelijk Sommieux. Wat is de volledige naam van de zanger?
1: Sommieux met z'n rollen.
0: Om welk snackje, waarbij je een mengelmoes van zoetigheid en chocolade moet maken, staat Veggie Lenne bekend?
1: Rocky
0: Road. Rocky Road. Hoe heet de actie waarbij Mus Daarmee of Vin vanavond een optreden kan winnen in de 3FM Livebox?
1: Pas.
0: Dan wil ik een webha van je horen. Hoe klinkt dat? In welk appartement wonen Sherlock Holmes en Watson?
1: 2212 Baker Street.
0: Dat klopt. Dan terug naar de actie waarbij Mus Daarmee of Finn vanavond een plekje kan bemachtigen in de 3FM Livebox. Hoe heet die actie?
1: Talent.
0: 3FM Talent, zeg jij. Marije?
1: Niet goed.
0: Marije! Marije! Dat is niet goed.
1: Nee, die kak.
0: Oh, sorry, sorry, sorry. Het was...
1: Hoe heet die?
0: 3FM Trending Talent.
1: Oh.
0: Fucker de shit.
1: Ja, en ik heb wel gestemd. Maar ja, niet op hoe het heet.
0: Op wie heb je gestemd?
1: Op Mus Daarmee.
0: Kijk, dat is dan wel weer heel mooi. Ik zou zeggen, probeer het over een maandje gewoon nog een keer.
1: Gaan we doen. Dankjewel. Fijne uitzending.
0: De avondshow met de nieuwste van Queens of the Stone.

0: avondshow met Bebe Rexha en Fadeless. Zij maakt een New Religion.
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: Het is zo spannend. Election Day gaat namelijk langzaam maar zeker op zijn eind lopen. Binnen nu en 20 minuten, dan weten jij en ik wie zichzelf 3FM Trending Talent 2026 mag noemen. Het is de online talentenjacht van 3FM, waarmee je dus kans maakt om vanavond live te komen spelen in de 3FM Livebox. Dat gaat dus ook gebeuren. Je kan nog stemmen op de twee finalisten. Je kunt stemmen op Vin. Dat doe je via de NPO Luister-app. Je kunt ook nog stemmen op Musda Mee. Dat doe je ook via de NPO Luister-app. Ik ga zo meteen even checken hoe het zit met de spanning.
1: 3FM.
2: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
4: 3FM. Binnen nu en een kwartier, dan gaan jij en ik naar de uitslag van 3FM Trending Talent 2026. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 8 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt, later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.

0: Lekker toch? Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wie, oh wie, mag zich over 15 minuten 3FM Trending Talent 2026 noemen? De stembussen zijn nu nog open. Die gaan dicht na Harry Styles.

0: Idali en Frenna hoor je in de 3FM avondshow. En als je denkt, zo, wat is het bij jou gezellig. Dat klopt, nu nog wel.
1: 3FM Trending Talent Election Day.
0: Het is namelijk echt hartstikke spannend. De studio is gevuld met twee toptalenten en hun topmuzikanten. Ze hebben de finale bereikt van 3FM Trending Talent 2026. Maar ja, er kan natuurlijk maar één iemand de winnaar zijn. En ik ga binnen nu 5 minuten de stembussen sluiten. Dus wil je nog stemmen? Dat kan. Maar waar stem je dan op? Ja, ik ga ze erbij halen. Ik zeg een hele goede avond tegen Suze.
2: Hallo!
0: En ik zeg een hele goede avond, Harald.
3: Hoi!
0: Oftewel, Mus daarmee. En Finn, sowieso even een groot applaus voor jullie! Harald, jullie zijn al de hele dag hier bij 3FM. Jullie hebben TikToks gemaakt, Instagram-video's gemaakt. Maar jullie hebben ook heel erg met elkaar zitten connecten. Hoe is die band zo geworden?
2: Ja, we hebben even Uno gespeeld. Important.
3: Ja, we hebben eigenlijk gewoon een hele chille dag gehad. Of los van dat het natuurlijk killing is, die stress van wat is de uitslag. Maar ja, we connecten wel vandaag. Dus ja. Het was niet zeg maar dat
2: allemaal
3: wij strijd
2: hadden. Allemaal in het Vlaams.
3: Allemaal in het Vlaams.
2: We hadden even een Vlaams spelletje gespeeld.
0: Ja, dat zag er hartstikke gezellig uit. En toen dacht ik gelijk, jongens, we zijn bezig met een wedstrijd. Ja. Dus ik ga toch heel eventjes de strijd laten opbloeien. Nou, Suze, begin bij jou. Waarom moet jij winnen vanavond?
2: Ik moet vanavond winnen omdat ik heel erg aan de weg aan het werken ben om artiest te worden. En ik wil de grootste van Nederland worden. En ik wil graag voor heel veel artiesten ook songs schrijven. Maar heel graag mijn verhaal ook de wereld inbrengen. En ik hoop dat dat na vanavond alleen maar meer mag.
0: Harald, je zit er heel mooi naar te kijken. Jullie hebben zelfs een gado-gado gedeeld vandaag tijdens het diner. Super lief, maar waarom moet jij die 3FM Trending Talent Award pakken vanavond?
3: Ja, ik vind dat mijn muziek, de country-stijl die ik maak, maar ook het onderwerp waar het over gaat en gewoon wat het totaalplaatje is, dat gewoon echt en nog niet is in Nederland. Mm-hmm. En laten we eens een keer vernieuwen en keihard gaan op deze bangers.
0: Ja, want jij maakt muziek wat ook gaat over mentale gesteldheid. Kan me ook voorstellen dat je dan denkt, zo, dat is best wel kwetsbaar, dat is moeilijk. Wat zou je willen meegeven dan aan mensen die jouw muziek luisteren?
3: Ik denk het allerbelangrijkste wat ik mee zou willen geven is, leer dan van mij wat ik doe, want delen, zeg maar, jouw verhaal delen is echt zo belangrijk in of jij je beter gaat voelen of niet.
0: Laten we even luisteren, je gaat onder de naam Finn en je muziek klinkt zo. Ja, ja.

0: dat is toch lekker om zo te horen op de radio. Suze, of moet ik zeggen Muus daarmee, jouw muziek, je omschreef het vanmiddag op de radio als ook een beetje een break-up song, toch?
1: Ja, ik denk wel, de EP die er aankomt, dat gaat allemaal wel over liefdesverdriet.
0: Is dat dan ook niet, want je zei, die verhalen zijn gebaseerd op mijn eigen leven.
1: Mm-hmm.
0: Zit er dan nu ook ergens in action met echt spijtgevoel te luisteren?
1: Nou, ik hoop het.
0: Hier, die dikke middelvingers voor je. Maar wat maakt jouw muziek dan onderscheidend van wat bijvoorbeeld Finn maakt?
1: Nou ja, ergens lijken wij dus best wel op elkaar. Omdat ik ook heel erg over mentale gezondheid wil praten. En over dat het allemaal oké is om te voelen. We zijn allemaal maar mens. Deel het maar met elkaar. En ja, het verschil is dat ik Nederlandstalig maak. Dus dat komt misschien dan nog net iets dichter bij huis.
0: Ja, en jouw muziek klinkt dan zo.

0: vragen, want één van jullie is hier gekomen voor saus. Er is maar één. Ja, het is wel wat het is toch, jongens? Het is een wedstrijd. Jullie hebben ook allebei de bands meegenomen. Mag ik die even horen? Hey, maar jullie balen toch wel als je het niet wint? Of hoe kijken jullie naar zo'n wedstrijd? Want je hebt wel heel veel artiesten al achtergelaten. Er zijn echt gigantisch veel aanmeldingen binnengekomen. Finn, hoe zou jij voelen als je wint?
1: Als ik win, ja, fantastisch. Ik denk dat er dan gewoon echt heel veel deuren open gaan. En ik ben gewoon nog heel klein als artiest. Ik ben pas begonnen in februari. Heb helemaal geen volgers. En ik denk dat dit kan echt een wereld van verschil
0: zijn. Maar hoeveel artiesten zijn niet online begonnen? Ik bedoel, Justin Bieber is natuurlijk een super voorbeeld van in Nederland. Davina Michel. Zie jij jezelf in dat rijtje staan, Suze of Muus daarmee?
2: Ja, zeker. Ik pas daar denk ik wel goed tussen. En ik denk ook dat er nog in Nederland geen muziek is die zo diep gaat. En een beetje die volk. Ja. Kant meeneemt. Dus,
0: Jongens, zullen we even aftellen van 3 naar 1? Dan ga ik namelijk de stembussen sluiten. Ik vraag ook aan jullie band of jullie mee willen knallen. Het is een spannend moment. We gaan tellen van 3 naar 1. 3,
2: 2,
0: 1.
3: 3FM Trending Talent Election Day.
0: Je kunt niet meer stemmen. De stembussen zijn dicht. Dat betekent dat ik hier alle analisten aan het werk ga zetten. De data gaat worden verwerkt. Het notaris en team gaat aan de slag om de uitslag te vinden.

bedanken als je je stem hebt uitgebracht. Ik zie echt dat er tot het laatste moment gestemd is. Ook hier Bram, Roos, Ines, Henry, iedereen die nog zijn laatste stem heeft uitgebracht. Dank je wel. En tot in vergelijking met de politiek, hier telt je stem echt. Binnen nu en 3 minuten, dan hebben we een winnaar.

0: avondshow in full effect. Je hoorde Zemmer Larsen en Lush Live.
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: Artiesten als Benson Boone, Justin Bieber, Lil Nas X, Davina Michelle. Allemaal groot geworden door TikTok, Instagram, YouTube. Gaan we zo meteen aan dat rijtje toevoegen, Finn. Nederlandse artiest, maakt country pop. Gaan we daar zo meteen aan toevoegen, Must Daarmee. Hele eerlijke liedjes over het leven. Je hebt de afgelopen dag kunnen stemmen. Dankjewel dat je dat ook veelvuldig gedaan hebt. Ja, het is een bijzondere prijs, want de winnaar mag vanavond optreden hier in de 3FM avondshow in de Livebox. Finn, het eerste gevoel wat je had toen je vanmiddag die Livebox inliep, hoe was dat?
2: Ja, dat is de droom. Dat was echt even magisch om daar binnen te zijn.
0: Ja. Ja. Geldde dat ook voor jou zo, Suze?
3: Zeker,
0: daarmee.
3: Ja, het zag er wel iets minder mooi uit dan op de video's. Maar nee, ja.
0: Oké, ik ga het niet onnodig spannender maken dan het is.

0: avondshow in full effect. Je hoorde Sarah Larsson en Lush Live.
1: 3FM Trending Talent Election Day.
0: Artiesten als Benson Boone, Justin Bieber, Lil Nas X, Davina Michelle, allemaal groot geworden door TikTok, Instagram, YouTube. Gaan we zo meteen aan dat rijtje toevoegen, Finn. Nederlandse artiest, maakt country pop. Gaan we daar zo meteen aan toevoegen, Mus Daarmee. Hele eerlijke liedjes over het leven. Je hebt de afgelopen dag kunnen stemmen. Dankjewel dat je dat ook veelvuldig gedaan hebt. Ja, het is een bijzondere prijs, want de winnaar mag vanavond optreden hier in de 3FM avondshow in de Livebox. Finn, het eerste gevoel wat je had toen je vanmiddag die Livebox inliep, hoe was dat?
2: Ja, dat is de droom. Dat was echt even magisch om daar binnen te zijn.
0: Ja. Ja. Geldt dat ook voor jou zo, Suze?
3: Zeker, het zag er wel iets minder mooi uit dan op de video's. Maar nee, ja.
0: Oké, ik ga het niet onnodig spannender maken dan het is. Er is echt ongelooflijk veel gestemd. En jullie zijn allebei hele talentvolle muzikanten met de wereld aan je voeten. Maar er kan natuurlijk maar één iemand de winnaar zijn. Wie mag zich in dat rijtje noemen van onder andere die artiesten die ik net heb gezegd? Is dat Finn of is dat Mus Daarmee? Jij hebt daarvoor beslist. Er ligt hier een gouden envelop voor mij die ik ga openmaken. Met daarop de winnaar van 3FM Trending Talent 2026. Mus Daarmee! Confetti wordt hier gepopt. De champagne wordt ingeschonken.
3: Oké, vol op jouw gezicht. Oh, schat.
0: De fonteintaarten die komen erbij. 3FM Trending Talent 2026. Dat betekent dat je liedje gedraaid gaat worden hier op de radio. Dat betekent ook dat je zometeen met je band hier voor het eerst mag optreden in de 3FM Livebox. Dat is de champagne, denk ik. Lekker zeg. Wat gaat er dan als allereerste nu door je heen?
3: Ja, ik weet het echt even niet. Ik vind het heel erg leuk, maar eigenlijk, ik weet het niet. Ik denk, leuk. Ik heb er zin in. Ik wil nu ook gewoon die livebox in en lekker spelen.
0: Ja, nou, doen we dat toch. Ga jij die kant op. Finn, als jij even hier blijft kletsen, wij zo nog even verder. Laten we dat doen, ja. Gefeliciteerd. 3FM Trending Talent 2026. Mus Daarmee!

0: Het is en blijft toch een donderdag. Ik bedoel, mocht je nog de stad in gaan, was dit jouw opwarmertje. Milky en Margrap met Just The Way You Are.
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: Election Day zit erop. 3FM Trending Talent 2026 zit erop. 5 minuten geleden is Mus daarmee als winnaar uit de bus gekomen. Daar heb jij het meest op gestemd. Je gaat er zo meteen voor het eerst live horen vanuit de 3FM Livebox. Maar ik wil ook nog even in gesprek met Finn. Finn, jij bent de verliezend finalist. Je kijkt eigenlijk... Wat voor blik heb jij nu?
2: Wat voor blik heb ik nu? Daar gaat van alles door mee. Nou ja, ik baal er heel erg van.
0: Tuurlijk.
2: Ik gun het Mus ook heel erg.
0: Ja, oké, maar dat is allemaal bla bla bla bla bla.
2: Maar het is, het is even wel balen natuurlijk.
0: Ja, je had het jezelf natuurlijk meer gegund.
2: Ja.
0: Kijk, 3FM Luistert Nederland heeft erop kunnen stemmen. Er is ook echt veelvuldig op gestemd, ook net nog. Dat blijft ook binnenkomen, de stembussen zijn dicht, dus dat is niet meer nodig. Denk je dat Nederland al klaar is voor country, wat jij maakt?
2: Ja, absoluut. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet.
0: Nee. En je hebt ook je hele presence, daar heb jij wel over nagedacht. Je komt hier binnen met een cowboyhoed, je hebt cowboylaarzen aan. Hoe hoop je dat mensen naar je muziek gaan kijken? Want ik bedoel, je hebt nu toch ook een beetje dit podium even, gebruik het.
2: Nou ja, ik hoop gewoon, ik denk echt dat ik iets kan toevoegen aan wat er nu in Nederland wordt gemaakt. Ik geloof nog steeds heel erg in mijn muziek. Het zijn gewoon echt hele dikke songs. Het is gewoon pop. Neem het ook allemaal niet te serieus als ik zeg country, zeg maar. Het zijn gewoon zieke popbangers.
0: Ja.
2: Er zit een beetje hip-hop doorheen. Het is gewoon echt van nu. Volg even de trend die in Amerika al loopt en luister naar mij. En ook de boodschap, denk ik, die is heel mooi.
0: Ja, Mandy, jij hebt Mus daarmee en Finn vandaag een beetje begeleid. Jij bent de social queen hier bij 3FM. Denk je, zeg maar, dat teksten over mentale gezondheid, dat meer op de radio zou kunnen?
3: Ja, ik denk, en dat vind ik heel vet aan jou, vind dat mensen het heel vaak heel zwaar maken. Dat zijn mijn Nederlanders ook wel, hè, doe maar gek, dan doe je al, of doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar eigenlijk zie je dat bijvoorbeeld Zwangere Gie was laatst op Down the Rabbit Hole en die zingt ook of rapt heel veel over mentale gezondheid. Maar dat kan ook keihard zijn en je kan keihard beuken of mosjen op zware thematieken. En ik denk dat jij dat heel goed doet, dat er dus ook voor ieder wat wils daarin zit juist.
0: Ja. Kijk, je hebt dan nu niet gewonnen. Dat is kut. Je hebt zeg maar in de livebox gestaan. Je hebt het even gevoeld, vastgehouden. En je moet zo weer naar huis. Als we nou even kijken naar nu en een jaar. Waar sta je binnen nu en een jaar? Laten we even, neem mij mee op je pad.
2: Nou ja, binnen nu en een jaar. Ik heb hier gewoon alsnog een keer in de livebox gestaan, hoor. Want ik heb een hele fijne band
0: bij
2: elkaar geregeld.
0: Kijk, hoppatee, boom! Hey. Zijn we naar de band, jongens!
2: En we spelen het helemaal kapot. Watch us. En maar over een jaar, ik denk dat het wel... Ik ga er gewoon keihard voor.
0: Kijk,
2: nog steeds.
0: Ik vind dit wel echt mooi, want ja, je bent dan ondanks de nederlaag toch positief. En ik denk ook wel een beetje trots.
2: Ja, zeker. Ja, dit was een hele fijne ervaring, ja.
0: Toch? Ik bedoel, besef even, je hebt echt heel, heel, heel veel muzikanten... waar ook echt een hoop troep tussen zat soms. Ja, laat ik eerlijk zijn. Maar dat moet toch ook gezegd worden. Er zaten ook echt dingen bij dat ik dacht, nou...
3: Andres was wel een van de strengere juryleden. Ik ben nog altijd wel positief, maar Andres is gewoon de hakbel erdoor.
0: Nee, maar jongens, we zijn toch geen piratenzender. We zijn verdomme 3FM. We willen wel een beetje talent draaien. Dus Finn, dat je het tot de finale hebt geschopt, dat is echt fucking knap. Daar krijg je van mij een applaus voor. En ik hoop je oprecht binnenkort hier in de livebox te mogen aanschouwen. Dankjewel dat je hebt meegedaan, jongen.
2: Thanks.
0: Hey. 3FM Trending Talent finalist Finn. De winnaar ga je zo meteen horen. Mus daarmee staat nu te soundchecken. Straks hier live. Eerst krijg je Bente met 3, 2, 1.

0: Je valt met je neus in de boter als je de radio vanavond op 3FM gezet hebt. Je hoort namelijk Calvin Harris, My Way. Maar ook een livebox optreden.
1: 3FM Trending Talent. Election Day.
0: Het was een hele spannende dag. 3FM Trending Talent is gewonnen dit jaar door Mus daarmee. Dat betekent dat zij mag optreden in de 3FM Livebox. En ik zit even te kijken naar welke artiesten daar eerder al gestaan hebben. Dat zijn echt de grootste. Noem eens Pommelien Thijs, Vrouwkje, De Bouza onlangs nog, Sommieu. Allemaal topklasse muzikanten die hier gespeeld hebben en de Livebox gesloopt hebben. En er staat vanavond kerstvers live talent. Namelijk de winnaar van 3FM Trending Talent 2026. Met twee liedjes. Mus daarmee. En het eerste liedje heet Dat Je Mij Vindt.

0: In de livebox hoorde je Vergeet mij dan ook van Musda May. Kerstvers 3FM Trending Talent 2026. Jij hebt erop gestemd, dank je wel daarvoor. Ik zie ook echt waanzinnige berichten voorbij komen in de app van NPO Luister. Zo zegt Bram, verdiende winnares. Eve die zegt, dit klinkt super. Het smaakt naar meer. Ja, Mus, we gaan je blijven volgen. Dank je wel dat je hier was.
1: Dank je wel.
0: Het mooie is, 3FM Trending Talent volg je natuurlijk ook gewoon online. De TikTok van 3FM, @NPO3FM of op Instagram. Wat er allemaal nog aan gaat komen. Ik denk dat er hier nog een pilsje gaat worden gedronken. Dat komt goed uit, want die van mij is leeg. Er gaat ook een klein feestje gevierd worden. Als je hebt gestemd, dank je wel. In de avondshow, zo meteen een track die je helemaal mee kan zingen. Komt van All Star, even zo'n goede ouwe. Maar eerst Shakira en Burna Boy.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: 3FM. Avondshow in Full Effect. Zometeen Smash Mouth All Star. Eerst krijg je het nieuws. 8:02.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De avondshow die knalt jouw kant op, zometeen even dansen. Het is toch Little Friday, daarom ga je Another horen. Maar eerst All Star, dit is Smash Mouth.

Ugel, Moving to the Sun. Daarvoor The Sound of the City, Talk to You, Another en 55 Ultra. Het is gewoon een golddigger. Laten we eerlijk zijn. Ik wil een beetje hebben over Lamal, die voetballer. Weet je wel, die in het Spaanse elftal de World Cup won. Ik zie dit vandaag op TikTok en ik denk, zo, zijn vriendin, gek. Zijn vriendin Ines, die heeft hij leren kennen via Instagram. En hij heeft haar een DM gestuurd. Hij is gewoon ordinair in de DM geslide. Misschien heb je dat zelf ook wel eens gedaan. Dat is helemaal niet zo erg. Wat is nou het ding? De vriendin van Jamal had een relatie van 5 jaar. En die heeft ze dus verbroken om vervolgens met die gozer te gaan. En nou ja, 3 weken later stond ze op het grasveld in New York om te vieren dat haar nieuwe vriend van 3 weken oud wereldwijd kampioen geworden is met voetbal. En toen dacht ik bij mezelf, besef, zij heeft dus gewoon haar hele leven opgegeven. Zij had een relatie van 5 jaar, ze woonden samen. En dat geef je dan op, weet je wel, die hele toekomst die je samen bouwt, door 1 DM van een voetballer. Ja, ik zou dat echt niet pikken. Ik zou me helemaal genaaid voelen. En ik denk dat die Jamal ook echt prima weet wat voor impact zijn DM's maken. Maar hoe kijk jij hiernaar dan? Dat is toch, ja, best wel raar. Ik zie zijn vrouw, Ines, gewoon als een golddigger. Weliswaar een hele lekkere golddigger, maar alsnog. Heb jij iemand waarvan je zou zeggen, oké, als die in mijn DM zou sliden, dan zou ik gelijk de relatie beëindigen. Kletsen we zo.

0: Toen hij een DM stuurde via Instagram naar een meisje. Een meisje met een relatie van 5 jaar. Perfecte leven met een vriend waar ze mooie vakanties mee maakte. Waar ze fantastische huizen mee had en een toekomst bouwde. En vervolgens kwam hij als een bulldozer over haar heen. Ze maakte de relatie uit, dumpte haar 5-jarige partner, of partner waar ze al 5 jaar mee was, voor iemand. En 3 weken later stond ze op het grasveld in New York, omdat hij de wereldkampioen werd met Spanje. Dirk, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik weet niet of dat nou een beetje met celebrities te maken heeft, dat ze daarover viel, of gewoon hoe hij haar benaderde. Dus dan zou ik misschien meer iets van het hele verhaal moeten weten. Ja, maar hoe haar relatie op dat moment was natuurlijk.
0: Die was super, want ze postte nog een foto met Te Quiero Mucho, zeg maar voor de week dat Jamal haar een bericht stuurde.
1: Oké.
0: Ja, zij zag gewoon,
1: best wel bijzonder.
0: Zij zag gewoon die centen en is loesoe gegaan. Daar komt het op neer, toch?
1: Dat zou kunnen. Alleen op Instagram of waar dan ook posten mensen natuurlijk ook hun geweldige leven, terwijl het soms niet altijd even geweldig is. Natuurlijk.
0: Nee, dat maar, is wel waar. Maar
1: het is wel bijzonder, ja, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ik vind het echt. Ik vind het eigenlijk gewoon echt gênant. Ik vind ook echt dat je het niet kan maken. Vind je gewoon een smerig wijf?
1: Ja.
0: Kijk, Dirk, jij hebt geen relatie, toch?
1: Nee,
0: stel,
1: nee.
0: Stel, je zou wel een relatie hebben en iemand zou in jouw DM sliden. Wie moet dat zijn dan, voordat jij je relatie zou opgeven?
1: Ik heb wel eens een keer dat ik dacht van Julia Binoche, een Franse actrice, wat ik wel even, toen ik haar in de film zag, dacht van wow, dat is wel something special, zeg maar.
0: Juliette Binoche, een actrice uit Frankrijk, op dit moment 62 jaar oud. Ze is een brunette met een beetje groenige ogen.
1: Ja.
0: Wat vind je het meest aantrekkelijk aan haar?
1: Gewoon haar hele uitstraling, haar lach, inderdaad haar ogen. Ja. Erg mooi. Ja. Kijk, ik ben zelf 66, dus...
0: Dan kan het.
1: Vandaag. Dus ik zit in die leeftijdcategorie...
0: En op een oude fiets zou je het moeten leren, toch? Zo was het anders geweest. Weet je wat het is? Bij ons gebeurt het niet. Wij zijn normale stervelingen, dus we kunnen er ook samen zo een beetje over dromen, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dirk, ik wens jou een hele fijne avond, jongen.
1: Ja, jij ook.

0: Power koppel Martin Garrix en Sheeran. Hij maakte Repeat It. Annette, een hele goede avond.
1: Goedenavond,
0: Andres. Hey, we hebben het vanavond over Lamine Jamal en zijn vriendin. Hij heeft haar een DM gestuurd. Daardoor beëindigde zij haar relatie van 5 jaar lang. En 3 weken later stond ze met hem op het voetbalveld een beetje cool te doen, omdat ze de World Cup gewonnen hadden. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, nou ja,
0: ik dat kan toch niet?
1: Ja, je weet natuurlijk uiteindelijk niet het hele verhaal. Je kunt niet in iemands hoofd kijken, want ja, te quiero mucho. Je gaat niet op social media zetten van, goh, wat heb ik eigenlijk een eikel.
0: Maar je gaat ook niet zo'n foto nog posten in diezelfde week als je niet van iemand houdt. Het was een vakantiefoto's, allemaal op reis, mooie, liefdevolle berichten. Ja, en toen zag ze gewoon dollartekens en is ze er vandoor gegaan.
1: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Dat is toch vies? Goed.
1: Ja, als dat echt zo gegaan is, is het vies. Okay. Dan is haar ex wel beter af, want je wil ook niet met zo iemand zijn, toch?
0: Nee, 100%. Kijk, jij hebt al heel lang een relatie, 20 jaar of zo, toch?
1: Ja, zoiets.
0: Wie zou er in jouw DM moeten sliden? Wil jij dit überhaupt overwegen?
1: Ja, niemand. Ik dacht daarover na. Ik denk, ja, niemand. Ik ga dit niet opgeven.
0: Maar stel, noem eens eventjes een hele sexy, rijke man. Gordon.
1: Nou, die zeker niet. Okay. Sorry, Gordon. Maar
0: Nee.
1: Zelfde categorie. Nee, ja, ik ben geen goldigger. Ik ben niet materialistisch. Dus nee. Ja, dat is hele rijkdom. Daar val ik sowieso niet voor.
0: Maar dit is toch dus eigenlijk de droomvrouw. Dit is super hoe je dit zo vertelt. Je relatie heeft dus al 20 jaar stand gehouden. Je hebt ook een partner die jou respecteert en andersom. En zeg maar, je hebt ook kinderen, denk ik, of niet?
1: Ja, ook.
0: Ja. Dus dan ga je dat ook niet doen. Ja, weet je wat het is? Ik ben denk ik nog iets te jong, maar
1: ja,
0: als je Insta had gehad, je klinkt wel als de droomvrouw.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik vond het leuk om even met je te kletsen, Annette.
1: Ja, ik ook.
0: Het is de avondshow van 3FM. Dominic Pike, hij maakte White Keys en die hoor je nu.

0: Avondshow. Topic en Becky G. Zij maakte Sorry Papi. Kijk, ik zit hier nu, even kijken, 2 uur en 39 minuten de tunes voor te schoteren. En ik hoop dat ik het goed doe, dat je ze chill vindt. Maar ik vind het ook altijd leuk om even in jouw hoofd te kijken. Wat zijn liedjes waar jij nu behoefte aan hebt? Liedjes die je hebt herontdekt, die je naar je vrienden stuurt en zegt... Boys, girls, goons, dit moet je echt even on top of mind hebben. Wat is een... Oh, ik wilde op deze klikken.
1: Daily Discovery.
0: Die je hebt gedaan. Stuur hem ook even naar mij. Dat kan via de app van NPO Luister. Ik wil het namelijk zometeen voor je draaien.

0: Oké, we gaan off the record. Ja, ik zie Jasper Leijders ook binnenkomen lopen. Jongens, ik ga het even helemaal anders doen.
1: Oh, pas eens op.
0: Het is donderdag en ik denk, joh, kan mij het schelen, suck my cock.
1: Daar kom ik niet van binnen, pik. Nee,
0: wat ik bedoel, kijk, ik ben super liefhebber van drum and bass.
1: Ja.
0: En drum and bass is een genre wat altijd een beetje gezien wordt als muziek voor de gamers, muziek voor de nerds. Het is niet heel radiovriendelijk en dat snap ik. Maar ik probeer je ook een beetje in aanraking te laten komen met liedjes waarvan ik denk, oké, dit is niet zo heftig, dit zou je best wel eens kunnen proberen. Alleen, ik leg het wel in jouw handen. Hoe dan? Let op.

0: En ik denk, ja, het is ook donderdagavond, kan mij het schelen. Het is mijn beest donderdag. Ik ga de telefoonlijnen van 3FM aanzetten.
1: Oh, kijk. Ja.
0: 0909-136. Degene die als allereerst belt, die mag bepalen of er drum en bass op de radio komt. De ja of de nee. Want ik wil het niet door je strot duwen. Dus ik wil het met consent.
1: Ja, je gaat het gewoon democratisch doen.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Woke boy als ik ben, wil ik met consent dit met je afregelen. Mijn telefoonnummer is 0909-136. Degene die als allereerst belt, die mag zeggen ja of nee, drum en bass. Ja, en dan, kijk, wacht ik gewoon tot ik word gebeld. Dat kan ook nog een kwartier duren, maar goed, dat zien we dan wel weer. Oh, dat gaat echt heel snel. Nou, ik kies lijn 3, want er staat nu overal rood knipperend. Hallo, met wie?
2: Hoi, met Selena.
0: Selena. Jij bent bij... Hoe?
2: Sohena.
0: Sohena, goedenavond. Je bent live op de radio. De vraag aan jou is, belangrijker dan Mark Rutte ooit gemaakt heeft, de keuze die jij nu op de schouders hebt rusten. Wil jij drum and bass op de radio, de ja of de nee?
2: 100% ja. Ja!
3: Fijne drum and bass donderdag allemaal.
0: Dat gaan we dan regelen.

Tune, gemaakt door Friction. Het liedje heet Stay. Dankjewel voor het bellen voor drum en bass op de radio. Gebeurt er weinig wat mij betreft. Daarom, als ik de kans heb, duw ik het jouw kant op. Zometeen even inchecken bij Jasper Leijdens van 3 voor 12... wat er vanavond allemaal te ontdekken valt. Eerst krijg je Direct. It's over.

0: zo'n track die wel even in je hoofd blijft hangen. Jet van der Steen maakte Goed Genoeg. Die hoor je in de avondshow, waar het bijna 10 uur is. En dat betekent uiteraard bijna tijd voor 3 voor 12 radio. Ja. Nieuwe muziek ontdekken. Jasper Leidens.
1: Hey, hallo.
0: Wat heb je vanavond allemaal bij je?
1: Nou ja, wij gaan die livebox gewoon zo ook nog eens een keer op zijn kop zetten.
0: Ja, het is gekkenhuis hier.
1: Ja, het is die, maar dat is leuk. Gewoon een beetje reuring op die donderdagavond.
0: Ja.
1: Wij hebben zometeen de band die klinkt alsof Elsa die Sound System uit de Londense metro gestapt komt en Mario speelt. Beetje die vibe. Nee, het is echt gewoon zo'n hele elektronische synthesizer band. Ze heet Home Counties.
0: Oké. Okay.
1: Het is gewoon de meest positieve band uit Londen op dit moment.
0: Wat heerlijk. Die heb je hier zo meteen live spelen.
1: Ja, die kan we live spelen. En zo meteen als track van de dag de nieuwe van Neve Ella. Er komen albums uit na 12 van The Strokes en van Charlie XCX.
0: Ja.
1: Dus het is lekker uitpakken vanavond.
0: Ja, fantastisch. Gewoon die radio aanhouden.
2: 3FM. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
11: vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatje.
15: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: 3FM. Ja man, lekker. Het is de donderdagavond van 3 voor 12 radio. Met veel live muziek, veel nieuwe muziek. Je hoort het zometeen direct na het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. 3FM.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld...

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren-slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: 3FM. Jasper Leidens.
6: Wie heeft er zin om iets nieuws te ontdekken? Check dan voor jou in bij 3 voor 12 Radio. Met zometeen muziek van Flair naar deze indie classic van Phoenix. Dit is Tonight.

0: afgelopen tijd. 3FM Megahit, 3FM Talent. What's next? Dat ze gewoon gaan stoppen?
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Hey, ik denk dat eerder gewoon een biopic of zo. Gewoon een beschrijving. Goldband heeft een boek, dan moeten zij een film. Kan niet anders, toch? Flair bij 3FM. Door het oog van de nacht. En daarvoor een band. Ja, ik hoop ook met je mee, Erwin, dat ze weer live gaan spelen. Erwin zegt, Jasper, Phoenix, een van de weinige bands op mijn bucketlist nog. Ik wil dit gewoon een keer live zien. En ik kan uit ervaring spreken. Een live show van Phoenix is levensveranderend. Die band is zo goed live. Ze stonden een tijdje geleden nog op Down the Rabbit Hole. Het was zo'n kleurrijke, warme show. Ik hoop het met je mee, Erwin, bij deze. Hey, 3 voor 12 radio is begonnen. Het is een drukke bedoeling, hoor, bij 3FM op deze donderdagavond. Altijd lekker wel die reuring. Bij Andres in de avondshow hoorde je al Mus daarmee. Kersvers 3FM Trending Talent. Vanavond bij 3 voor 12 radio nog meer live muziek van een band die klinkt als een mix van LCD Sound System in de Londense metro en Super Mario. De band heet Home Counties. Je zou ze kunnen kennen van...

postpunk met heel veel synthesizers, heel veel elektronica. Binnen nu en een half uur in de 3FM Livebox Home Counties. Verder nog zometeen al de nieuwe track van Neve Ella als track van de dag. Dus ik zou zeggen, ja, wees erbij bij 3 voor 12 Radio. Check vooral in via de NPO Luisterapp, dat doet Cheert bijvoorbeeld. Ik zeg, yo, Jasper vanuit Denemarken, een fijne uitzending. Rosalien is erbij. Ja, wij zijn bijna op Lowlands. God, dat is ook al binnen nu en 4 weken. Is het 4 weken? Ja, volgens mij wel. Holy shit, dan staan we vooraan bij de allerbeste liveshows op het festival in Biddinghuizen. Links voor bij Turnstile. Zie je daar, dit is I Care bij 3FM.

0: 2026. Het gaat denk ik tussen Another en de Bausa. Mag jij bepalen welke dat je leuker vindt?
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: In dit geval hoorde je Magnetic bij 3FM. Hey, het is leuk hoor, het is gezellig in de NPO-luisterapp. Cheered is er bijvoorbeeld bij. Die zegt, goedenavond Jasper vanuit Denemarken. Ik hoop dat ik wakker kan blijven tot home counties. Ik zou het gewoon doen, Cheered, want die zijn hier zometeen live bij 3 voor 12 Radio. Joop is er ook bij vanuit Assen. Dan weet je dat het een goede avond is. Lekker zeg. Hey, ik wil je graag voorstellen aan de belangrijkste release van deze dag. Want dat doen we bij 3 voor 12 Radio.

Sugarcoated. Het is eigenlijk een artiest die de afgelopen jaren keihard onder de radar heeft gewerkt aan een muzikale carrière. Ja, soms komt ze dan een beetje boven de radar, want ze heeft al meegespeeld op tour met Inhaler, maar ook met Girl in Red. Recent nog met Louis Capaldi, dat is ook niet mis. Nu komt ze met een hele eigen plaat en die nieuwe single is ook eigenlijk best wel mega mysterieus en spannend. Er gebeurt namelijk zoveel in het liedje, dat zie je niet zo heel veel bij gitaarliedjes wat zij doet. Ze komt ook met mega grote plannen, kan niet anders dan dat ze gewoon weer eens een keer komt spelen in Nederland, dat is ook lang geleden. Maar bij deze, op deze donderdag, is mijn belangrijkste vraag aan jou. Hoe vind jij die nieuwe van Neve Ella? Is het er eentje die je gewoon absoluut elke dag op 3FM wil horen? Moet ik hem achterlaten op deze donderdag? Ik zou zeggen, bepaal mee via de NPO Luisterapp. Daar hebben we een polletje aangemaakt. Gewoon één klik laten weten hoe je het vindt. Of je uitgebreide recensie. Neve Ella, dit is de nieuwe Standing on a Pane of Glass.

De nieuwe single van Neve Ella. Voorprogramma al geweest van Inhaler, van Girl in Red, van Louis Capaldi. Is dit zo'n artiest waarvan je denkt, ik wil ook bij haar vooraan staan? Of denk je van, ik heb geen idee waar je het over hebt, Jasper? Ik zou het leuk vinden als je erover meepraat via de NPO Luister app. We hebben een polletje gemaakt. Kun je gewoon in één klik laten weten hoe je het vindt. Of schrijf gewoon je uitgebreide recensie deze kant op. Gaan we het er binnen nu in drie minuten...

deze. De nieuwe single van Neve Ella. Voorprogramma al geweest van Inhaler, van Girl in Red, van Louis Capaldi. Is dit zo'n artiest waarvan je denkt, ik wil ook bij haar vooraan staan? Of denk je van, ik heb geen idee waar je het over hebt, Jasper? Ik zou het leuk vinden als je erover meepraat via de NPO Luister-app. We hebben een polletje gemaakt. Kun je gewoon in één klik laten weten hoe je het vindt. Of schrijf gewoon je uitgebreide recensie deze kant op. Gaan we het er binnen nu in 3 minuten...

ook bij haar vooraan staan? Of denk je van, ik heb geen idee waar je het over hebt, Jasper? Ik zou het leuk vinden als je erover meepraat via de NPO Luister-app. We hebben een polletje gemaakt. Kun je gewoon in één klik laten weten hoe je het vindt. Of schrijf gewoon je uitgebreide recensie deze kant op. Gaan we het er binnen nu in drie minuten...

mij persoonlijk wel aan. Kijk, dat is het mooie van muziek, dat het gewoon alle kanten op gaat qua reacties. Maar je hoort het wel gewoon hier bij 3FM. Zometeen bijvoorbeeld Tovelo en Stromae, misschien meer naar jouw smaak. Maar eerst misschien wel een van de mooiste liedjes van 2026. De comeback single van Phoebe Bridgers, Lost Boys.

elke dag zijn we heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Want hey, die muziek draaien we op 3FM voor jou. Dus kun je beter maar gewoon eerlijk over zijn of je dit gewoon vaker wil horen. Net als elke dag is daar Johan, de emoji-man. Die komt er altijd als eerste in met een stuk of wat emoties om te laten weten hoe hij dit vindt. Ik zie een rockhandje, ik zie een vuist naar voren en ik zie het vrouwelijkheidssymbool als emoticon. Ik denk dat Johan gewoon denkt, man, I feel like a woman. Ik denk dat hij hem wel leuk vindt, ja. Gijs is er ook bij, die zegt, Jasper, meer is niet altijd beter. Het is een beetje rommelig naar mijn smaak. Ja, er gebeurt wel heel veel in Gijs, ik ben het met je eens. Tjeerd die zegt ook, hey, stevige gitaarman. En ze zingt alsof ze het meent. Ik kan de nieuwe van Niamh echt wel eventjes waarderen. En dan zijn er ook nog mensen die hebben uitgebreid gestemd op de poll in de NPO-luisterapp. Onder andere Nelleke, Sam en Gerald die denken, dit wordt een hit. Serena, Timon en Timo en Ivana die zeggen, ik kende haar nog niet, maar ik ben meteen fan. En uiteindelijk niemand die zegt, ik vind het vreselijk, ik wil liever over glas lopen. Nou, dat scheelt. Ik zie ook Rosalien die zegt, ik geef het toe, ik heb dit jaar deze keer een beetje vals gespeeld. Ik heb de teksten vast eventjes opgezocht van deze nieuwe single ter voorbereiding. De tekst is duister, lijkt naar mijn inziens te gaan over het gevoel dat er maar één ding fout hoeft te gaan. En je zit al in het diepe, als je er nog niet in zit. Deze track

0: wat een goede combinatie, hè. Stromae staat de afgelopen tijd niet per se meer vooraan als het gaat om gewoon zijn eigen nieuwe muziek. Maar hij heeft zoveel samengewerkt met iedereen de afgelopen tijd. En dat gaat echt van Madonna tot Burna Boy tot Tovelo. En Tovelo staat later dit jaar in AFAS Live. Dus laten we hopen dat ze gewoon Stromae meeneemt. Want hey, België is toch dicht in de buurt als de beste man niet gewoon in New York kwam momenteel. Ja, je weet het niet. Het is 3 voor 12 radio. Daarvoor hoorde je de prachtige nieuwe single van Phoebe Bridgers. Komt terug naar Nederland, gaat gewoon de Ziggo Dome. En ook dat is een beetje positief uit de hand gelopen. Maar hey, dat is fijn met dat soort artiesten. En als je op 3 oktober naar Yardact gaat in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, dan is de kans aanwezig dat je merchandise tegenkomt die ontstaan is hier in 3 voor 12 radio. Ja, echt. Mocht pas geleden spreken met James en Ryan van de band over het nieuwe album You're Gonna Need a Little Music. En wat die boodschap nou is van die plaat. En toen zeiden ze het volgende.
1: Mainly that you're gonna need a little music. Just... I don't know, it ends on a note of hope again, like the last two do. I think it plummets deeper into the darkness before it claws its way back to hope. But, ultimately, it's this sort of idea of, like, you know, push on. Which is vague and sounds like it should be on a tote bag, but it's deeper than that, you know, it's more nuanced.
0: De boodschap van het nieuwe album van Yardact, als je dat gaat luisteren, You're Gonna Need a Little Music, is push on. Gewoon doorzetten in het leven. Dan komt het vanzelf goed. Fiction.

vooral dat hele album checken, want het is zo ontzettend goed. Yard Act, You're the Fiction. Binnen nu en pak een beet 5 minuten live muziek in de 3FM Livebox. Zometeen de band Home Counties, die ook nog eens hele bijzondere muziek heeft meegenomen. Maar goed, daar vertel ik je zometeen alles over na de nieuwste van Vrouwtje en deze van Justice.

vieze sausje wat er overheen zit. Snap het wel. Goeie inspiratie, Jan-Paul, daarvoor. Hey, binnen nu en 2 minuut 45 Home Counties hier live die dit als inspiratie hebben.

0: Radio. Jawel.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Je hoorde The Sound of the Underground. Daisy zegt ook via de NPO luister. Jasper, wat draaien. Girls Aloud. Die heb ik al lang niet meer gehoord. Hé, wat leuk. Ja, dat is niet per se mijn muzikale keuze. Dat is de keuze van de band die op dit moment in de 3FM Livebox staat. Ja, de afgelopen jaren zijn er best wel veel bands uit Engeland hier gepasseerd bij 3FM. Maar geen enkele klinkt zoals de band Home Counties. Hier vanavond dus te gast. De band begon als een best wel average post-punk band. Wel leuk, maar wel gemiddeld gewoon een gitaarband. Maar ze hebben zich inmiddels ontwikkeld tot een soort LCD Sound System band uit Londen. Vandaar ook de Sound of the Underground. Want hey, het klinkt alsof LCD Sound System met Mario in de metro zit daar. Ze hebben mega veel synthesizers bij, ultieme vrolijkheid. Gisteravond speelden ze nog in Nijmegen tijdens het Valkhof Festival. Maar zo ontzettend blij dat ze hier zijn. In de 3FM Livebox Home Counties, dit is Take You Back.

lekker man! In de 3FM Livebox, de meest vrolijke band uit Engeland op dit moment. Berichtje van Danielle, die zegt via de NPO Luisterapp: oh, leuk man om Home Counties weer live te horen. Die was gisteren ook op het Valkhof Festival. Onder andere bij Home Counties. Ja, wat een band, wat een sensatie. Zometeen veel meer muziek van ze. Ja, en toch ook eens even vragen hoe het was om in gewoon die grote FC...

opvolger van FIFA te zitten. Wat hebben ze ook in gezeten met een track Uptight. Misschien dat je hem daarvan kent. Goed, gaan we het zo meteen eens even over hebben naar een van de mooiste liedjes van dit moment. De comeback single van Jordan Rakai. Dit is Enemies bij 3FM.

Enemies. Nieuwe single. Had ik ook afgelopen maandag getipt aan Eva. Die vond hem volgens mij ook fantastisch mooi. Ik snap het wel, want wat een goed liedje. Het is 3 voor 12 radio. We kiezen elke week een album van de week uit. En daar gaan we met de hele redactie heel lang over vergaderen. Gaan we over zitten. Maar goed, deze week was de keuze snel gemaakt. Dat het voor het album van Nia Archives moest gaan. Emotional Young List. Hele plaat is de moeite waard. Maar er is er eentje die ik vanavond even aan je wil laten horen. En dat is de track Get Me Down. Gemaakt samen met Georgia Smith. Dat is echt heel erg cool. Bijzonder, want dit is de allereerste keer dat ze een feature op een track zet. Normaal gesproken deed ze alles helemaal zelf. Maar nu is het dus een track samen met Georgia Smith. Ze maakte al een soort remix samen.

goed kunnen kennen. Little Things van Georgia Smith. Maar goed, nu stonden ze voor het eerst echt samen in de studio. Voor Georgia vooral inspirerend om Nia Archives aan het werk te zien met al die plugins. Om te spelen met haar stem. Het cirkeltje rond eigenlijk noemt Nia het dan weer zelf. Ze zegt dat deze samenwerking mega soepel ging en dat het een van de favoriete nummers op die hele plaat is. En ik ben zo benieuwd hoe dit dan uiteindelijk tot leven komt, want op Lowlands gaat ze dit met een band spelen. Dat wordt echt uniek. Iemand die normaal gesproken achter van die CD's, van die DJ-desk staat, dan nu volledig als live set. Ook de videoclip is de moeite waard trouwens. Die speelt zich af in een soort nachtclub in de ruimte, geregisseerd door Nia zelf. En dit is dan die tune. De eerste collab van Nia Archives op haar eigen album. Samen met Georgia Smith is dit Get Me Down.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 3FM. Binnen nu en een paar minuten meer 3 voor 12 radio. Met onder andere Sef, muziek van Jungle en meer live muziek van Home Counties.
10: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. 3FM.
11: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: 3FM. Jasper Leidens.
2: Het is een lekkere donderdag hoor, hier bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio, met zometeen meer live muziek van de band Home Counties naar Jungle.

0: kun je als eerste horen in 3 voor 12 radio. We hebben elke donderdag op vrijdagnacht een uur lang de soundcheck.
1: 3 voor 12 radio. Jasper Leidens.
0: Ook binnen nu en een uur hoor je weer de allerbeste nieuwe releases op de radio. Want het is heel leuk om in je eentje door die New Music Friday lijst te gaan scrollen. Maar het is ook een beetje eenzaam, hè? Dus dat kunnen we ook gewoon samen op de radio doen. Doen we elke vrijdag. Deze van Sef kon je gewoon bij ons voor het eerst horen. Hey, het is ook donderdagavond met live muziek. De band Home Counties, die heb je net al kunnen horen in de 3FM Livebox. Ja, en wellicht heb je dat wel een keer meegemaakt. Je zit een half uur op de bank, EAFC 25 aan. Eigenlijk FIFA, zo mag je het noemen. Blessuretijd 2-2 en jij schiet hem richting die kruising. Je gaat vol adrenaline terug in het hoofdmenu. Volgende wedstrijd ga je beginnen. En dan komt er een tune uit je speakers.

wat een band, hè. Ze stonden nog op Lowlands in 2022. Daarna is hun agenda één groot gapend gat. Laten we hopen dat ze terugkomen, want ze hebben gezegd... we zijn nog steeds een band, maar we doen het al vanaf ons 12e. Geef ons een fucking break. Nou, ik snap het ook ergens wel. Maar wat een tunes. Inspiratie van de band Home Counties. You're the master of my craft bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. We hebben elke week hele toffe live muziek voor je. En die check je daarna via het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Check het gewoon eens een keertje. Abonneer je daarop, want je krijgt gewoon gratis een heel concertzaal bij jou thuis. Hoe lekker is dat? In dit geval dus in de 3FM Livebox de Britse band Home Counties. We hadden het net al over het album Humdrum. Maar dit is de titeltrack live bij 3 voor 12 Radio. Home Counties Humdrum live.

0: En dan op het einde gewoon nog even zo'n goede uithaal, hé. Holy shit, you're the home counties bij 3FM. Titeltrack van het meest recente album Hum Drum. Eigenlijk moet je het soms niet moeilijker maken. Hum Drum kun je gewoon beluisteren op Spotify. Ze gaan de komende tijd nog veel spelen in Engeland sowieso, in Bristol, in Sheffield. Dus mocht je daar een tripje heen maken, doe dat vooral. En ze vertelde me net dat ze dit najaar best nog wel eens naar Nederland komen voor wat grote voorprogramma's. Dus hou ze in de gaten. Door de Home Counties, live bij 3 voor 12 Radio. Dankjewel!
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Shanna Spyro, Material Lover.

dat het op vrijdagmiddag bij mij al één grote kermis was? Wacht dan maar tot morgenmiddag. Atel!

trainer. En moping. Het is inmiddels iets meer dan een weekje geleden. Toen was Willem Smit een uur lang te gast bij 3 voor 12 Radio. En vertelde hij dat hij groot fan was van de serie Zoep. En dan vooral het liedje Ik ben verliefd.

Ja, de moeite waard om eventjes de beelden terug te kijken. Dat kan op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Moping personal trainer. Hey, dan nu eventjes een ultieme track. Een echte tijdloze track herken je namelijk in een fractie van een seconde bij Ivo van Breukelen. Deze week stand-in Obi Rijmakers. Hoor je elke dag tussen 9 en 12 een ultieme lading aan tijdloze tracks. Maar ken je ook het verhaal achter sommige liedjes? Ik wil het even met je hebben over een song die je 100% wel eens op 3FM gehoord hebt. Het intro herken je namelijk al direct. Midnight City van M83. Deze tijdloze klassieker wordt dit jaar 15 jaar oud. Och, 15 jaar oud. Wat deed je 15 jaar geleden? Ja, en wist je dat je dit geluid op de achtergrond... die... Het is dus geen synthesizer. Nee, het is gewoon de stem van Anthony Gonzalez, de man achter M83. En dat vind ik bijzonder, dat is gewoon een stem. Vanaf nu ga je er altijd anders naar luisteren. Ja, en diezelfde Anthony Gonzalez heeft groot nieuws, goed nieuws ook. Zijn 10e album is namelijk onderweg. I Wrote You a Letter. En het gaat uitkomen op 25 september. Het wordt het eerste echte album sinds Fantasy uit 2023. En meteen ook het eerste release op zijn eigen label, Other Sons. Nou ja, die eerste single is er nog niet, maar de tracklist die is er al, met songs als Blister Sunrise, Opera, Traces of Love. Ja, en we staan aan de vooravond van een nieuwe New Music Friday en een nieuwe soundcheck. Wie weet komt er zometeen wel iets nieuws uit van de M83. Nou ja, zo niet gaan we het je gewoon later laten horen. Maar wat een tunes heeft hij gemaakt, zoals deze.

80 liedje. Werd gemixt door Aitjorde, Ring My Bell, oftewel RMB. Het is 3 voor 12 radio en mijn naam is Jasper en je hoort mij elke woensdag en donderdag hier op 3FM. De maandag en de dinsdag is in handen van Eva Kleven en we vinden het leuk om elkaar even af en toe muziek te tippen. En dat doen we door middel van de doorgeefplaat. Nou, ik heb er deze week eentje voor Eva waarvan ik heel benieuwd ben hoe zij dit vindt. Ik weet dat Eva best wel houdt van theatrale muziek. Eerder dit jaar heeft ze mij ook een liedje getipt wat gewoon echt puur theater is. Is sowieso wel een ding in de muziek de laatste tijd, met Hotel Freddy bijvoorbeeld, die je wel eens op 3FM gehoord hebt, The Last Dinner Party. Ik hoorde eerder vanavond nog bij Andres, de grote headliner van vorig jaar Lowlands, Chapel Roan. Erin LeCount is er ook zo eentje. Ze is 23 jaar, ze komt uit Engeland, staat binnen nu en een maand op Lowlands. En dit is haar nieuwe single The Cinema, en die is ook groot en heel erg leuk.

0: is kort de trotse eigenaar van The Pipeline. Dat is een kroeg in het midden van Brighton. Hij is sowieso bezig om ervoor te zorgen dat heel veel iconische muziekplekken voor eeuwig zullen zijn. Daar gaat hij geld in storten en zo. Dat vind ik echt goed. Deze man geeft om muziek. Joh, de Fatboy Slim en Praise You.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Nou, wij van 3 voor 12 Radio geven ook om muziek. En als die nieuwe muziek dan uit Nederland komt, heeft dat altijd net eventjes een streepje voor. En het is druk, hé, in de NPO luisterapp. Ik zie Ilse is ingecheckt, Marjo is ingecheckt, Roos is ingecheckt. Ja, dat heeft alles te maken met één band uit Nederland. Ze zijn zo gegroeid de afgelopen jaren. Ik heb het over Rondé. De nieuwe single gaat officieel hier in première bij 3 voor 12 Radio. Hallo, Ricky.
2: Dag, lieve luisteraars van 3FM 3 voor 12. Ik ben Ricky van Rondé. En onze allernieuwste single gaat hier in de primeur bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio, primeur.
0: Oh my god, dat heeft hij deze nu al mogen draaien, hé. De nieuwe Rondé heet

Rondé voor het eerst bij 3FM. Ik zie Yara via de NPO luisteren. Die zegt, oh, wat een banger! Rosalien, die zegt, wat een vibey track. Marjo, die is erbij. Ik zie Hans, Esme. Nou ja, goed, mocht je voor Rondé de radio hebben aangezet, drop even een audiobericht of spreek hem gewoon in, typ hem uit. Maar laat even je eerste reactie horen, hier in première. Oh my god, nu Sleter.

0: dan weet je, we houden van muziek. Zo hoorde je net als eerste hier de nieuwe van Rondé. Het gaat hard heen met de reacties. Onder andere Roos, die stuurt dit audiobericht.
1: Mijn reactie is letterlijk, oh my god. Wat is dit een banger, zeg! Ik ben zo excited. Deze gaat echt op repeat vanaf nu. Goed,
0: Roos. Nou, kijk, Zaya, binnen nu een anderhalf minuut komt hij voor de hele wereld beschikbaar. Jij hoorde de nieuwe Rondé voor het eerst op 3FM. Ik zie ook Han, die zegt, wat een geweldige plaat, man. Wat een goede tune. Peter zegt ook, dit is heerlijk. Han, die stuurt ook even een audioberichtje achteraan.
2: Ja, jongens, wat een plaat. Wat een vibe. Oh my god.
0: Tuurlijk, lekker. Hey, zometeen na 12 meer vibes en tunes. Dan duiken we namelijk in de wereld van de soundcheck met onder andere het nieuwe album van The Strokes. Het nieuwe album van Charlie XCX.
3: BFM.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: nu al zin in morgen.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: De beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: 3FM.
5: Ja, hallo. Je luistert naar 3FM waar het net 12 uur geweest is. Dit uur hoor je heel veel nieuwe muziek voor het eerst op de radio. Waaronder Charlie zo.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden.
4: 3FM.
7: VPRO.
4: Jasper Leidens.
5: Ja, dit is het meest frisse uur van de Nederlandse radio. Dit uur duiken we samen namelijk in de soundcheck. Met onder andere heel veel nieuwe platen.
7: 3 voor 12.
5: De soundcheck. Ja, want mocht je vandaag denken, ik ga naar de platenzaak toe, ik wil nieuwe albums kopen, dan kun je beter maar een klein voorproefje gehad hebben van zo'n album, toch? Het is vandaag vrijdag, het is 24 juli, hartje zomer. Maar vandaag is wel de dag waarop elke muziekliefhebber gewacht heeft. Het is namelijk de ultieme albumrelease battle. Een soort Barbenheimer, zo zou je het kunnen noemen. Vandaag is namelijk het album van The Strokes uitgekomen. Daar wil ik je zo meteen muziek van laten horen. Maar eerst is het iets nieuws van het album van Charlie XCX. Het album Music, Fashion, Film. Met de meest iconische albumcover kun je al zeggen van 2026. Daarvan heb je rock music al kunnen horen. Spring Summer 26 heb je al kunnen horen. Deze week recent nog bij Eva de track Camera. Ja, en ik ben maar gewoon een klein beetje gaan scrollen door het album.

0: met Cloné. Free Your Mind. Daarvoor een nieuwe track van Charlie XCX. Ja, zou dit net zo'n groot album worden als Brad, waar de hele wereld een Brad Summer aan overhield? I don't know, man. Ik vind die track Camera vind ik echt geweldig, die deze week uitkomt. Maar ik heb net een beetje door het album heen zitten skippen. Ik weet niet of dit zo groot gaat worden. Ik zie Rosalina ook, die zegt, klinkt een beetje chaotisch, man, deze van Charlie XCX. Ik weet niet of dat goed of slecht is. Riem die zegt, oh, net even iets te weinig hoor om iets qua oordeel te geven over Charlie XCX. Ik zie ook Johan die zegt, dit is zo'n tune op een nieuwe album waar je toch een beetje die Rocky vibes erin hoort. Ook al wat dikke synths, maar ja, ik vind het gedurfd, maar ik weet het ook nog niet zo goed. Ja, dat mag. Dat is het leuke van deze soundcheck. We gaan gewoon samen nieuwe dingen ontdekken. Ja, vlak voor 12 die bijvoorbeeld die nieuwe van Rondé. Ik kreeg er nog een leuk berichtje over van Esme via de audio-app.
1: Wauw, wat een goed lied van Rondé. Echt super goed gemaakt. Echt een masterpiece. Ik ben zo trots op mijn favoriete bandje. Echt ontzettend goed gedaan.
0: Kijk eens aan, ja, over masterpiece gesproken. Binnen nu in een paar minuten zijn nieuwe single Sucker Punch. Maar goed, ik zei al, vandaag is een mooie albumrelease dag. Want ook het nieuwe album van The Strokes is daar. Het album heet Reality Awaits. Daarvan zou je Going Shopping al kunnen kennen. Nieuwe single is echt een dikke gitaartune. Ja, de autotune zit op de stem van Julian Casablancas, de zanger. Maar hij heeft altijd al zijn stem een beetje willen verbergen. Dat was in de Zeros met een vocoder. Dat was toen hij samenwerkte met Daft Punk, een dikke autotune. Ik zou zeggen, luister daar gewoon even doorheen. Want die is wel gewoon weer leuk, hè? De nieuwe van The Strokes. Later dit jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is Lonely in the Future.

het nieuwe geluid van The Strokes. Ze hebben vandaag een heel album uitgebracht, Reality Awaits. Ja, daar staat autotune op en ja, ik had dat middenstuk ook niet verwacht. Begin wel als echte gitaarbanger, goede tune, maar dat middenstuk moet ik ook nog eventjes aan wennen. Maar goed, wie weet als je die hele plaat opzet dat je dan denkt, oh ja, dat is wat hij ermee bedoelt. Ik snap het wel. Hey, het is 3 voor 12 radio, midden in de soundcheck, dit uur heel veel nieuwe muziek. Met nu een verhaal over doorzetten. Peace Okezie is de artiestennaam van Masterpiece, althans andersom, hij heet Masterpiece. Hij werd op elke school waar hij zat afgeschreven. Leraren noemden hem letterlijk een stupid kid. Maar wat bleek, hij had autisme, hij had ADHD. Hij is daardoor de school verlaten zonder diploma's. En nu heeft hij gewoon een Novello Ivor Award op zak voor zijn debuutalbum. Hij heeft gewoon door heel Europa getoerd met Franz Ferdinand en met 5 Seconds of Summer. En hij heeft zelf in interviews gezegd van, ja, ik ben dat stomme kid, maar ik heb gewoon de statistieken verslagen. En dan heeft hij ook nog eens nieuwe muziek. Ik vind het zo'n goede gast. Zoveel energie. ADHD, I know. Masterpiece, dit is Sucker Punch. Nieuw bij 3FM.

0: het is lekker zeg, dit uur gewoon samen met jou door te brengen en gewoon luisteren naar de allerbeste nieuwe releases.
1: 3 voor 12.
0: De Soundcheck. We doen dit al sinds begin januari 2025 en er is nogal wat muziek aan ons voorbij gekomen. Hé. Vandaag is ook een mooie release dag met de albums van Charlie, de albums van de Strokes. Maar hey, als je dacht dat jij een druk 2026 had, dan heb je de agenda van Chase en Status nog niet gezien, hè? Het drum en bass duo uit Londen draaide afgelopen zondag op Tomorrowland, staat daar komende zondag weer. En ondertussen blijven ze ook maar muziek droppen. Ja, het is net dat het drum en bass donderdag voorbij is. Ik weet dat Andres, die tussen 7 en 10 op 3FM zit, die houdt zo van dit genre. Dus ik denk dat hij nu gewoon echt uit zijn dak gaat met deze nieuwe tune. Want er is een nieuwe Chase & Status samen met Jayus en Ira. Dit is Disgruntled.
2: Wow.

0: My Body Isn't Ready. Ja, dat klopt, want ik weet niet of ik al helemaal klaar ben voor Lowlands. Maar goed, het festival komt eraan over een maandje, duurt nog eventjes. Maar even een paar weken zonder festivals is ook wel best lekker, toch? Je luistert naar de soundcheck van 3 voor 12 Radio... waarmee we samen luisteren naar die gigantische bak aan nieuwe muziek die uit is gekomen vannacht. Nou ja, de track die ik je nu wil laten horen is niet direct vannacht uitgekomen, maar eerder deze week. En die wil ik toch eventjes aan je laten horen. Er is namelijk de nieuwe single van Two Hollies, een mega jonge producer uit Los Angeles. Hij is vorig jaar doorgebroken met zijn album Star. En ja, sindsdien is het een beetje zo'n meest gehypte naam in de elektronische hoek. Daarna werd het wel stil. Tot nu, want Hurt is zijn eerste nieuwe muziek sinds dat legendarische album. Een nummer waar fans al maanden om smeekten, omdat hij het eigenlijk best wel vaak al live gedraaid had. De videoclip die zit er ook bij, die heeft hij zelf geregisseerd, gemonteerd. Dus eigenlijk is dit een wonderkit. Het mooie is, je kan dit over 4 weken gaan zien in Biddinghuizen op Lowlands. Dit is Hurt van Two Hollies.
1: Started on tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

0: wordt knallen hee op Lowlands. To Hollis, onthoud die naam. Mocht je dat daar gaan zien, ik denk dat je daar gebroken uit gaat komen. Oftewel, Hurt, zo heet die nieuwe single. Hey, dus 3 voor 12 radio. Tot 1 uur hoor je de allerbeste nieuwe releases. Zometeen nog de nieuwe van Jim Gardner. De nieuwe Chloe Slater. Maar goed, eerst iemand die vanmiddag al te gast was in de middagshow van 3FM. Deze week in de handen van Sebastiaan Okhuizen, terwijl Baren en de Banner lekker op vakantie zijn. Hij had daar vanmiddag Jesse Hoefnagels te gast. Die heeft een gloednieuwe single, die ga je zo meteen voor het eerst, althans voor het eerst vandaag op 3FM horen sinds de officiële release. Hij is daarvoor naar Berlijn gegaan, Jesse, en daar heeft hij gewerkt met best wel wat grotere namen. En daar vertelde hij het volgende over.
1: Wat ik heel erg merk nu ik meer van dit soort muziek aan het maken ben. Heel veel producers die komen uit die EDM-hoek. Ja. Die zijn allemaal daarmee begonnen. En hebben dat echt al meer dan 10 jaar niet aangeraakt. En een soort van, als je dat combineert met wat er verder ontwikkeld is qua muziek. En je brengt dat samen in één studio. Ja, dan krijg je dit.
0: Ja, het grappige

Dus het is heel erg een mix van alles wat 2011 was. EDM bijvoorbeeld. Dat is ook een beetje de vibe van Usher. Maar dan wel heel erg de vibe van Jesse Hoefnagels. Net uit, nu op 3FM. Jesse Hoefnagels. Dit is Kapot.

Oh, dat was zo'n goede show op Best Kept Secret. De show van Hayley Williams. Betekent dat Paramore nog steeds niks doet. Maar goed, hey, als de stem te horen is, is het toch perfect. Daarvoor nieuwe van Jesse Hoefnagels, die je hoe dan ook de komende tijd vaker op 3FM gaat horen. We gaan hem kapot draaien, zou je kunnen zeggen. En de grote kans is dat je de naam van Jim Gardner nog niet per se zou kunnen kennen. Maar zijn werk heb je sowieso voorbij horen komen de afgelopen jaren. Het is een Nederlandse singer-songwriter. Hij woont in Berlijn, schreef jarenlang achter de schermen mee voor de allergrootste DJ's. Martin Garrix, Armin van Buuren, Hardwell. Nou ja, sinds kort doet hij het gewoon onder zijn eigen naam. En het begint ook wel echt te lopen, hoor. Dit najaar kun je hem bijvoorbeeld gaan checken op de Popronde. Dat is het grootste rondreizende muziekfestival van Nederland. Het gaat van Maastricht tot Middelburg en van Groningen tot Amsterdam. Zijn nieuwe single heeft hij uitgebracht met een Britse zangeres die je ook moet leren kennen. Persia Holder uit het zuiden van Londen. Die werd ooit een paar dagen van tevoren gebeld of ze in de Royal Albert Hall het voorprogramma wilde spelen van Jamie Cullum, een van de grootste jazznamen van Engeland. 5000 man publiek en ze deed het gewoon. Samen maakte Jim Gardner met Persia Holder deze nieuwe. Dit is I'd Do It All Again.

0: do it all again.
1: Zo heet hij. I do it all again. Ik heb nog even één nieuwe voor je. Dat is de nieuwe van Chloe Slater. En dat is ook echt wel weer gewoon een goede tune. Ze heeft een EP die eraan komt. Ze is een van de jongste talenten uit Engeland. Staat binnenkort op het festival van The Vices in Groningen. Mother Nature's Killing.

0: Slater, Mother Nature's Killing Spree. Het is de late avond van 3FM in dit geval. Maar die gaat door zometeen in de nacht. Zometeen Bas terug op de radio. Terug van vakantie.
1: Och, lekker. Na 3 weken weer helemaal terug. Wat.
0: Lekker zeker, zeg. Het beest is los op de radio ook.
1: Ja, absoluut.
0: Je hebt genoeg beesten gezien en nu ben jij het beest op 3FM
1: zometeen. Precies.
0: Zo meteen.
1: En hele grote muziek komt eraan. Nee, ja, het is slecht. Slecht.
0: Ja, het is
1: nog even inkomen, weet je. 3 weken.
0: Technotronic zelf zometeen.
1: Zo, dat wordt beuken.
0: Niet normaal. Eerst nog Queens.

0: Een bijzonder goede nacht. Zometeen muziek van Jonas Blue. Ook de nieuwe van Antoon staat voor je klaar. Na het laatste nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bas van Schaik. Hoe laat moet je dagelijks naar bed om zo lang mogelijk te leven? Ik heb het voor je uitgezocht. Het antwoord hoor je zometeen na Panic at the Disco. I write sins, not tragedies.

is nou echt zo'n nummer dat je gewoon spontaan in de vakantiemodus zet. You're the Jonas Blue bij 3FM en Edge of Desire. Hey, hoe laat moet je dagelijks naar bed om zo lang mogelijk te leven? Ja, dat zijn een beetje de soort vragen die op zo'n dag als vandaag, als ik toch niet zoveel te doen heb, een beetje door mijn hoofd spoken. En dat ga ik dan ook daadwerkelijk uitzoeken. En jawel, het is ook uitgezocht door de Universiteit van Hongkong. En ik heb de resultaten hier liggen. Ik bedoel, ik wil ze hier niet onthouden. En ja, kloten. Jij en ik komen daar niet goed uit als je nu nog wakker bent. Nee. Er staat hier namelijk dat als je elke dag tussen 10 uur en 11 uur 's avonds naar bed gaat, dat je tot wel 50% minder kans hebt op een vroegtijdig overlijden. Ah, ja. Ik ben niet blij met het onderzoek, maar de man die ik nu voor je ga draaien ook niet. Want Antoon die is dus namelijk ook een echte nachtbraker. Die kan gewoon zo tot 6 uur in de ochtend werken. Dus ja, hey. Zolang we nog kunnen genieten van nieuwe muziek, moeten we ervan genieten, hè? Dit is zijn allernieuwste.

Pike bij 3FM, you're the white kid. Ja, als je van attracties houdt, dan kom je deze week in Tilburg niet van een koude kermis thuis. Als je ook een klein raspje op mijn stem hoort. Ja, ik was gisteren op de Tilburgse kermis. En ja, het zou me niks verbazen als ze me in de Efteling hebben horen gillen. Want man, wat was dat hoog. Ik vind het echt heel eng.

Het is de nieuwe Nederlandse sensatie. Joshua Peter, you're the Inside My Mind bij 3FM. Een bijzonder goede nacht. Mijn naam is Bas. Ik draai de meeste en de beste muziek voor je tijdens je nachtdienst. Ik ben eigenlijk net terug van mijn vakantie. Afgelopen maandag terug van mijn vakantie in Zuid-Afrika. En wat is dat een vet land, hè? Oprecht een aanrader. Mocht je ooit nog op vakantie gaan willen, ver weg, ga naar Zuid-Afrika. Ja, ik heb daar heerlijke wijn gedronken uit de Zuid-Afrikaanse wijnvelden. Ik heb in de zee gezwommen. Ik heb prachtige wandelingen gemaakt. En ik heb uiteraard heel veel dieren gespot. Want we hadden op een gegeven moment ook gewoon heel veel safaris. Dan word je rondgereden in zo'n truck. En ondertussen ben je olifanten aan het spotten, giraffen aan het spotten, de Big Five ben je aan het spotten. Ja, en wat ook wel heel leuk was, wij hadden dus een lodge midden in zo'n natuurreservaat. In de Kruger National Park. En je moet je zo voorstellen, wij hadden een lodge, een soort accommodatie, die op palen stond, echt midden in de natuur. En s'avonds liepen de dieren echt rond ons kamp. Dus op een gegeven moment, net na het avondeten, zien wij een hele kudde buffels zien wij voorbij stormen. En nog geen 50 meter achter een hele kudde leeuwen. Die zaten ze op de hielen. Nou, die hebben uiteindelijk de buffels niet weten te vangen. Maar die leeuwen die bleven rond het kamp hangen. Dus wij moesten onder begeleiding moesten wij naar onze lodge worden gebracht. En daar zo konden wij zo de leeuwen zien liggen. En de kudde impala's, dat zijn een soort herten, die stonden echt op een meter van onze lodge. Sterker nog, in die nacht daarna heeft mijn lodge een paar keer getrild. Die beesten liepen gewoon tegen die palen aan. Ja, echt heel eng. Nou goed, het enige voordeel aan dat ik terug ben is dat nu het gevaarlijkste dier om me heen

bijzonder goede nacht. Mijn naam is Bas. Ik draai de meeste en de beste muziek voor je tijdens je nachtdienst. Ik ben eigenlijk net terug van mijn vakantie. Afgelopen maandag terug van mijn vakantie in Zuid-Afrika. En wat is dat een vet land, hé. Oprecht een aanrader. Mocht je ooit nog op vakantie gaan willen, ver weg, ga naar Zuid-Afrika. Ja, ik heb daar heerlijke wijn gedronken uit de Zuid-Afrikaanse wijnvelden. Ik heb in de zee gezwommen. Ik heb prachtige wandelingen gemaakt. En ik heb uiteraard heel veel dieren gespot. Want we hadden op een gegeven moment ook gewoon heel veel safaris. Dan word je rondgereden in zo'n truck. En ondertussen ben je olifanten aan het spotten, giraffen aan het spotten, de Big Five ben je aan het spotten. Ja, en wat ook wel heel leuk was, wij hadden dus een lodge midden in zo'n natuurreservaat. In de Kruger National Park. En je moet je zo voorstellen, wij hadden een lodge, een soort accommodatie, die op palen stond, echt midden in de natuur. En 's avonds liepen de dieren echt rond ons kamp. Dus op een gegeven moment, net na het avondeten, zien wij een hele kudde buffels zien wij voorbij stormen. En nog geen 50 meter achter een hele kudde leeuwen. Die zaten ze op de hielen. Nou, die hebben uiteindelijk de buffels niet weten te vangen. Maar die leeuwen die bleven rond het kamp hangen. Dus wij moesten onder begeleiding moesten wij naar onze lodge worden gebracht. En daar zo konden wij zo de leeuwen zien liggen. En de kudde impala's, dat zijn een soort herten, die stonden echt op een meter van onze lodge. Sterker nog, in die nacht daarna heeft mijn lodge een paar keer getrild. Die beesten liepen gewoon tegen die palen aan. Ja, echt heel eng. Nou goed, het enige voordeel aan dat ik terug ben is dat nu het gevaarlijkste dier om me heen de eenogige kat van mijn buurvrouw is.

die op palen stond, echt midden in de natuur. En 's avonds liepen de dieren echt rond ons kamp. Dus op een gegeven moment, net na het avondeten, zien wij een hele kudde buffels zien wij voorbij stormen. En nog geen 50 meter achter een hele kudde leeuwen. Die zaten ze op de hielen. Nou, die hebben uiteindelijk de buffels niet weten te vangen. Maar die leeuwen die bleven rond het kamp hangen. Dus wij moesten onder begeleiding naar onze lodge worden gebracht. En daar zo konden wij zo de leeuwen zien liggen. En de kudde impala's, dat zijn een soort herten, die stonden echt op een meter van onze lodge. Sterker nog, in die nacht daarna heeft mijn lodge een paar keer getrild. Die beesten liepen gewoon tegen die palen aan. Ja, echt heel eng. Nou goed, het enige voordeel aan dat ik terug ben is dat nu het gevaarlijkste dier om me heen de eenoogige kat van mijn buurvrouw is.

You're the Gracie Abrams en I love you, I'm sorry bij 3FM. Ik check graag even bij je in. Ik ben benieuwd, wat voor geluid hoor jij op dit moment naast je radio? Open de NPO Luisterapp even. Als je dan een appje stuurt naar 3FM, dan kan je het microfoontje rechtsonder even ingedrukt houden. Ja, en dan krijg ik dat binnen hier zo. Heb ik bijvoorbeeld vanmiddag even gedaan. Ja, toen ik Lego aan het bouwen was. Ik ben bezig met een typemachine. Dat is voor mij helemaal de manier om te ontspannen. Maar ik ben benieuwd, wat is jouw geluid op dit moment naast de radio? Stuur even een audio-appje.

fragmenten stuurde van wat jij op dit moment hoort naast de radio. Michiel die doet bijvoorbeeld samen met zijn vriendin Sanne deze avond een spelletjescompetitie, laat hij weten. Het staat 11-10 voor Sanne en ze gaan door tot 2 punten verschil. Ja, en dit is dus misschien wel het laatste potje kwiks wat ze op dit moment aan het spelen zijn. Maar ja, misschien wordt het wel 12-10 voor Sanne. Zet hem nog even op, Michiel. En Marit die vertrekt over 4 uur al naar Schiphol voor haar vakantie naar Spanje, laat zij weten. Maar ze zag vlak voordat ze ging slapen dat de vaatwasser nog niet was uitgeruimd. Ja, dat is ook onhandig. Nou, dat moet ook nog even gebeuren. Nou, wat

goed, altijd goed. Idyllie, Ronnie Flex en Frenna hoorden je bij 3FM. Je wordt populair. De meeste en de beste muziek om zo'n beetje lekker rustig je donderdag of vrijdag nog door te komen, hoor je natuurlijk hier zo bij 3FM. Kate and Arrogance staat voor je klaar.

Haven en Caitlin Aragon hoorde je bij 3FM, you're the Iron. Goeienacht, Bas hier. En ja, er wordt mij thuis nog wel eens verweten dat ik te weinig doe. Mijn moeder weet precies waar ik het over heb als ze nu luistert. Ze slaapt. Maar bijvoorbeeld de was of de tafel afruimen en dat soort dingen. Ik heb het gewoon druk. Ja, maar ik denk dat ik binnenkort mijn moeder een dienst ga bewijzen. Want de was doen, dat schijnt dus heel goed voor je te zijn. Blijf je het onderzoek en ik vertel je zometeen alles. Oké, ja, Grace staat voor je klaar. En hier zingen we mee met

0: Jorda, Kenya Grace en Strangers bij 3FM. Een hele goede nacht, Lady Gaga en Harry Styles. Ze staan voor je klaar. En eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het is 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Zometeen krijg je antwoord op de vraag: waarom is het nou supergoed voor je om je eigen was te doen? Niet bijvoorbeeld laten doen door je partner, je ouder, vader. Nee, je moet het zelf doen.